0: In Den Haag is vannacht een schietpartij geweest. Er is een zwaar gewonde, melden lokale media. Uit voorzorg werd nog een traumahelikopter uit Rotterdam opgeroepen, maar die is niet gebruikt. De politie heeft de straat waar werd geschoten afgezet voor onderzoek. Hoeveel mensen bij de schietpartij betrokken waren, is niet bekend. Vanwege het droge weer nemen campings in Drenthe extra maatregelen tegen natuurbranden. Met die in Zuid-Europa in het achterhoofd zijn op sommige campings al waarschuwingsposters opgehangen, meldt de regio-omroep. Zo mag niet op kolen worden gebarbecued en zijn vuurschalen weggehaald. Er zijn al bijna 90 brandweermensen gewond geraakt bij het bestrijden van de bosbranden bij Bordeaux. Hoe het met ze is, is niet bekend. President Macron is gisteren op bezoek geweest in het rampgebied. Hij wilde met eigen ogen zien hoe erg de verwoestingen zijn. Hij noemde de branden ongekend. Met de Tour de France nog in de benen heeft Richard Carapaz het criterium in Boxmeer gewonnen. Carapaz won in de Tour 2 etappes en werd ook nog winnaar in het bergklassement. De organisatie in Boxmeer had ook Sepp Kuss en Jasper Philipsen gestrikt. Komende dag is Carapaz weer in ons land te zien bij de profronde van Surhuis TV. Het Radio 10 weer door weer online. In de ochtend heeft het Noordoosten nog met wolkenvelden te maken, maar deze trekken snel naar het oosten weg. Met veel zon warmt het snel op en uiteindelijk wordt het dan 23 graden in het noorden en 27 tot 30 graden in het midden en oosten.
1: Radio 10.

0: Oh, nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
0: Oh.
1: Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Vandaag bij Otrium 10% extra korting op McGregor en Another Stories.

0: In Duitsland wonen iets meer dan 400 mensen met een islamitische achtergrond die in staat zijn een terroristische aanslag te plegen. Getal maakte de federale recherche bekend. Aanleiding is de aanslag afgelopen weekend in Berlijn. Een man met een Libanese achtergrond reed in op een groep mensen tijdens de Pride. Een vrouw kwam om het leven. De verdachte van de schietpartij afgelopen zondag in de Amerikaanse staat Seattle is nog maar 15 jaar oud. Naar een tweede is de politie nog op zoek en nummer 3 kwam bij de schietpartij om het leven. Waarschijnlijk schoten de 3 tijdens een festival op elkaar. En daarbij werden ook anderen geraakt. Er vielen 3 doden en 4 gewonden. In Den Haag is vannacht een schietpartij geweest. Er is een zwaar gewonde, melden lokale media. Uit voorzorg werd nog een traumahelikopter uit Rotterdam opgeroepen, maar die is niet gebruikt. De politie heeft de straat waar er werd geschoten afgezet voor onderzoek. Hoeveel mensen bij de schietpartij betrokken waren, is niet bekend. De huizenverkoop kan dit jaar wel eens een record gaan breken, denkt ING. En het komt doordat er veel huurwoningen in de verkoop gaan en mensen meer financiële mogelijkheden hebben door stijgende lonen. Al met al verwacht ING dat er dit jaar 245.000 huizen worden verkocht. Vorig jaar waren dat er 6.000 minder. Het Radio 10 Weerdoor weer online. In de ochtend heeft het Noordoosten nog met wolkenvelden te maken, maar deze trekken snel naar het oosten weg. Met veel zon warmt het snel op en uiteindelijk wordt het dan 23 graden in het noorden en 27 tot 30 graden in het midden en oosten.
1: Radio 10.

0: Oh, nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
0: Oh.
1: Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Vandaag bij Otrium 10% extra korting op McGregor en Another Stories.

0: Een verdachte van de schietpartij afgelopen zondag in de Amerikaanse staat Seattle is nog maar 15 jaar oud. Naar een tweede is de politie nog op zoek en nummer 3 kwam bij de schietpartij om het leven. Waarschijnlijk schoten de 3 tijdens een festival op elkaar. En daarbij werden ook anderen geraakt en vielen 3 doden en 4 gewonden. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu is geland in Amerika, melden Israëlische media. Komende dag gaat hij met president Trump praten in het Witte Huis. En ook gaat Netanyahu naar de herdenkingsdienst voor de overleden senator Lindsey Graham. Het is de eerste keer dat Netanyahu en Trump elkaar zien sinds de oorlog in Iran begon. In Duitsland wonen iets meer dan 400 mensen met een islamitische achtergrond die in staat zijn een terroristische aanslag te plegen. Dat getal maakte de federale recherche bekend. Aanleiding is de aanslag afgelopen weekend in Berlijn. Een man met een Libanese achtergrond reed in op een groep mensen tijdens de Pride. Een vrouw kwam erbij om het leven. In honderden vliegtuigen van Boeing zijn stoelen verkeerd gemonteerd. En dat kan gevaarlijk zijn bij een noodlanding. Ze kunnen losschieten, waardoor passagiers gewond kunnen raken. En ook kunnen de stoelen de nooduitgang blokkeren. De fout is ontdekt bij inspectie van Amerikaanse toestellen, maar het kan zijn dat Boeings in andere landen ook die fout hebben. Het Radio 10 Weerdoor weer online. Vanochtend heeft het Noordoosten met wolkenvelden te maken, maar deze trekken snel weg. In de rest van het land is het overwegend helder. Met veel zon loopt de temperatuur snel op. In het oosten kan het 30 graden worden.
1: Radio 10.

0: Oh, nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
0: Oh.
1: Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Vandaag bij Otrium 10% extra korting op McGregor en Another Stories.

0: van 5 uur. Op allerlei plekken hebben boeren gisteravond geprotesteerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. Zoals in het Gelderse Borculo, waar honderden demonstranten bij het gemeentehuis stonden. En ook in Apeldoorn, Zutphen en Ermelo waren protesten. Naast de A28 bij Wezep staken boeren hooibalen in brand. Bij het strand van Oostkapelle in Zeeland is gisteravond een man verdronken. Hij was in de problemen gekomen en een strandwacht met een waterscooter wist hem uit het water te halen. Op de kant is nog geprobeerd hem te reanimeren. Meerdere boten en een helikopter van de reddingsbrigade werden bij de operatie ingezet. Een van de natuurbranden in het zuidwesten van Frankrijk is onder controle, zegt president Macron. Het is de brand bij Biscarros, ten zuiden van Gironde, waar nog een veel grotere brand woedt. Die rukt op naar Bordeaux en is nog maar een paar kilometer van de stad. In de regio zijn al tienduizenden mensen geëvacueerd. Met de Tour de France nog in de benen heeft Richard Carapaz het criterium in Boxmeer gewonnen. Carapaz won in de Tour 2 etappes en werd ook winnaar in het bergklassement. De organisatie in Boxmeer had ook Sepp Kuss en Jasper Philipsen gestrikt. En de komende dag is Carapaz weer in ons land te zien bij de profronde van Surhuisterveen. Het Radio 10 weer door weer online. Vanochtend heeft het Noordoosten met wolkenvelden te maken, maar deze trekken snel weg. In de rest van het land is het overwegend helder. Met veel zon loopt de temperatuur snel op. In het oosten kan het 30 graden worden.
1: Radio 10.

0: Oh, nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
0: Oh.
1: Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Vandaag bij Otrium 10% extra korting op McGregor en Another Stories.

0: je vakantie, hè? Ja, dan vergeet je makkelijk welke dag het is. De zomerochtendshow van Team met Natalie en Broeglia en Stevie Wonder. Na het nieuws, Nicola, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Op allerlei plekken hebben boeren gisteravond geprotesteerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. Zoals in het Gelderse Borculo, waar honderden demonstranten bij het gemeentehuis stonden. En ook in Apeldoorn, Zutphen en Ermelo waren protesten. Naast de A28 bij Wezep staken boeren hooibalen in brand. De man die zaterdag in Berlijn inreed op een Pride-optocht werd door de Duitse veiligheidsdiensten in de gaten gehouden. Er was een camera op zijn voordeur gericht en daar was te zien hoe hij vlak voor de aanslag zijn huis verliet, schrijft een Duitse krant. Door zijn actie kwam een Poolse vrouw om het leven en er vielen tientallen gewonden. In een flat in Capelle aan de IJssel is een steekpartij geweest. Twee mensen raakten erbij gewond. De politie heeft iemand opgepakt. En in Den Haag is op straat geschoten. Er is een gewonde, maar de schutter is nog spoorloos. De politie heeft de straat afgezet voor sporenonderzoek. En een van de natuurbranden in het zuidwesten van Frankrijk is onder controle, zegt president Macron. Het is de brand bij Biscarrosse, ten zuiden van Gironde, waar nog veel grote brand woedt. Die rukt op naar Bordeaux en is nog maar een paar kilometer van de stad. In de regio zijn al tienduizenden mensen geëvacueerd. Het Radio 10 weer, vanochtend in het noorden nog wat wolken, maar die trekken snel weg. Daarna in het hele land zonnig en warm, maximaal 30 graden in het oosten.
2: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook alweer?
3: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
6: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Het nieuwe Ajax uittenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
9: De Radio 10 Zomer.

0: Bij Radio 10 en Thorn.
1: De Radio 10 Zomerochtendshow. Met Jan-Paul en Kim.
0: Ah, goedemorgen. Goed dat je erbij bent op deze vroege dinsdagochtend. De 28e, Kim, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Jan-Paul.
0: Ja, denk je dat de regen de afgelopen dagen de droogte een beetje heeft opgelost? Helaas niet.
2: Ja, het was ook wel een beetje gemiezer, toch, de hele tijd?
0: Ja, nou, bij vlagen ging het nog wel aardig naar beneden. Maar ja, uiteindelijk is dat toch niet genoeg. Hè. Volgens de brandweer is Nederland nog altijd extreem droog. En stevenen we zelfs op naar code paars.
2: Code paars?
0: Code paars, ja. Ik wist eigenlijk niet dat die kleur ook bestond.
2: Dat komt nog voor rood. Dus het is oranje, paars, rood.
3: Nee, andersom.
0: Ja, het is het hoogste risiconiveau voor natuurbranden, inderdaad. Ja,
3: dat paars is veel enger dan rood.
0: Ja, dat is wel waar, ja. Als het de komende dagen weer warmer wordt en de lucht nog droger, dan kan één vonkje al genoeg zijn, hè, om de boel in lichte laaien te brengen.
2: Ja, vorig jaar ging het mis toch ook met die militaire oefeningen?
0: Ja. Ja.
2: Dat ze ook weer zeiden, we gaan nu oefenen met pang-pangs roepen.
0: Ja.
2: In plaats van munitie.
0: Ja, precies. Dat is dan eigenlijk het beste wat je kan doen in zo'n geval. Om maar te voorkomen natuurlijk. Hè. Dus we moeten er een beetje rekening mee houden wat dat betreft.
2: En Nederland is echt een caravanland, hè? Dat lijkt maar weer. Tuurlijk. In de rest van Europa zijn vooral campers heel populair. Maar wij hebben gewoon de oude sleurhut op de oprit staan.
0: Ja.
2: Ja, maar het aantal caravans in Nederland is maar liefst met 10% gestegen, de verkoop. En 1 op de 20 huishoudens heeft zo'n ding.
0: Zo. 1 op de 20.
2: Dat vind ik veel.
0: Nou, ik zit ook te overwegen om of een camper ooit een keertje te kopen of een caravan. Ik weet het niet. Ja, maar ik vind de caravan is minder sexy. De camper is wat avontuurlijk. Daar hebben we ook wat meer ervaring mee. Dus leuker om te doen.
3: Als je zo'n dubbelassige tabberd hebt met een bubbelbad erin. Ja. Twee persoons bennen. Dat is wel tof. Dat is gewoon een caravan is dat.
2: Oké. Okay.
0: Ja. Gewoon een rijdende hotelkamer.
2: Ja.
0: Ja, maar er komt nog wel wat bij kijken. Hè. Ik bedoel, vooral hier in Nederland. Je hebt veel ruimte nodig om zo'n ding kwijt te kunnen.
2: Stallen.
0: Dat mag niet overal. Ja, je mag hem ook niet overal neerzetten. Dus je moet hem stallen. Kost heel veel geld. Ja. Camper is tegenwoordig sinds dit jaar ook stukken duurder geworden vanwege de wegenbelasting. Dus het is eigenlijk niet zo heel interessant. Voor heel veel mensen.
2: Een camper.
0: Ja, maar ook een caravan eigenlijk. Maar toch onwijs populair.
2: Ik denk dat ze maken alles best wel moeilijk. Volgens mij zijn vakantiehuisjes weer extreem zwaar belast. Dus ja, dan is een caravan natuurlijk weer een goedkopere optie dan dat.
0: Ja. Maar ja, ik hou er sowieso van. Ik vind dat wel leuk. Maar ben jij een beetje van kamperen, wat dat betreft?
2: Ja, je ziet me zitten.
0: Kijk, genoeg antwoord.
2: Nee. Nee. Maar ik trek wel de grens een beetje bij een tentje. Dat heb ik echt wel gedaan toen ik jonger was.
0: Tentje.
2: En gelachen en op een camping. Toen werd ik gewoon volwassen. En dacht ik, dit is niet mijn ding. Hartstikke leuk. Maar ik heb wel op campings, maar dan in zo'n huisje. En een camper lijkt me wel oprecht leuk. Caravan heb ik een beetje moeite mee, maar dat is het imago. Waarschijnlijk stel ik me daar gewoon enorm over aan. En is het hartstikke leuk.
0: En Nicola, jij? Wat doe jij?
3: Ik heb één keer in mijn leven in een camper gezeten. Dat was echt fantastisch. Ik was vroeger altijd jaloers op campers die voorbij kwamen. En dan dacht ik, als je daar naar boven die cabine ligt, dan kan je Donald Duck lezen en dan kan je gewoon liggen. Toen heeft mijn ex heeft ooit voor mijn verjaardag geregeld dat ze een camper was, dat ik daarboven mocht liggen. Ik was 40, geloof ik. Met een Donald Duck.
0: Met de Donald Duck.
3: Dus dat was fantastisch. Dat is mijn hele jeugddroom. Dus ik heb nog nooit verder in een camper gezeten, maar ik zou het wel willen.
0: Ja,
3: alleen maar erboven te liggen.
0: Nou ja, goed. Er zijn veel Nederlanders die gewoon het hebben. En ook ze sleuren het achter de auto. Hè?
2: Nou ja, ik vind het ook wel mooi dat het gewoon betekent dat iedereen lekker de tijd neemt om erop uit te trekken. Ja. En
0: dat is het ook inderdaad. Ja.
1: Vandaag.
0: Deze 27e juli 2026.
1: In de top 4000. Hall of Fame.
0: Terwijl je misschien wel onderweg bent met je sleurhut achter de auto, onderweg naar je vakantiebestemming, ga ik een Hall of Fame artiest uit de top 4000 beschrijven. Ja, aan jou om te achterhalen wie het is. Laat het even weten via de app van Radio 10. Wie denk je om wie het gaat? Dan maak je kans op de Dopper drinkfles. Vandaag de sterfdag van Dusty Hill.
2: Wie kent hem niet?
0: Wie kent hem niet? Ja, hij is al een aantal jaren overleden, maar dat is vandaag de dag gebeurd. En het kan zijn dat je die naam niet zo heel veel zegt. Maar hij was lid van een bekende rockband uit de jaren 80. Ze waren met z'n drieën.
2: Mm-hmm.
0: En hij, deze Dusty Hill, was een van de twee met een hele opvallende verschijning. Hij had een hoed op, hij had een zonnebril en een hele lange baard. Nou, ik denk dat niet al te lastig is worden. Over welke artiest, over welke band heb ik het eigenlijk? Laat het even weten. En maak kans op de dopper van Radio 10. En geef je antwoord door via de app van 10.

0: vakantie gaan met de caravan of met de camper. Maar je kunt natuurlijk gewoon de trein pakken natuurlijk ergens heen, hè?
1: Ja, dus, dat zou ik mogen.
0: Net zo makkelijk, ja.
2: De Top 4000 Hall of Fame.
0: Schat je ook heel veel gedoe.
1: Ja, ik zag toch ook inderdaad, vorige week was de allerdrukste dag van commerciële luchtvaart ooit. Er waren meer dan 153.000 vluchten op één dag.
0: Ongelooflijk, ja.
1: Ja, vliegschaamte heeft niet echt doorgezet.
0: Nee, dat dan niet. We willen toch ergens komen, hè? Ja, dan heb je dat nodig.
1: Gerard.
3: Ja, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Jij maakt ook heel wat kilometertjes.
3: Ja, ik maak er ongeveer 2000 in de week.
1: Jezus.
3: Goede 100.000 per jaar.
0: Zo, hé, wat doe je precies?
3: Ik ben materiaalmanager bij een glasvezelbedrijf in Duitsland. Dus ik rij heel Duitsland door, zeg maar, met mijn caddy.
0: Zo, ja, dat materiaal moet dan ergens heen.
1: Ja, en wat kost een litertje benzine inmiddels in Duitsland?
3: Ik sta toevallig vlakbij een tankstation. Dat kost nu €2,20.
1: Dat is ook al veel.
0: Ja.
3: Ja, serieus al echt veel, ja.
1: Ja, dat scheelt niet eens heel veel meer. Ja,
0: hier is het nog inmiddels wat duurder.
1: Ja, zit er 2,40.
0: Nou ja, of in de 30, ja. Nou ja, Geert, zit er nog vakantie aan te komen? Of buffel je gewoon lekker door deze zomer?
3: Nee, eind september gaan we lekker 2 weken weg. Waar naartoe, dat weten we echt nog niet. Ligt een beetje aan het weer, zeg maar. Aan de bosbranden en weet ik het allemaal.
0: Dus ja, precies.
3: We wachten het even af.
1: Want ben jij ook een camper of caravan type?
3: Nou, nee hoor.
1: Ja. Had gekund.
3: Nee.
1: Nee, je moet lekker wel last minute.
3: Ik huur wel een sleutel.
0: Het is hartstikke leuk. We kunnen komen nog wat appjes binnen, hè, via de app van Radio 10. Met mensen die zeggen, well, ja, gewoon lekker met de caravan. Net terug ook weer, was weer helemaal terug. Helemaal top, dat laat Angela nog even weten. Dus er zijn ook heel veel Nederlanders die daar toch voor kiezen.
3: Ja, ik snap het ook precies hoor. Maar ik rij heel de week al met een aanhangwagen. Dus ik kan ook in mijn vakantie nog met een aanhangwagen moet rijden en zie ik niet zitten.
0: Begrijp ik ook wel weer. Er zit ook wat in. Hey, beste Gerard, ik omschreef net een groep. Althans, ja, naar aanleiding van Dusty Hill. Het is zijn sterfdag vandaag. En het is misschien een naam die niet meteen een belletje gaat rinkelen. Of bij jou wel?
3: Nou, de naam in eerste instantie niet, maar toen je zei hoe die eruit zag, ik dacht, ja, dat kan er maar één zijn.
0: Dat kan er maar één zijn. Want ik zei hij heeft een opvallende verschijning samen met nog zo'n andere collega, bandlid.
1: Het leukste blijft altijd Frank Beard.
0: Ja, die er dus totaal niet zo uitzag.
1: Nee.
0: Die had alles behalve een hoed, een zonnebril en een lange baard.
1: Ja.
0: Maar over welke groep heb ik het, Gerard?
3: Ja, dat is ZZ Top natuurlijk.
0: Ja, dat is natuurlijk ook waar, inderdaad. Dat heb je helemaal goed. De Dopper Drinkfles die gaan wij toesturen, Gerard.
3: Ja, hartstikke fijn.
0: Kun je hem meenemen onderweg. Als je de Duitse snelweg afrijdt.
3: Het gaat helemaal goed komen.
0: Hey, dankjewel, hè.
1: Fijne dag.
3: Yes, goed, een fijne dag. Goeie uitzending.

0: Oh, nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
0: Oh.
1: Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Vandaag bij Otrium 10% extra korting op McGregor en Another Stories.

0: aanleiding van Dusty Hill, die vandaag precies 5 jaar geleden is overleden. En dat was een van die twee die er zo herkenbaar uitzag, hè? Met die baard en die zonnebril en die hoed. Dan had je er nog eentje. En die andere, ja, die...
1: Die had het allemaal niet. Hè? Die heette Frank Beard.
0: Die heette dan weer Frank Beard.
1: Ja.
0: Leuk. Zometeen het nieuws met Nicola. Wat zit er onder andere in?
2: Ja, dronken in je autostap is nooit een goed idee.
0: Nee.
2: Maar in een loodzware panzerwagen al helemaal niet.
0: Hoe zit dat dan weer?
2: Ga ik je zo vertellen.
0: Okay.
3: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we al.
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
4: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
8: Heerlijk, pap. Deze spaghetti doet me denken aan die vakantie in Italië. Op dat pleintje, onder de warme zon en met die ober.
9: Nee, niet die ober.
8: Zullen we deze zomer weer?
9: Mwah, ik vind het hier veel lekkerder.
10: Grand Italia.
11: Thuis in Italië.
12: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, David Amon en Imea, 1+1 gratis. Dus maak je klaar voor een mooie zomer en vind nog meer mooie zomerdeals in de winkel of shop op ethos.nl.
13: Mooi van Ethos.
14: Ook erg lekker, pesto alla Genovese van Grand Italia.
15: Donderdag start de sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
16: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
17: Yes!
16: Esso, omdat elke rit telt.
18: Ben jij Intratuin-member? Dan profiteer je deze donderdag ook van 20% korting op artikelen buiten de sale. In alle winkels en op intratuin.nl.
19: Gevoelige tanden? Niet voor deze prijs bij Trekpleister. Nu heel veel Sensodyne mondverzorging. 3 stuks voor maar €10. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
20: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
21: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro.

0: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
2: Oh my god.
1: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Wees er snel bij. Karwei, maak het mooier.
4: Ja.
5: Echt serieus?
4: Oh.
1: Hey, weer de winnaar bij de...

0: postcode loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
1: 18 plus speelbewust.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
6: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
7: Goedemorgen. Wat moet je nou absoluut niet doen bij een eerste ontmoeting als je indruk wil maken op een vrouw? Je hoort een voorbeeld uit de uitzending van de B&B voor Liefde gisteravond. Dat was wel weer bijzonder. Maar eerst het radioteam weer in het Noordoosten. Kan het bewolkt zijn, later trekt dit weg. En in de rest van het land de hele dag zonnig. En maximaal zo'n 30 graden. Nou, een heerlijke zomersdag.
8: Zeker, 2 vertragingen op dit moment. Dus nog niet zo heel heet, dus je kan nu nog wel... Je hoeft je airco nog niet aan te zetten, toch?
7: Ja.
8: De A16 Breda-Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en de Moerdijkbrug 11 minuten. En op de A22 Velsen-Beverwijk voor IJmuiden 12.
7: Inmiddels 1 minuut over 6:30, de zomerochtendshow van Radio 10. En de hoofdpunten uit het nieuws. Nicola, goedemorgen.
9: Goedemorgen. Boeren hebben gisteravond geprotesteerd omdat hun stikstofuitstoot met een kwart omlaag moet. In het Gelderse Borculo stonden ze met trekkers bij het gemeentehuis. En ook stonden ze op viaducten en langs snelwegen. Een van de natuurbranden in de buurt van Bordeaux is onder controle, maar verderop is een nog grotere brand die de stad bedreigt. Tienduizenden mensen zijn al geëvacueerd. Ja, met een slok op in de auto stappen is nooit een goed plan, maar in een panzerwagen van 15 ton al helemaal niet. Toch is dat precies wat 2 Britse militairen hebben gedaan. Na een avondje stappen leek het ze een goed idee om dat gevaar eens mee te nemen voor een ritje. Op een legerbasis reden ze vervolgens meerdere geparkeerde auto's aan gort. De schade ruim 115.000 euro, maar niemand is gewond. Ja, er is wel iets goeds aan dit berichtje.
8: Nou.
9: De panzerwagen hebben ze na afloop keurig in een parkeervak neergezet. Ja. Dat dan. Wel.
8: Dat lukt
9: je mag
8: wel
9: er niet om lachen, maar het is toch, ja, er zijn geen gewonden gevallen.
8: Nee,
9: dat is wel grappig.
7: Ja, heel veel schade inderdaad, maar ergens begrijp ik het ook wel hoor. Bedoel,
8: dat je het een keer wil proberen.
7: Je ziet al die prachtige voertuigen, superstoere grote bakbeesten zijn dat natuurlijk. En je hebt een slokje op en je denkt van nou, hè?
9: Deze mensen hebben voor de rest van hun leven het beste verhaal in de kroeg.
7: Dat denk ik ook, ja.
0: Jan-Paul en Kim
7: in de zomerochtendshow van 10. Nas Barkley komt eraan en eerst Kim Wilde. Hier is You Came bij 10.

0: Een gelegenheidsduo, een DJ, Danger Mouse. En die stem is van Gnarls Barkley. Nee, dat is de CeeLo Green, moet ik zeggen natuurlijk. En samen heten ze Gnarls Barkley. Dat is het idee erachter. En een groot tip.
1: Nooit bij stilgestaan. Ik heb altijd gedacht, ja, CeeLo Green. En die nooit, heeft, ja.
0: Ja, oh, jij dacht dat het CeeLo Green was of dat hij gewoon Gnarls heet?
1: Nee, ja, ik heb er nog nooit over nagedacht.
0: Ja, nee, het is de stem van CeeLo Green inderdaad. Ja, voor deze gelegenheid, eenmalig even bij elkaar.
1: Leuk.
0: Goed, wat hebben we gisteravond allemaal gemist op televisie?
1: Een hoop.
0: Ja?
1: Ja, bij Goedenavond Nederland op NPO 1. Daar zat brandweerman Edwin Kok en die besprak de natuurbranden in Frankrijk. Hij legt eruit wat het blussen zo moeilijk maakt en hij reageert op de woorden van de Franse president Macron. Die stelt namelijk dat Frankrijk sinds de Tweede Wereldoorlog niet meer in zo'n ernstige situatie heeft verkeerd.
2: Ja, ik denk dat die woorden al genoeg zeggen. Hè. Het is misschien wel vechten tegen een vijand waar je onder dit soort omstandigheden niet van kan winnen. Wij zien branden die zo agressief, zo groot worden dat wat je als brandweer daar ook tegen probeert te doen, die zijn niet meer te bestrijden.
3: Omdat ze zo groot zijn?
2: Omdat ze zo groot zijn. Maar ze hebben daar in deze gebieden natuurlijk al te maken met een maandenlange droogte. Hittegolf na hittegolf na hittegolf. Dat droogt alle vegetatie uit. Dus de normaal groene vegetatie wordt nu brandstof. Dat kan allemaal in brand vliegen. Ja, dan krijg je dit soort beelden met vlammen van 50, 60 meter hoog. Daar is niet tegen op te vechten. Nee.
0: Ja, bizar eigenlijk.
1: 50, 60 meter hoog.
0: Ja. Dat kun je bijna niet voorstellen.
1: Vuur.
0: En dat moet je dan maar gewoon zijn gang laten gaan. Daar kun je niks tegen doen, maar dan gewoon laten afbranden eigenlijk. Dat komt
1: dan
0: op neer.
1: Ja, dan moet je eigenlijk een soort greppel graven ergens. Toch? Ik nu ga vertellen hoe een brand geblust moet worden. Laat ik dat vooral niet doen.
0: Maar daar denk je dan vaak niet over. Je gooit maar gewoon water overheen en dan blussen we de handel. Maar soms heeft het helemaal geen zin. Dan moet je dat inderdaad gewoon afbakenen en maar los laten gaan.
1: Ja. Nou ja, ik heb weinig verstand van brand. Ik heb ook weinig verstand van liefde. Maar gelukkig is daar B&B vol liefde. Bed & Breakfast eigenaar Iris die ontmoet haar potentiële nieuwe liefde Edwin. En in de eerste paar minuten van deze kennismaking gooit die Edwin met deze hele privé leven op tafel.
4: Even een heel snel verhaal. Ik ben 2006 gescheiden.
1: Okay.
4: Mijn ex-vrouw is ziek geworden. Ik zeg soms nog heel vaak vrouw. Maar het is mijn ex-vrouw. Ik heb maar één vrouw gehad.
1: Okay.
4: Die ziek geworden is in 2011. Helaas overleden. Eind 2011.
1: Okay.
4: Toen ben ik weer terug van weekendpapa. Ben ik voel 100% papa geworden.
1: Ja, okay.
4: En ik heb mijn zoon proberen te helpen met het verwerken ervan. Maar ik zeg altijd, we hebben gewoon zoveel jaar lopen vechten met elkaar. En nu, dat is alweer een tijd geleden.
1: Okay.
4: Hij is nu weer lekker aan het werk en dat zwing in de periode. Dus we hebben weer heel goed contact.
1: Dat is fijn.
4: Ja.
0: Ja, het is wel heftig wat hij vertelt op zich. Alleen de manier waarop is zo van, nou, ik gooi het allemaal even over de schutting,
1: ja, dan weet je het maar vast.
0: Dan ben je op de hoogte. En dan kunnen we door.
1: Ja, Iris vond het zelf ook wel wat ongemakkelijk. En die stuurt het gesprek een andere kant op.
5: Hey, kom, we gaan het... zullen we eens even een... Dat tempo om zo alles te delen, dat moet ik dat zelf heel klein beetje aan wennen. Dat ik denk, bijna heel klein beetje even ongemakkelijk voel.
4: Dat we gelijk de diepte ingaan, vind ik zeer prettig. Als je gewoon over het leven hebt en de diepte ingaat, heb je tenminste een waardevol, werkelijk gesprek.
0: Ja.
1: Ja, hij ging de diepte.
0: Ja, precies. Dat was niet heel wederzijds.
1: Redelijk eenzijdig.
0: Maar hoe zou jij reageren dan als een date van jou dat allemaal maar even op tafel gooit?
1: Nou, ik zou dat bij de eerste ontmoeting wel heel intens vinden.
0: Ja.
1: Toch, het is sowieso de regel dat je niet over je exen spreekt. De eerste keer.
0: Daar ga je al. Dat is al een rode vlag.
1: Maar goed, als je wat ouder bent, verandert dat natuurlijk ook wel een klein beetje. Maar je merkt gewoon dat hij het er zo uit... Gooit,
0: ja.
1: dat hij zenuwachtig was ook. Dat hij hiermee zat.
0: Precies. Hij wilde even uit de weg ruimen en dan hopelijk door kunnen gaan.
1: Dus ik denk ook dat ze er goed aan deed om te denken... Okay, nou dan kunnen we het later nog wel een keer oppakken.
0: Ja.
1: Tot slot nog eentje. Rutger Kastricum, die zat bij de Oranje Zomer. En die heeft een hele heftige mening over het hebben van een rijbewijs van 75-plussers.
6: Ik vind het echt, je moet bij het 75, je moet het gewoon afpakken, dat rijbewijs. En daarna... Je moet gewoon denken aan de verkeersveiligheid. En het is allemaal wel leuk dat al die oude besjes nog ergens willen komen. Maar dan gaan ze maar met de trein of met de tram.
1: Op Rutger, de ene 75-plusser is de andere niet.
0: Nee, dat is waar. Dit schuift wel op, hè. Ik bedoel, kijk, als je nou over de 95-plussers hebt... maar tegenwoordig de 75-plussers, de 70'ers, die kunnen wel wat, hoor.
1: Weet iemand vanaf wanneer je gekeurd wordt, of niet?
0: Dat is wel wat, dat moet je wat ouder zijn, toch? Nicola, die
3: 75.
1: Schrijf,
3: 75.
0: Precies 75 vanaf dat moment. Nou ja, op zich een goede zaak. Maar ik denk dat het merendeel toch wel aardig kan rijden.
1: Ja, het, ja, maar ik vind het ook wel oké dat je dan gewoon af en toe gekeurd wordt. Of het allemaal nog wel goed gaat.
3: En, zou ze bij iedereen moeten doen eigenlijk.
1: Ja. Ja, en ik denk af en toe dat je even de nieuwe verkeersregels of zo opgestuurd krijgt. Dat zou lekker zijn.
0: Ja, je vraagt het voor een vriendin, Bruin. Het is Radio 10, Olivia Dinoy zometeen. En eerst Billy Joel. Dit is My Life.

0: Olivia Dean, Betty in the Man, I Need. En we hadden het net over 75-plussers die de weg op gaan achter het stuur. En ja, daar komt een appje binnen en dat zou je dubbel kunnen opvatten. Hè? Enerzijds een heel trots appje, of het is een soort van waarschuwing.
1: Ja, want Honey stuurt, mijn man wordt volgende week 80... en die werkt nog steeds op de vrachtwagen met een aanhanger. Hij is te herkennen aan twee handjes aan het sturen en zijn kin net iets ervoorbij.
0: Ja, dus slingerend over de weg.
1: Ja, laat hem niet schrikken, maar probeer hem voorzichtig met lichtsignalen naar de kant van de weg te begeleiden.

0: Walker bij Radio 10. Unchain My Heart in de zomerochtendshow. Dadelijk gaan we het even hebben over de benzineprijzen.
1: Maar gaan die dan ook eindelijk dalen?
0: Nou ja, de olieprijs zakt, maar gaat dat ook gelden voor de benzineprijs?
1: Zal wel niet, hè?
0: Je hoort het zo.

0: zuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
2: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
3: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
4: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben. Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpol is doei inbrekers.
6: 3-sterren slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpol. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpol. Glashelder.
7: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je wearables, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Buds 4 Pro draadloze oordopjes met noise cancelling voor €186 voor mijn MediaMarkt members. MediaMarkt.
8: Get ready for the OG.
9: All y'all bitches wanna look like me.
10: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling.

0: met Talk Talk en Robin S. zometeen. Maar eerst het nieuws. Nicola Ruijs, goedemorgen.
1: Morgen. Een van de natuurbranden in de buurt van Bordeaux is onder controle, maar nog lang niet uit. Het blussen gaat onverminderd door. Een andere brand is nog groter en bedreigt de stad. Tienduizenden mensen zijn geëvacueerd. Volgens de NOS is de brand zo heet dat hij zijn eigen wolk heeft gecreëerd. En daar komt wind uit die het vuur nog verder aanwakkert. Boeren hebben gisteravond geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Het kabinet wil dat ze een kwart minder uitstoten en daarom mogen ze minder koeien houden. Ze reden met trekkers naar Borculo om een protestbrief te overhandigen en reden ook door Zwolle rond en op viaducten. Langs de snelweg reden ze ook al een heleboel boeren. Een zwemmer is gisteravond overleden bij het strand van Oostkapelle in Zeeland. Hij raakte in zee in de problemen en werd door een strandwacht uit het water gehaald. Ze probeerden hem op het strand nog te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. Wie het is, is nog niet bekend. En de politie van de Amerikaanse stad Seattle denkt dat er 3 mensen betrokken waren bij een schietpartij afgelopen weekend. Geen 2. Eentje werd gedood bij de schietpartij en er is er ook een opgepakt. De derde zou nog op de vlucht zijn en dat is een jongen van 15. De schietpartij was tijdens een festival, erbij vielen 3 doden. Het radioteam weer vanochtend in het noorden nog wat wolken, maar die trekken snel weg. Daarna in het hele land zonnig en warm en het is maximaal 30 graden in het oosten.
2: En dan het radioteam verkeer. 2 vertragingen op dit moment. Op de A12 Den Haag-Utrecht tussen Nieuwerbrug en Harmelen 15 minuten. En op de A16 tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug 13 minuten.
3: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOI start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
7: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Lease je zuinige Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
9: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu eens

0: Klok, Bettien.
1: De Radio 10 Zomerochtendshow. Met Jan-Paul en Kim.
0: Goedemorgen, je bent er gewoon bij. 6 minuten over 7. Kim, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, de Zomerochtendshow van 10. Deze week mag ik het nog even samen met jou doen.
2: Gezellig.
0: Dan start ook mijn vakantie, maar vanaf volgende week dan zit je met Robert weer.
2: Ja, eerst 2 dagen met Robert, dan komt Sil van Stoet.
0: Sil, kom ook nog even.
2: Ik heb een hele parade aan mannen deze zomer.
0: Ja, precies. Ja, de olieprijs, ik had er net al even over, die daalt, die zakt eigenlijk. Hè? Maar betekent dat nou dat we ook goedkoper kunnen tanken? Je hoopt erop. Maar zo simpel is dat dus niet. Hè? De olieprijs is met zo'n 7% gedaald. Nu de spanning in het Midden-Oosten lijken af te nemen.
2: Ja, ze zijn even 2 dagen met elkaar aan het praten.
0: Ja, dat is misschien
2: maar zien.
0: Dat is een beetje voorbarig inderdaad. Maar goed, dat wordt natuurlijk wel gespeculeerd. Je moet er dan niet meteen op rekenen dat het tanken dan ook meteen morgen goedkoper wordt. Want kenners in het AD zeggen dat ook hoge winstmarges van raffinaderijen een grote rol spelen. Ja, dat is natuurlijk ook, hè. Het is geld. En daardoor blijft het toch allemaal erg onzeker of de lagere olieprijs ook echt bij de pompen te merken zal zijn. Ik zou nergens rekening mee houden.
2: Nee, ik heb ook nou vaak niet het idee dat als iets helemaal duurder is geworden, dat het dan heel snel weer goedkoper wordt. Want je wordt toch een soort van murf geslagen op een gegeven moment. En wen je eraan.
0: Dat is het. Dat wordt een beetje het nieuwe normaal, dat we dit al betalen. En dat weten al die raffinaderijen en oliemaatschappijen natuurlijk ook. Dus je betaalt wel aardig op dit moment.
2: Je kan altijd blijven hopen. Hoop doet leven.
0: Zo is het. Ja.
2: Ophef rond presentatrice en model Kim Kutter. Die heeft een webshop, Pushpas. En oplettende klanten daar die zagen dat een opvouwbare boodschappentas die zij in de collectie heeft, maar liefst €69 kost.
3: Zo.
2: Wel heel veel leek op een exemplaar dat op Temu voor iets minder dan €21 wordt verkocht.
0: Oh.
2: Ja, dus er was meteen ophef op social media. En haar webshop die reageert nu, nou niet die webshop persoonlijk, maar ik neem dat namens die webshop. Dat het niet om hetzelfde product gaat. En natuurlijk, dit is andere kwaliteit en een andere fabriek.
0: Je ziet
2: haar neus groeien.
0: Ja, je denkt dat het niet waar is. Ja, maar goed, Temu en al die webshops, zeg maar, met die goedkope spullen zijn toch per definitie al een soort van namaak van echt spul.
2: Dan lijkt het wel. Dit is volgens mij een beetje dat dropshipping, toch? Dus dat je het bestelt en dan duurder doorverkoopt.
0: Ja, daar gaat het dan blijken, inderdaad. Ja. Koop je wel eens dit soort spullen zo online? Nee. Dat je voor goedkopere versies toch even kijkt bij Temu of zo?
2: Nee.
0: Nicola, ben jij daarvan?
3: Ik weet niet eens hoe dat werkt, joh.
0: Je weet al hoe dat werkt.
3: Stress. Nee.
0: Gewoon aanklikken, bestellen.
3: Dan alleen maar naar de PC-hoofd zo'n dingen te halen.
2: Je moet proberen geen dingen te kopen die zo massaal geproduceerd worden. Die zo met kinderarbeid of met slechte arbeidsomstandigheden. Ik denk dat we, als je de mogelijkheid hebt om een klein beetje verantwoordelijkheid te nemen, dat je dat wel verplicht bent.
3: Het is wel lekker goedkoop.
2: Ja, maar ik zeg ook als je de mogelijkheid hebt om je verantwoordelijkheid te nemen.
0: Oh ja,
2: als dat niet zo is, dan zijn er altijd andere situaties.
0: Nou, ik vind dat wel mooi gezegd, Kim. Heel principieel voor jou. En het klopt toch gewoon.
2: Ja, maar het is hetzelfde als dat ik geen fiets. Sinds ik een salaris had, heb ik geen fiets meer bij een fietsendief gekocht.
3: Niet?
2: Nee.
3: Oh, wat goed van jou.
2: Ja.
0: En dat in Amsterdam werkt het toch zo?
2: Ja. We krijgen je fiets voor een tientje. Maar dat is in tegenwoordig ook wat duurder. Maar dat doe ik ook niet meer.
0: Dat doe je ook niet meer.
1: De vakantielandquiz.
0: Nou, wat wel echt kwaliteit is, dat is natuurlijk al die spullen die in het prijzenpakket zitten.
2: En dat is gratis.
0: Dat is gratis, dat kost helemaal niks. Het strandlaken zit erin, de zonnebril. We doen allemaal leuke dingen bij die je goed kan gebruiken tijdens je vakantie. We willen even van je weten, wat is jouw vakantiebestemming? En ben je daar misschien al geweest? Ben je er op dit moment? Zou helemaal leuk zijn natuurlijk, dat je vanuit het buitenland lekker luistert naar Radio 10.
2: Mag overal op de wereld zijn.
0: Ja, of je hebt het nog te goed, laat het even weten. Wat is jouw vakantiebestemming dit jaar? En daarmee maak je kans op het prijzenpakket, het vakantieprijzenpakket van Radio 10.

0: Tina Turner en David Bowie bij Radio 10 en Tonight.
1: De Vakantieland Quiz.
0: Elke ochtend maak je in de zomerochtendshow van Radio 10 kans op het zomerprijzenpakket. Met erin de zonnebril, de strandlaken, de dopper, drinkfles, zit er allemaal in. Dan ga je goed voorbereid naar misschien wel je volgende vakantiebestemming. Maar we willen in ieder geval weten, wat is jouw vakantiebestemming dit jaar? En dat kan ook gewoon je achtertuin zijn, hè, voor de duidelijkheid.
2: Ja.
0: Gewoon lekker in de buurt. Dat is ook gewoon een goede manier om je vakantie te besteden.
3: Tuinezië, ja.
0: Juist, inderdaad, Hintengarden. Gert-Jan, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Waar ben jij geweest? Of waar zit je? Of waar ga je naartoe?
4: Ik ben geweest op Bonaire.
3: Oh, jij kiest meteen een bestemming met een jetlag.
4: Ja, precies dat. Ja.
0: En ben je al geweest? Of wanneer was dat?
4: Ik ben al geweest, ja. Klopt.
0: Oh, lekker. Ja. En hoe lang ga je dan naar Bonaire?
4: Nee, ja, meestal toch 14 dagen. Dus toch een stuk vliegen en je bent toch al 2-3 dagen kwijt, zeg maar. Dus dan is het wel lekker om wat langer te blijven.
0: En hoe heb je die 2 weken besteed?
4: Ik kan wel iets invullen, maar... Een beetje eten. Lekker rondrijden daar. Ja.
0: Heerlijk, ja.
3: En ook mooi snorkelen, of niet? Of duiken?
4: Supermooi snorkelen. Ja, ik kan helaas niet meer duiken, maar snorkelen gaat echt supergoed.
3: Okay.
4: Dus ja, dat is echt van alles vissen. En ja, het is een van de mooiste bestemmingen van de wereld, denk ik.
0: Ja.
3: Gek zeg.
0: Waarom kan je niet meer duiken? Ik toch benieuwd?
4: Ik heb last van mijn evenwichtsorgaan. Die is een keer ontstoken geweest. Dus ik durf het niet meer aan om zo diep te gaan.
0: Nee, daar moet je dan even mee uitkijken.
3: Dat zou ik dan ook niet doen.
0: Bonaire, we zitten nog niet in de quiz, maar het is een Caribisch openbaar lichaam. Dat is de term, zo noem je dat.
4: Ik had dat nog niet. Dat is mijn speciale gemeente van Nederland.
3: Openbaar lichaam. Dat is een bijzondere gemeente, heb ik altijd begrepen, inderdaad. Maar...
0: Ja, zo wordt het ook benoemd, maar ja, officieel heet het Caribisch openbaar lichaam. Dat is een gekke woord.
3: Een beetje vieze
0: naming.
4: Ja, ze ook daar in zo'n generaal en ze hebben daar van alles en nog wat. En dan zo'n bevelhebber en zo. Het is allemaal een beetje terug naar vroeger, denk ik, of zo. Wat de termen daar zijn.
0: Nou, zo te horen, weet jij er al aardig wat van, Gert-Jan, over dat eiland waar jij bent geweest?
4: Ja, geweest, inderdaad.
0: Nou, dan heb ik alle vertrouwen in dat jij deze quiz ook wel goed gaat, gaat spelen. Want weet je, je krijgt 4 vragen. Hè? Weet je er 2 goed en dan krijg je de zonnebril. Bij 3 vragen de dopper drinkfles erbij. En bij 4 vragen goed het Radio 10 strandlaken. Zullen we beginnen?
4: Ja? Yes.
0: Komt-ie.
3: Alright. Wat is de naam van het vliegveld van Bonaire? Dat is je eerste vraag.
4: Ja, Bonaire International Airport. Maar...
3: Ja, nee, hij is vernoemd naar een roze vogel.
4: De Flamingo Airport.
3: Kijk, dat antwoord zochten we.
0: Ja hoor. Vraag 2. Welke Nederlandse gemeente is qua inwoners groter dan Bonaire? Is dat A. Ameland, B. Elburg of C. Enschede? Welke Nederlandse gemeente zou groter zijn qua inwoners?
4: Nee, maar Enschede.
0: Jij neemt dat aan?
4: Ja.
0: Dat is een goede aanname.
5: Oké, maar lekker
0: ook even. Wacht, deze moet ik hebben. Ja. maar waarom wist je dat zo goed?
4: Dat lijkt me de grootste. En voor de rest zijn de Ameland wat kleiner en die anderen ook, denk ik.
0: Klopt, ja. Enschede ruim 160.000. De Bonaire heeft er ruim 26.000 inwoners. Goed hoor. Ja.
3: Ja, 2 goed. We gaan voor de 3e vraag. Met welke munt betaal je officieel op Bonaire? Is dat A, de Amerikaanse dollar, B, de Antilliaanse gulden of C, de Curaçaose florijn?
4: De dollar.
3: De dollar.
4: Yes.
3: Keurig.
0: Heel goed.
3: Hey, je gaat op voor het strand laken.
4: Ik doe mijn best.
0: Het is de vertaalvraag. Luister even naar deze TikTok-leraar.
5: Oké, mijn lekkere kroketjes. We gaan papje mens leren met papje Daryl. Tijd voor papje lingo les. Als eerste, contabai.
0: Contabai. Wat betekent dat? Is dat A, kan het erbij? B, hoe gaat het? Of C, ik heb het Radio 10 strandlaken gewonnen?
4: C zal leuk zijn, maar het is B.
0: Is dat B? Even luisteren.
5: Contabai. Hoe gaat het? Hoe gaat het? Contabai.
0: Nou, goed!
6: Ja!
0: Dat ging moeiteloos.
4: Ja, dat is leuk, man.
0: Ja, nou, dat heeft jou
3: een heel prijs opgeleverd.
4: Ja, dat bedoel ik.
3: Je krijgt de Radio 10 zonnebril, de dopper en het strandlaken.
4: Nou, te gek. Helemaal leuk.
0: Dat heb je hartstikke goed gedaan, Gert-Jan.
4: Neem we volgende keer weer mee.
0: Ik heb het gevoel dat je nog wel vaker in de kant gaat, toch?
4: Ja, we proberen elk jaar wel een keer te gaan, inderdaad.
0: Stap dat wel.
3: Lekker streven, zeg.
0: Ja. Nou, goed vooruitzicht.
4: Helemaal.
0: Hey Gert-Jan, veel plezier met de prijs en ik wens je een hele fijne dag.
4: Ja, superleuk. Dankjewel, jullie ook. Fijne dag.
0: En mocht je nog een keer mee willen doen naar deze vakantielandquiz, geef je vakantiebestemming door via de app.

0: Kevin DeGraw bij Radio 10.
1: Hey Kim, ik zit met een klein dilemma.
2: Ja. Ja.
1: En daar wil ik het eigenlijk even met je over hebben.
2: Oh?
1: Ja, het is, misschien ben ik een wandelend cliché, maar het zit er even mee. Dus dan moet ik gaan we het daar even over hebben. Even met huisdieren
2: te maken. Een kopje thee voor je zetten?
1: Ja, ja. Altijd goed. Maar dat hoor je dadelijk allemaal, hoe dat precies zit. Eerst het nieuws. Nicola, wat zit erin?
3: Ja, nou ja, over huisdieren gesproken. Oh. Als jij met je hond gaat wandelen, moet je genoeg water meenemen. Het is niet waarvoor jij denkt.
4: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
5: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli. En bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com.
7: Mindshift. Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: Het nieuwe Ajax Uitenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
9: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
10: Sale in Bataviastad. Profiteer nu van extra korting bovenop de outletprijzen bij maar liefst 250 merken. Ontdek de winkels van Coach, Nike en Sunglass Hut. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
11: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
10: Big Summer Sale in Bataviastad. Shop jouw favoriete merken nu met extra korting.
12: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
13: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
14: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
15: Zeker weten.
14: Mis dit moment niet.

0: Wat ga jij morgen doen? Chillen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
1: Als je Vodafone mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
1: krijg je tot wel 20 euro korting.
2: Elke

0: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
1: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.

0: Makers.
1: Praxis.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: Radio Team weer. In het noordoosten kan het bewolkt zijn. Later trekt dit weg. En in de rest van het land de hele dag zonnig. En maximaal zo'n 30 graden. Heerlijk.
4: Het Radio Team verkeert is rustig op de weg. 1 vertraging op de A16 Breda-Rotterdam. Voor de Moerdijkbrug. 10 minuten.
3: Het is eentje, maar je zal er met het in staan.
4: Ja, net een het lullig.
3: Ja. Het is 7:30, de zomerochtendshow van Radio 10 en de hoofdpunten uit het nieuws. Nico Laruijs, goedemorgen.
5: Goedemorgen. De aanslagpleger van de Pride in Berlijn was eerder veroordeeld voor terreurplannen, maar vrijgelaten. Hij werd nog gemonitord met een camera, maar kon toch ongehinderd zijn huis verlaten. Een uur later reed hij in op de menigte. Nederland negeert een deadline van de rechter in de klimaatzaak over Bonaire. Voor vandaag moest er een begin van een plan zijn om Bonaire beter te beschermen, maar dat is niet gebeurd. Schandalig, zeggen juristen tegen de NOS. En hondenbezitters in het Zwitserse Chiasso moeten binnenkort niet alleen poepzakjes, maar ook een fles water meenemen. Plast hun hond dan op straat, dan moeten ze de plek direct naspoelen. De gemeente wil zo stank tegengaan tijdens warme en droge dagen. De eerste keer als je het niet doet, dan volgt nog een waarschuwing, maar daarna kan je zomaar een boete krijgen tot ruim 100 euro.
3: Ja.
4: Dat is een hoop geld.
3: Ja, dat is een hoop geld. En ergens snap ik het ook wel. Hè. Ik bedoel, het is gewoon bevuiling van de straat op een bepaalde manier.
4: Ja, maar dit is natuurlijk opruimen. Wel iets wat ook gewoon weer wegspoelt op het moment dat het regent.
5: Ja, maar je hebt van die landen, ik heb in Spanje gewoond een tijd.
4: Daar regent het nooit.
5: Daar deden ze het zelf allemaal, omdat het daar inderdaad niet regende. Anders ging ze boulevard ontzettend stinken. Dus
4: ja,
5: ik snap het op zich wel.
4: Ik voel in Amsterdam die behoefte minder. Wat ik wel vaak asociaal vind, is als je mensen ziet die hun hond, vooral dat zijn natuurlijk mannetjes ook, die een pootje optillen, die dan tegen een motor of een fiets of de pui van een winkel, of het hoekje van een restaurant. Daar zou ik dan wel op letten.
3: Ja.
4: Weet je, pak een boom, pak een lantaarnpaal, maar niet per se de gevel van iemand anders.
3: Nee, dat al helemaal niet.
4: Maar zolang er geen boete staat op het kotsen op de trap, vind ik dat het plassen van de hond ook nog wel moet.
5: Dus jij zegt, als je gaat zuipen, s'avonds flesje water mee.
3: Jan, Paul en Kim. Nou ja, het haakt wel in op iets waar ik het zo meteen erover wil hebben. Over huis hier. Ja, daar gaan we het zo over hebben. Eerst

0: Kensington bij Radio 10. Kim, ik heb misschien jouw hulp nodig. Misschien ook wel van jou als je luistert. Misschien ben ik een wandelend cliché. Dat wil ik best geloven.
1: Maak je geen zorgen. Overkomt de beste wel eens.
0: Nee, het gaat over huisdieren.
1: Oh, okay.
0: Want even de situaties.
1: Oh, gelukkig.
0: Ja, nee.
1: Ik denk het is nog vroeg.
0: Ga niet zo persoonlijk maken. Nee, het heeft te maken met dat ik twee kindjes heb.
1: Hoe oud zijn die?
0: 7 en 9.
1: Ja.
0: Volgende week komt mijn dochtertje 9 jaar. En ze willen heel graag een huisdier.
1: Ja, dat snap ik.
0: Dat is de situatie waar we nu in zitten. Voor duidelijkheid, we hebben geen huisdier tot op heden. Mm-hmm. En ik ben dan weer die cliché vader die daar dus geen zin in heeft. En
1: ook geen goudvis?
0: Een goudvis. Maar dat is niet het soort huisdier waar zij op zitten te wachten natuurlijk. Ze willen er eentje die ze kunnen knuffelen en aaien en dat ze mee kunnen spelen en dat soort dingen, weet je wel. En ik ben dan weer de dwarskop die dat afhoudt en zegt van, nou, we kijken nog wel eventjes, weet je wel. En dan,
1: waarom hou je het af?
0: Nou, omdat ik ten eerste daar helemaal geen zin in heb. Dat is het eigenlijk vooral. Het kost me gewoon heel veel tijd, denk ik.
1: Vaders wil is vet.
0: Ja, tot op zekere hoogte. En mijn vrouw die neigt al wel aardig naar wat de kinderen willen. Dus het is echt, ik ben degene die dwarsboont.
1: Ja.
0: Maar het kost tijd. Je moet het allemaal schoonmaken en dergelijke. En het is ook verantwoordelijkheid. Hè? En dat wil ik best mijn kindjes aanleren. Alleen, ik zie natuurlijk in de praktijk gewoon gebeuren dat ik dat allemaal aan het doen ben.
1: Ja, vind ik mooi. Waarschijnlijk is het je vrouw die het uiteindelijk aan het doen is. Laten we heel eerlijk zijn. Ik weet dat je best een moderne man bent, maar...
0: Ja, nee, maar goed. Dat wordt in ieder geval op de ouders het verhaald. Maar ik voel aan de andere kant ook wel dat zeker nu die kids die leeftijd hebben, dat het goed voor ze is op een bepaalde manier.
1: Het is ook heel bijzonder. Ik heb zelf een hondje.
0: Ja?
1: Het allerbeste wat ik ooit heb gedaan.
0: Ja, gewoon waarom?
1: Die onvoorwaardelijke liefde, dat iets zo blij is en zo... het is heerlijk. Echt, we verdienen honden niet.
0: Ja,
1: het is zo bijzonder.
0: Maar goed, jouw situatie, jij bent alleenstaand, je woont op jezelf in je eigen huis.
1: Ik moet alles in mijn eentje doen.
0: Ja, dat is precies.
1: Het is een hoop werk, alleen maar... dat is het dubbel en dwars waard. En dan is een hond echt nog wel heel bewerkelijk.
0: Heb jij daar ook nog een mening over, Nicola?
2: Ik vind het fantastisch, huisdieren.
0: Ook, ja, ook
2: altijd gehad.
0: Ja?
2: Ik heb nu een hond van 9 maanden, is die Doortje.
1: Nou, dat is pas echt bewerkelijk.
2: Ja, maar het is zo waard allemaal. Je komt thuis en zo'n beest helemaal uit het dak, komt altijd bij je liggen. Het is echt gewoon mini-kind.
0: Ja. Zo spreekt mijn omgeving ook. Hè? Maar ik ben daar toch niet zo vatbaar.
1: Er zit ook nog wel iets tussen. Hè? Kijk, een kat natuurlijk.
0: Ja.
1: Dat is niet zo heel veel werk.
0: Ja, daar is mevrouw er allergisch voor. Dat valt een beetje af. Ja.
1: En dan heb je natuurlijk nog de hele categorie knaagdieren.
0: Ja.
1: Van een konijn tot een hamster.
0: Misschien moeten we wel even de hulp inschakelen van diegene die luistert.
1: Van kippen heb je ook gewoon.
0: Hou hem op, ik heb geen boerderij.
1: Zolang ze niet om een tarantula gaan vragen, zou ik al hartstikke blij zijn.
0: Zou
1: ik denken, weet je wat, hier is een cavia.
0: Ja.
1: Toch? Nee, maar het is ook... Ja, als je je kinderen nou zo blij kan maken.
0: Ja, maar goed, oké. Dus stel, ik ben op dat punt.
1: Mm-hmm, dat je erover na wilt.
0: Welk huisdier zou dat dan moeten worden en waarom? Dat wil ik ook even van je weten als je luistert. Reageer even via de app.
1: Wat is een geschikt huisdier voor Jan Paul?
0: Ja.
1: En zijn gezin
0: kindjes
1: dan, hè?
0: En ik die dan uiteindelijk daarvoor moet zorgen waarschijnlijk. Maar goed, laat het even weten. Wat vind jij en wat is je ervaring? Reageer via de app van Radio 10.

0: grootste hits aller tijden. Ilse de Lange hoor je en The Great Escape. Terwijl er toch wel verdeelde reacties binnenkomen, hè, via de app van Radio 10.
1: Ja, jij vertelde net dat je kinderen heel graag een huisdier willen, Jan-Paul. Ja. Alleen, jij loopt er niet heel erg warm voor.
0: Nee.
1: Nee, want je denkt, ja, dat komt allemaal op mijn brede schouders.
0: Nou ja, het is wel waar.
1: Ach, ben
0: ik, ben dan misschien een cliché daarin, maar het komt toch weer op papa uit, die drie keer op een dag het hond uitlaat is, weet je wel. En de kooi aan verschonen en dat soort dingen.
1: Nou ja, weet je, maar je begint wel langzaam te twijfelen, want je weet ook wel dat het natuurlijk een mooie ervaring is voor je kinderen. En sowieso, de liefde van een diertje is iets heel bijzonders. Al zeg ik het zelf.
0: Ja, dat vind jij zeker. Ja.
1: Dus wij hebben even gevraagd wat jij een goed idee vindt. Welk huisdier perfect zou zijn voor Jan-Paul. En er kwamen echt best wel heel veel reacties op binnen. En ik heb eerst even Debbie aan de lijn voor je. Debbie.
2: Hallo.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Wat zeg jij?
0: Ja, wat zou je doen?
2: Ja, ik niet. Nee. Ik zou het niet doen.
0: Nee.
1: Heb je er ervaring in?
2: Ja, mijn jongens zijn inmiddels al volwassen, maar die wilden heel graag vroeger een cavia. Nou ja, na lang zeuren ben ik dus overstag gegaan. Mijn toenmalige man was daar niet blij mee. En inderdaad, ze hebben er 2 weken naar omgekeken en toen kwam het op papa en mama aan.
0: Het zal vast niet in alle gevallen zo gaan, maar het is, de kans is wel groot.
1: Hoe lang heb je die cavia gehouden?
2: Wel gewoon tot hij is overleden. Want ik vind wel, als je aan een beest begint, dan moet je hem ook...
0: Hoe
1: heette de cavia?
2: Rodi.
0: Maar goed, algemene tip, doe het niet.
2: Komt als je twijfelt, zou ik het niet doen. Maar alhoewel mijn oudste zoon nu wel een hondje heeft waar hij helemaal gek van is. Maar dat is een uitkeuze nu.
0: Daar zit ik een beetje mee. Hè? Want het is natuurlijk ook goed voor je kinderen. Die van mij zijn 7 en bijna 9. Dus ik denk dat ik wel een bepaald verantwoordelijkheidsgevoel kan aanleren. En liefde voor beestje en dat je ervoor moet zorgen en dat soort dingen. Heb jij het idee dat ondanks dat het niet helemaal goed liep met die cavia, dat ze daar iets
1: aan hebben gehad?
0: Ja.
2: Nou, ik denk als je gewoon je normale opvoeding geeft, dat ze die verantwoording toch wel gaan krijgen, hoor.
0: Daar heb je geen huisdier voor nodig.
1: Maar is dan ook
2: nee,
1: niet...
2: Nee, dat vind ik niet.
1: Ja, nou lijkt een cavia me ook wel weer een andere categorie dan een hond.
0: Ja.
2: Dus, ja, nou ja, ik weet wel, wij hebben vroeger zelf ook een hond gehad. En ja, ik ben gewoon niet zo'n hele... Ik haat geen dieren, absoluut niet.
1: Nee.
2: Maar ik heb geen echte dierenliefde, dus, maar ik heb wel zoiets van... Ik had voor die hond ook niet echt van... Ik moest hem uitlaten van mijn ouders, zeg maar. Maar dat was niet voor mij een pretje.
1: Oké.
0: Okay. Ja. Nou, duidelijk. Ja. Debbie, dankjewel voor je advies.
2: Graag gedaan. Hoi.
1: Dag. Lucien die heeft het idee. Die zegt, ga wat vaker met ze naar de kinderboerderij.
0: Nou,
1: kan het alleen maar aanwakkeren.
0: De kinderboerderij, dat is de reden van deze hele discussie. Want elke keer als we daar zijn geweest en we gaan weer weg, dan is het van, ik wil ook zo'n beest hebben, weet je wel.
1: Dat is ook een geitje.
0: Ja, of een...
1: Een mini-ezel, dat lijkt me.
0: Of een lama, of hoe heet die andere beest
1: ook weer?
0: Ja, alpaca.
1: Sandra die stuurt neem een konijn. Die maken geen geluid en je kan ze dingen leren. Wist ik niet eens. Nee. Uit een hoed schijnt iets. En we hebben Orpje aan de lijn. Orpje, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Wat ben jij vrolijk?
0: Hallo. Nou, heb je nog een goed advies voor mij? Wat moet ik doen?
3: Ja, nou, als je nou een Siberische poes neemt...
0: Een Siberische poes?
3: Die zijn hyperallergeen. Is jouw vrouw... Nee, is jouw vrouw dan niet allergisch voor?
1: Oh, is dat zo'n naaktkat?
3: Nee hoor, dat is een hele mooie. Ja, ik heb jullie net een foto gestuurd.
0: Even kijken.
3: Ja.
0: Ik zie hem nog niet. Maar
1: ik heb hem. Het is met die zwarte staart.
3: Ja. Zo'n hele pluizige poes.
0: Mooi.
1: En daar ben je dan niet allergisch voor?
0: Ja, hoe kan dat?
3: Ja. Ja, nou ja, de meeste mensen zijn allergisch voor die huid...
0: Schilfers.
1: Ja, ik ben er daar één van trouwens.
0: Oh, ja. En dat haar en zo.
3: Met zo eentje, dan heb je daar helemaal geen last van.
0: Maar goed, met katten...
1: Allergene kat.
0: Ik voel dat wel iets meer dan honden, want die kun je een beetje loslaten en die doen hun eigen ding, zeg maar.
1: Het is gewoon een kattenmens.
3: Het is hartstikke makkelijk.
0: Ja,
3: ik heb mijn hele leven al een kat. En weet je, hij is zo makkelijk. Je hoeft er heel weinig aan te doen, joh. Mijn kind is dol op zijn kat, echt.
1: Ja. Ik zie iets gebeuren in Jan-Paul's gezicht.
0: Ik zit aan allergene katten, zeven die beesten. Ja, oké. Ik schrijf dat even op.
3: Dan ben je een Siberische kat.
0: Of Siberische kat. Ja. Oké.
1: Dan word je wel een kattenmens.
3: Kan je wel
1: googlen. Ben je haar aan toe?
0: Ik ben wel vroeger ook opgegroeid met katten. Dus in die zin past het dan beter. Maar ik denk, misschien dat mijn kindjes dat wel leuk vinden.
1: Ik
0: ben er nog niet helemaal over uit. Maar ik vind het wel hele goede adviezen die ik tot zover hoor.
1: Hoe is dit opgenomen?
3: Ze zijn heel bijzonder hoor, die katten.
0: Hey, dankjewel hè.
3: Goeie reactie.

0: dierendiscussies losbarsten via de app. Hè, want ik zie staan, ja, je moet geen kat nemen. Dat is lastig voor anderen, voor de buren. Neem vogels of kaviaars en konijnen in een kooitje. Dat is zielig, weet je wel. Dat, ja, lastig. Maar goed, we hadden het over Siberische katten. Misschien is dat een optie.
1: Ja, een allergene kat. Ja,
0: een allergene. Nou,
1: ik zie iets in je veranderen.
0: Ik zit er diep over na te denken. Goed, ondertussen, ook belangrijk, een welgewaardeerde collega van ons heeft iets heel moois meegemaakt.
1: Ja, toch? Zo leuk.
0: Ja, dat is heel leuk voor hem. Gaan we hem dadelijk even bellen.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer in

0: kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Mars, Snickers, Twix, ijs, alle dozen 5 stuks 1 plus 1 gratis. En alle pakken taxi, 1,5 liter, voor maar 1 euro. Een voordelige zomer, dat is Dia. Van Jumbo.
2: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
4: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
5: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
6: CeraVe-feestje voor je huid. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CeraVe-artikelen. Als je huid daar niet blij van wordt, joehoe!

0: Plexa strak in de lak, ook op Mengwerf. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
1: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
3: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
4: Tijdens deze zomer begin je je dag met de zomerochtendshow van Radio 10... en met Robbie Williams en Madonna zometeen. Maar eerst het nieuws van 8 uur, Nicola Ruijs, goedemorgen.
5: Goedemorgen. Honderden Boeing 737 MAX-vliegtuigen... moeten misschien worden gecontroleerd. Een Amerikaanse luchtvaartwaakhond heeft meldingen gekregen... dat stoelen in sommige toestellen verkeerd kunnen zijn gemonteerd. Als dat inderdaad zo is, dan kan dat bij een noodlanding... gevaarlijk zijn voor passagiers. Nederland negeert het vonnis in de klimaatzaak over Bonaire... De rechter vindt dat Bonaire beter beschermd moet worden tegen de stijging van de zeespiegel. En Nederland moest voor vandaag een begin van een plan laten zien. En dat is niet gebeurd. Het kabinet zegt tegen de NOS dat het wel komt op Prinsjesdag. Juristen vinden dat een schande. De aanslagpleger van de Pride in Berlijn was eerder veroordeeld voor terreurplannen. Hij was vrijgelaten en hij werd nog wel in de gaten gehouden, schrijven Duitse media. Zo hing er een camera bij zijn huis en die registreerde dat hij op zaterdagavond wegging. Een uur later reed hij in op de menigte. En Oekraïne heeft afgelopen nacht bijna 400 drones richting Moskou gestuurd. Volgens de Russische autoriteiten zijn de meeste uit de lucht geschoten... voordat ze de hoofdstad bereikten. Vlakbij Moskou raakten wel enkele woningen beschadigd... maar het is niet bekend of er slachtoffers bij zijn gevallen. Radio 10 weer vanochtend in het noorden nog wat wolken, maar die trekken snel weg. En daarna in het hele land zonnig en warm met maxima van 30 graden in het oosten.
6: En dan het Radio 10 verkeer. 6 vertragingen op dit moment. En dit zijn de 3 grootste. Op de A2 Maastricht-Noord-Eindhoven voor Elslo 27 minuten. Op de A15 Nijmegen-Gorkum tussen Deil en Arkel 12 minuten. En op de A58 Eindhoven-Tilburg. Dus zo lekker. Eindhoven-Tilburg voor Moergestel 14 minuten.
7: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten... De zelfbenoemde experts en de meekijkers.
8: Voor wie zijn we ook alweer?
7: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
10: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
11: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
12: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
11: Oh, Otrium?
12: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
13: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits... haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
14: Vandaag bij Otrium, 10% extra korting op McGregor en Another Stories.
15: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn... of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.

0: als echte entertainer, deze Robbie Williams. Let me entertain you bij Radio 10.
1: De Radio 10 Zomerochtendshow. Met Jan-Paul en Kim.
0: Ja, goedemorgen. Op deze 28e juli vanavond om 8 uur wordt bij het Homo-monument in Amsterdam stilgestaan, hè? Bij de slachtoffers van de aanval op de Pride in Berlijn.
2: Klopt, afgelopen weekend kwam daar één vrouw om het leven. 29 mensen raakten gewond. Er reed natuurlijk een bestelbus in op de deelnemers. En tijdens de herdenking kunnen mensen bloemen en kaarsen neerleggen als steunbetuiging aan de slachtoffers, de nabestaanden en de LHBTI+ gemeenschap.
0: Ja, heel goed. Hey, en ik begrijp dat jij vandaag naar de film gaat, hè?
2: Ja, ik ga naar de Odyssey.
0: Ja? Gaat hem zien. Ik ga hem zien. Ja,
2: oordopjes. En horen, geloof ik inderdaad.
0: Ja, oordopjes mee, want er was nogal wat kritiek op dat het nogal hard zou gaan in de bioscoopzaal.
2: Ik denk dat ik na 20 jaar koptelefoon wel een klein beetje discordoof ben.
0: Ja, dus jij kunt er wel tegen, denk ik. Hey, wist je dat niet alleen de cameraman van de film een Nederlander is? Ook de muziek onder de trailer van de film, die is gemaakt door een Nederlander.
2: Oh, echt waar?
0: Dat is echt, ja. Een klein stukje van die trailer. En let even op de muziek, vooral natuurlijk.
3: Mm-hmm. Well, wife.
0: Ja, dat is zo'n trailer, hè? Dat is die muziek die daarin hoort.
2: Spanning opbouwen. Ja, je hebt natuurlijk 1,5 minuut om die spanning op te bouwen in plaats van 3 uur. Dus dat is best een uitdaging.
0: Ja, inderdaad. Ja. Dat is de Haagse componist Lucas Amer. En we gaan hem dadelijk even bellen, want het is toch wel interessant.
2: Leuk.
0: Hoe hij dat voor elkaar heeft gekregen om mee te werken op deze manier. Aan toch wel de grootste films van het moment. Echt van die Hollywoodfilms natuurlijk, hè?
2: Ja, maar eerst even het nieuws waar we gisteren allemaal mee verheugd werden.
0: Ja, eigenlijk is het een klein stapje van filmtrailers naar deze man.
2: Ja, zeker.
0: Maar de reden waarom we hem spreken heeft een andere reden eigenlijk, hè? Jeroen Nieuwenhuizen, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
2: Lekker weer die stem.
0: Gefeliciteerd.
2: Jeroen, want afgelopen vrijdag is het gebeurd.
4: Ja, in een wereld waarin we nog geen kind hadden. Ja, nee, we hadden afgelopen vrijdag hadden wij een heerlijke ochtend. Want iets na 10 kwam onze Bo ter wereld. En dat is de kleine broer van onze mooie Amber. Dus zo is het gezin helemaal mooi compleet geworden.
2: Ach, wat
0: mooi.
2: Wat een fantastisch nieuws. Hoe gaat het met Tessa?
4: Tessa gaat heel goed. Zij heeft een monsterklus geklaard vrijdag, moet ik echt zeggen. Want jongens, ik weet niet of je ooit wel eens naast een vrouw hebt gestaan die aan het bevallen is.
0: Ja.
4: Heb je het meegemaakt, Jan-Paul?
0: Ja, 2 keer inderdaad. Ja.
4: Maar vertel. Nou, dan weet jij ook dat degene die het hardst huilt, dat is en de grootste baby is, dat zijn wij mannen.
0: Ja.
4: Want je staat ernaast en je kan alleen maar met groot ontzag kijken wat je voor iemand kan doen die daar met maximale krachten leven aan het geven is. Ik vind het zoiets bijzonders. Het is echt...
0: Dat heb je mooi omschreven. Ja. Dat is ongekend. Ja. Je weet niet wat je meemaakt. En als het allemaal goed gaat en het kleintje is op de wereld, dan een bepaalde ontlading. Ja, dat is echt heel bijzonder.
4: Ja, dat is ook zo. En ik bedoel, je staat er echt zo dicht bovenop. En ik hield dan aan één kant Tessa's been vast. En aan de andere kant toch iemand. En Tessa die had zo... ik kan niet meer, ik wil niet meer. Ze gilde ook best wel hard. Dus de dienstdoende gynaecoloog die zei, of de verloskundige die zei ook van als je dat die kracht van het gillen nou omzet in Tessa, dan zijn we zo klaar. Het klinkt allemaal een beetje lacherig dit, maar het gaat er maar aan staan.
0: Inderdaad, respect hoor.
4: Je er bijna uit en dan moet je nog een keer en het is een sloper. Maar ik moet echt zeggen, de energie en de lol die eruit het voortkomt dat je een gezond kindje hebt gekregen, helpt haar dan ook weer heel snel op de been.
2: Ja.
4: Ja. Het is ook gewoon, het is gewoon een knaller van een vrouw. Ik ben er heel blij mee en heel trots op.
2: Ja, en natuurlijk Amber als hele trotse grote zus.
4: Ja, zeker. Die mocht iets later dan dat de baby geboren was, haalde ik er even op en kon zij natuurlijk ook kennis maken. En ze had al een paar weken van tevoren gezegd, oh, ik wil heel graag baby een flesje geven. Ik wil heel graag baby een flesje geven. Dus de eerste instantie was ze vrij gespannen. En de dag erop, ik was zelf, ik had helaas wel nog werk te doen, maar dat was ook wel heel erg leuk hoor, daar gaat het niet om. Maar gelukkig kwam het allemaal goed uit. hij kon dus niet bij het gezinnetje zijn. En toen kreeg ik een foto van, of een filmpje van mijn vrouw met Amber en de baby. Dat ze hem een flesje aan het geven waren.
2: Ga daar heerlijk van genieten.
0: Stop
4: ik daar te breken op een
0: circuitpark
4: van
0: Assen. Een potje jankrijgers.
4: Ja, Jeroen. We zijn er hartstikke gelukkig mee. En de nachten gaan ook redelijk goed. Ja, je moet er weer even inkomen in dat schema. Maar,
0: Precies. Om de 3 uur, 4 uur flesje. Ja, dat soort dingen. Dat hoort er allemaal bij inderdaad. Je bent radio-dj of niet. Dat koppel je toch ook aan muziek, zo'n moment. Kunnen we er iets draaien wat daar goed bij past voor jou?
4: Ja, ik denk dat Amber de beste DJ is in huis, want die kiest dan zo'n liedje uit wat ze al weken heel erg hard draait. We Belong Together.
0: Oh, van Mark Amber. Ja, dat is goed. Jeroen, dankjewel en geniet ervan, hè.

0: Into the Groove. Ja, hier in Nederland zijn er een hoop toch wel bekende namen die het hoogst haalbare in de filmwereld hebben gered. Die gewoon bij Hollywood door zijn gebroken. In Hollywood zijn doorgebroken. Mm-hmm. Carice van Houten, Femke Jansen, Paul Verhoeven natuurlijk zijn grote bekende namen. Ja, wat ons betreft kan daar een naam aan worden toegevoegd. Namelijk Lucas Emer uit Den Haag. Hij heeft aan de grootste films en series meegewerkt door muziek voor de trailers van de films en de series te maken. Zoals bijvoorbeeld White Lotus. Dat klonk dan zo. Hè. Let vooral even op de muziek.
1: Someone once said, secret to life.
0: Ah, dat is gaaf dit, hè? Die muziek altijd stoer en bombastisch. En dan ook dus voor de film die nu in de bioscoop gaat draaien, die jij ook gaat zien vanmiddag, Kim.
2: Ja.
0: The Odyssey.
2: Totaal anders.
0: Ja. Het zet wel een mysterieus sfeertje neer, toch? Dat is, ja, daar gaat het natuurlijk om. Ja, mooi. Dat heeft hij goed gedaan. Lucas, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Lucas, je hebt natuurlijk een minuutje om een sfeer neer te zetten. Hoe belangrijk is de muziek daar dan in?
3: Nou ja, in principe is het net zo belangrijk als onder de film zelf. Hè. Dus je hebt bepaalde beelden. Nou, de muziek in combinatie met beeld, dat stuurt een gevoel en dat vertelt een verhaal. En met muziek probeer ik eigenlijk sommige dingen in het beeld te accentueren of te contrasteren, zeg maar. Ja, dus
0: ja,
3: een verhaal vertellen met muziek.
0: Wat goed, hoe zijn ze bij jou terechtgekomen?
3: Nou, ik was een tijdje geleden, een paar jaar terug, was ik samen met een vriend van mij een elektronisch bureau begonnen waar we veel optreden, genaamd Amy Root. En wij hebben eigenlijk toen al best wel filmische muziek gemaakt. Mm-hmm. Toen zijn we een paar mensen tegengekomen die in Hollywood werken. En inmiddels ben ik dit fulltime gaan doen en ben ik door de jaren heen nog veel meer mensen tegengekomen. Vaak naartoe geweest en zodoende nu fulltime daarmee bezig.
0: Gaaf.
2: Ja. Maar wat ik meteen afvroeg, want jij componeert dus de muziek voor de trailers, maar wordt er niet eigenlijk automatisch van een regisseur verwacht dat je de filmmuziek gebruikt die voor de film is gecomponeerd?
3: Ja, dus wat er vaak gebeurt is dat de trailer natuurlijk een veel kortere spanningsboog heeft.
2: Ja.
3: Hè? Dus het is vaak een minuutje of twee of drie. Dus dan moet je dus ook sneller de aandacht proberen te krijgen. Dus vaak zit er toch ander gecomponeerde muziek onder om zo een ander verhaal te snel te vertellen. Maar vaak zit er wel ook originele muziek van de score van de film in.
2: Ja, want je kan je niet een trailer...
3: combinatie.
2: Ja, je kan je niet een trailer van Star Wars voorstellen zonder dat daar het Star Wars melodie
0: bij
2: zit.
3: Dus soms mag je dan een bepaalde melodie die heel herkenbaar is, mag je erin verwerken. Maar over het algemeen vind ik het zelf het leukste als ik helemaal originele muziek kan maken.
2: Ja, dat snap ik.
0: Dat begrijp ik wel later. En mag je dan de film zelf ook van tevoren zien? De trailer is een klein filmpje op zichzelf. Maar mag je ook die hele film alvast bekijken?
3: Nee, dat helaas niet. Dat zou heel erg leuk zijn. Maar dan is het natuurlijk een grote kans dat ik dingen ga verklappen. En dat willen we ook niet hebben.
2: Je laatste prestigeproject is nu dus The Odyssey. Althans, die draait nu. Is er nog iets hogers haalbaar dan een Christopher Nolan film op dit moment?
3: Oeh, ja, dit is wel een van de grootste en meest inspirerende op het moment, ja, zeker. Ja, ja. Nou, het lijkt mij juist ook wel leuk om met een beginnende nieuwe filmmaker in Hollywood iets te gaan doen.
0: Wat zei je?

0: Nou, het is goed voor je naamsbekendheid, lijkt mij. Tenminste, en in het wereldje wordt al wel bekend wie dan die muziek heeft gemaakt. Komen ze bij jou terecht en daar krijg je toch alleen maar meer opdrachten van, denk ik.
1: Ja, zeker. Dit werkt heel erg goed, ja. Mijn naam is wel rond aan het zingen daar in Hollywood.
0: Goed.
1: Het is wel heel erg achter de schermen, hè. Want ik ben natuurlijk niet meer aan het optreden, maar ja, zeker.
2: En,
1: ja.
2: En heb je daar ook zelf de muziek voor gecomponeerd voor die rondzingende naam?
0: Ja, rondzingende naam, heel leuk. Maar jij werkt vanuit Nederland, toch? Of ben je dan ook regelmatig in Los Angeles of zo? Of in New York?
1: Ik probeer meerdere keren per jaar naar Los Angeles te gaan. Maar dat is vooral echt voor dus netwerkbijeenkomsten, hè. Dus gewoon... ik heb inmiddels daar natuurlijk ook vrienden gemaakt. Maar ik werk
0: het is ook ons kent ons natuurlijk. Hè? Het is natuurlijk een netwerk.
2: En die vrienden zijn waarschijnlijk weer de grootste Hollywoodsterren.
0: Natuurlijk.
2: Als ik ook op de verjaardag komen. Ja.
0: En naar de première mag je waarschijnlijk ook wel, toch? Van die Odyssey? Ben je al geweest misschien? Dat je ook wordt uitgenodigd voor de premières en zo van die films?
1: Ja, dat ligt er dus een beetje aan. Vaak zijn die dingen... Dat verschilt ook een beetje per project. En omdat het ook ver weg is. Maar ik heb gelukkig wel een Clio Award gewonnen voor The White Lotus. En daar ga ik dit jaar ook weer naartoe. Dus dat is een awardshow voor trailer muziek. En dat is in november. Daar ga ik bij zijn.
0: Nou, dat klinkt hartstikke goed. Ja, we houden je in de gaten. En we zijn trots op je. Op die manier zet je toch ook wel Nederland weer op de kaart.
2: En ik vind dat
1: heel leuk.
2: Een petitie kunnen beginnen voor een trailer, een Oscar voor trailermuziek.
1: Oh. Ja, nou wie weet.
2: Ja, toch
1: dat zou wel
2: een essentieel onderdeel.
0: Nou, inderdaad. Ja. Hey, Lucas Amer, componist van de trailers van toch wel de grootste films van dit moment. Dankjewel voor je tijd, hè. Succes.
1: Heel erg bedankt.
0: Hoi.
1: Doei. Fijne dag.

0: bij Radio 10. Waar je zometeen kans maakt op €250.
1: Ranking the Hits.
0: Ja, dan kun je meespelen met het spelletje Ranking the Hits. We spelen het elke ochtend rond de 9:50. Vandaag is het 83 jaar geleden dat de IKEA werd opgericht. Kim.
2: Oké. Okay.
0: De plek waar gemak en frustratie samenkomt.
2: Dus opgeteld over 83 jaar. Hoeveel schroefjes hebben we over, denk je?
0: Ja, precies. Ja. Ja, je bewaart ze ook allemaal, begrijp ik.
2: Nou, ik heb wel af en toe nog van die zakjes. Dat ik weet niet of ik deze kast nog heb.
0: Ja, nou, het is ooit begonnen als een warenhuis. Waar je dan pennen en portefeuilles kon kopen. Tegenwoordig zitten er meer dan 60 landen. En ze verkopen zonder hand alles wat je maar in je huis kan vinden.
2: Willy.
0: En het zette Zweden op de kaart. Maar ja, niet alleen de IKEA. Ja, deed dat ook deze groep. Ja, de trots uit Zweden, ABBA natuurlijk. De vraag die hierbij hoort om mee te spelen met de Ranking Hits. Was dit een hit voor of na 1979?

0: Dus ABBA, Waterloo, was het een hit voor of na 1979? Laat het even weten. Stuur het in via de app van Radio 10. Zometeen het nieuws. Nicola, wat zit er zoal in?
1: Nou, het is komkommertijd, hè, dat weten we allemaal. Dus ja. Ik heb zelf een onderzoekje gedaan wat precies hierin past. Wat is nou het meest nutteloze beest op aarde? Ik weet het.
0: Het is echt komkommertijd zo te horen. Ja.
2: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Kom deze zomer naar Bataviastad voor een dag vol shopplezier en beleving. Ervaar iedere zondag Studio 100 in Bataviastad met jouw favoriete helden zoals Boomba, Mega Mindy en K3. Bekijk bataviastad.nl voor de volledige agenda.
5: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken?

0: anders doet.
1: Ontmoet deze zomer jouw favoriete Studio 100 helden in Bataviastad.
2: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
3: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
4: Ja?
5: Echt serieus?
6: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus speelbewust.
8: Alle verf super voordelig.
9: Nu met Club Karwei 40% korting op alle Histor Perfect Finish binnenlak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
10: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
5: Moelenmilk, the moo you can't resist.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
6: Goedemorgen, Radio 10. Weer in het noordoosten kan er nog bewolkt zijn, maar dat trekt langzaam maar zeker weg. In de rest van het land de hele dag zonnig en maximaal zo'n 30 graden.
7: Het Radio 10 verkeer 5 vertragingen op dit moment. Dit zijn de drie grootste. De A2 Maastricht-Noord-Eindhoven voor Elslo. 39 minuten door een auto met pech. Op de A12 Arnhem-Oberhausen voor de Duitse grens. 10 minuten. En op de A67 Eindhoven-Venlo. Tussen Helden en Industrieterrein Venlo. 8 minuten.
6: Ja, het is 50% kans, hè? Voor
7: dat echt waar. Maar waarom is het altijd die twee cijfers?
6: Ja. De zomerochtendshow van 10 met de hoofdpunten uit het nieuws. Nicola, goedemorgen.
8: Goedemorgen. Een jaar na een alarmerend rapport over jeugdgevangenissen is er nog niks verbeterd. De kinderombudsman zegt tegen Nieuwsuur: op deze manier kweken we de criminelen van de toekomst. Er is bijvoorbeeld veel te weinig onderwijs. België heeft 2 jaar geleden een aanslag verhinderd op de Pride in Leuven. Via een undercover-operatie werden 2 verdachten opgepakt en zij staan later dit jaar voor de rechter. Ja, en dan het komkommernieuws van de dag. Wat is nou het meest nutteloze dier op aarde? En dan na heel lang zoeken kwam ik uit op de guineavorm.
7: De guineavorm?
8: De guineavorm, dat is een parasiet. Die kan bijna 1 meter lang worden. Hij leeft in de lijven van mensen en dieren en kruipt uiteindelijk via een pijnlijke blaar naar buiten. Hij bestuift niets, hij ruimt niets op. Hij verspreidt geen zaden, hij verbetert geen bodem en is ook nog geen voedselbron voor andere dieren.
7: Waar val je er vanaf?
8: Jij wel. De Wereldgezondheidsorganisatie wil hem daarom volledig uitroeien. En zonder guineaworm zou eigenlijk niemand in het hele ecosysteem hem missen. Ook de natuur niet.
7: Oh god, maar dat vind ik ook sneu voor de guineaworm.
8: Ja, misschien moet hij zijn gedrag een beetje aanpassen.
7: Het kan wel zijn dat andere guineawormen hem wel missen.
8: Nee, ze zijn ontzettend solitair. Ze houden niet van andere wormen.
6: Ik vind voor een nutteloos dier dat het nog best wel een gespreksonderwerp is op een of andere manier. Ja. Wat knap.
7: Laat hem onderuit gaan.
6: Jan-Paul en Kim. Zometeen een nieuwe ronde van Ranking the Hits. Jennifer Page hoor je ook. En hier is Earth, Wind & Fire. Let's groove.

0: Ranking de Hits.
1: Ja, inmiddels 9:10 geweest. En dan weet je het, dan spelen we Ranking de Hits in de ochtendshow van Radio 10. En deze ochtend met Wendy. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ik begrijp dat jij in de taxi rijdt.
2: Ja, dat klopt.
3: Heb je de meter wel even stilgezet?
2: Ja, nou, dat was bij deze rit niet nodig. Oh. Het is een schoolkindje, dus ja.
1: Oh, okay.
3: En die breng je gratis?
2: Wat zeg je?
3: Die breng je gratis, een schoolkindje.
1: Vast dat er niet van waarschijnlijk, hè?
2: Het zijn allemaal voorgeplande ritjes, dus...
3: Oké.
1: Maar je bent wel bezig met een rit op dit moment. Er zitten nu mensen achterin te wachten eigenlijk, totdat je verder rijdt.
2: Ik was net bij de mensen en die moeder staat nou nog met kindje. En ik ben heel even weggelopen, dus ik dacht, nou, ik ga even de aandacht erbij.
1: Even geld verdienen. Dus.
3: Ja. Die komt niet te laat.
1: Snap ik wel, natuurlijk. Hey, maar als jij dan in de taxi aan het rijden bent en dan luister je wel eens in de ochtend, dan speel je ook wel vaak mee met Ranking the Hits?
2: Ja, soms wel, ja.
1: Hoe doe je het dan? Weet je vaak het antwoord? Of gok je goed?
2: Ja, regelmatig wel, ja.
1: Toch wel,
2: ja.
1: Hè?
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, dan is nu het moment om dat te bewijzen, Wendy. Want je gaat nu gewoon echt meespelen.
2: Ja.
1: En daarmee kans maken op €250. Ik liet je net deze grote hit horen. Ja, omdat de IKEA jarig is, bestaat 83 jaar. Trots uit Zweden natuurlijk, nou, dat is deze band ook. ABBA die je hoorde met Waterloo. Ja, was dat een hit voor of na 1979?
2: Ja, ervoor.
1: En dat is helemaal goed, ja... Dat is wel het welbekende jaar, hè? 1974 was dat natuurlijk.
2: Ja.
1: Dat betekent dat de eerste €50 binnen zijn. Die heb je al binnen. In het totaal dus €250. Met de volgende twee fragmenten €50. De laatste is €100 waard. Maak je foutje, dan houdt het op. En dan sturen we wel nog de Radio 10 dopperfles naar je toe.
2: Nou, helemaal goed.
1: Ja, gaan we het doen.
2: Ja.
1: Voor €100 was dit een hit voor of na 1974.

0: Wat een hit. Wat een prachtige hit van Toto. Maar ja, was dat voor of na 1974?
1: De jaren 80, denk ik. Dus dat is erna.
0: Jij denkt erna. En... Ja. Ja, dat is goed.
2: Ja, ik denk stevig ook wel in onze ethisch lijst in de top 5.
0: Absoluut.
2: Dus, dat kan je missen.
0: Zeker, ja. Toto Africa 1982 was dat, ja.
1: Ja.
2: €100 heb je nu, Wendy. En de vraag is, wil je stoppen of ga je nog een rondje door voor die 150?
1: Ik ga nog een rondje door.
0: Ja, ik vol vertrouwen. Ja, dan voor €150 was dit een hit.

0: Michael Jackson. Voor
1: ja,
0: of
1: dat
0: na?
1: Is erna.
0: Na 82, denk jij?
1: Ja.
0: Nou,
1: ja.
0: Klinkt ook vol vertrouwen?
1: Ja.
0: En dat is goed. Ja, klopt als een bus. 1987, bad. Ja, zit een beetje in de jaren 80. Hopelijk is dat zijn ook een beetje jouw jaren. Volgens mij wel, hè?
2: Heb je het door?
1: Ik ben in 72 geboren, dus dat is wel een klein beetje waar
0: helpt.
1: Ik in afgegroeid
0: dat
1: ben,
0: helpt.
1: Hè?
0: Ja.
1: Ja.
0: Hey, ja.
2: Dat maakt wel ook de laatste weer spannend. Want ja, die laatste is natuurlijk 100 euro waard. Dan ga je van 150 naar 200 euro.
0: En 250 euro.
2: 250 euro, ik kan lekker rekenen. De vraag is, stop je of ga je door? Ga je er nog even eentje proberen?
1: Ik ga het gewoon proberen. Alles
0: spannend.
1: Of niks.
0: Alles of niks, hoppakee. Ja. Ja, dan was dit een hit. Voor of na, 19...

0: die jaren 80? Hoe zat dat ook allemaal weer? Was het voor of na 87?
1: Ik schat het net voor. Ja.
0: Ik denk net daarvoor.
1: Ja.
0: Bruce Springsteen. Met Born in the USA. Zou dat nou voor 1987 zijn geweest? Ja, dat klopt. Ja. Zo, hé, dat heb je goed gedaan, hoor. Wendy.
2: Perfect gespeeld, Wendy.
0: 1984, Born in the USA. Ja, klopt. Ruim ervoor.
2: Jij hebt... €250 gewonnen.
1: Ja! Nou, ja, super.
0: Die kun je vast wel ergens voor gebruiken, toch?
1: Ja, echt wel. Echt wel. Super.
0: Ja, wat gaat het worden? Wat denk je?
1: Ik heb er nog geen bestemming voor. Maar dat komt helemaal goed.
0: Nou, geniet ervan. En dankjewel, hè.
1: Dankjewel.

0: Jessie J bij Radio 10 en B.O.B. Price Tag. Ja, het vliegt eigenlijk, hè? 3 uur lang zomerochtendshow.
1: Hoef weg.
0: Maar ik ben nog niet helemaal klaar, want ik mag nog een uurtje de Guilty Pleasure Party doen. Ja, Martijn begint...
1: Ook leuk.
0: Is ook leuk. Martijn begint een uurtje later, mag ook een uurtje langer doorgaan. En die zit goed vol, kan ik je melden,
2: Kim? Ja, zometeen

0: Niks te veel gezegd, toch?
1: Kim? Nee, ik ga luisteren.
0: Het zit er weer lekker vol mee. De heerlijkste Guilty Pleasures en meezingers hoor je zo meteen in de Guilty Pleasure Party. Kim,
1: tot morgen.
0: Tot morgen.
2: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel. Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat zie je van Jumbo.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
6: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHA-app.
5: Nu alle kaartjes, €21,50. Alleen op apenhulp.nl.
7: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
8: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
9: Yes.
8: SO. Omdat elke rit telt.
10: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Alleen vandaag nog korting tot wel €1000 per boeking. En tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
11: Gevoelige tanden? Niet voor deze prijs bij Trekpleister. Nu heel veel Sensodyne mondverzorging. 3 stuks voor maar €10. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Als je Vodafone mobiel
13: met een nieuw Ziggo internet

0: jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: Drie sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
3: Lotto heeft de vaakst vallende jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt die zeker weer.
4: Zeker weten.
3: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
5: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
6: Hè? Nu alweer?
5: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
6: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
5: Ook dan moet je aangifte doen.
6: Nou, goed dat je het zegt.
5: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
6: Handig?
5: Ja, van de Belastingdienst.
7: Zometeen los met de Guilty Pleasure Party. Onder andere Rigera, Linda Roos en Jessica en de handen in de lucht met Gigi D'Agostino. Maar eerst het nieuws. Nicola Ruijs, goedemorgen.
8: Goedemorgen. Een jaar geleden sloeg de inspectie alarm over de toestand in de jeugdgevangenissen, maar er is nog niks verbeterd. Dat zegt de kinderombudsman bij Nieuwsuur. Er wordt te weinig onderwijs gegeven door personeelstekort en ook krijgen die jongeren niet de behandeling die ze nodig hebben om terug te keren in de maatschappij. Een grote natuurbrand in de buurt van Bordeaux is nog steeds onder controle. Afgelopen nacht laaide die af en toe weer op, maar dat werd ook weer bedwongen. Maar het blijft spannend, want vandaag wordt het erg heet, tot wel 35 graden. Het is nog altijd droog. En in Zuid-Frankrijk is een brandweerman omgekomen die bezig was met werk om natuurbranden te voorkomen. Hij raakte van de weg in de buurt van Arles. De grote natuurbrand in de buurt van Bordeaux is, zoals gezegd, nog steeds onder controle. Maar het blijft spannend, want vandaag wordt het, zoals gezegd, hartstikke heet. En een tiener in België wordt verdacht van het beramen van een aanslag op de Pride in Leuven vorig jaar. Volgens Belgische media probeerde hij via Telegram aan wapens te komen. Telegram, moet ik zeggen. Uiteindelijk bleek hij met een undercover-agent te chatten. In november moet hij voor de rechter verschijnen, samen met een medeverdachte. Treedt hij weer nog in de ochtend, hier en daar bewolkt, maar in de middag komt de zon tevoorschijn en het is 24 tot maar liefst 30 graden.
7: Jij zegt ook zeker WhatsApp.
8: Ik zeg ook WhatsApp in Facebook.
7: Ja. Nicola, dankjewel. Tot de verkeersinformatie. 7 files gemeld, de 3 die opvallen. Op de A4 Rotterdam-Den Haag voor Plaspoelpolder na 10 minuten door een vrachtwagen met pech. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland 11 minuten. En op de A58 Eindhoven-Tilburg voor Moergestel, daar kom je terecht in 20 minuten vertraging.
9: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
10: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
11: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
12: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
13: Gevoelige tanden? Niet voor deze prijs bij Trekpleister. Nu heel veel sensorine mondverzorging. 3 stuks voor maar €10. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: Als je Vodafone mobiel
15: met een nieuw Ziggo internetpakket

stappen. Zeker niet zoveel als Vitomor Maracic. Dat is de Kroaat die vorige zomer het wereldrecord ademinhouden op zijn naam zette. Dat is ongelooflijk. 29 minuten en 3 seconden hield hij zijn adem in. Nou, ik zou het niet proberen in het zwembad op je vakantiebestemming. Dat zou ik even overslaan. Ja, misschien ben je er wel onderweg, hè, naar je vakantie. Een hele goede morgen. Jan-Paul hier met de fijnste muzikale guilty pleasures. Zo aan het begin van je werkdag, maar misschien ook wel gewoon je vakantiedag natuurlijk. Cool and the Gang komt eraan met Cherish en ook de Contours. Ja, die stellen een van de meest gestelde vragen ter wereld. En het is niet, waar is hier het toilet? Nee, do you love me? Maar eerst naar het vakantieland van de tiramisu. De speedo en de badmuts op in het zwembad, moet er ook altijd. Hè? Maar ook zeker de pizza en de pasta. Oftewel Italië, daar stond de wieg van deze man. Gigi D'Agostino. L'amour toujours in de Guilty Pleasure Party van Radio 10.

0: Radio 10, Do You Love Me in the Guilty Pleasure Party. Ja, de lekkerste meezingers heb ik voor je. Waarbij je toch wel in beweging komt, hè? Een stukje ochtendgymnastiek, dat is altijd goed voor je. Hey Olaf, welke mag zeker niet ontbreken volgens jou?
1: Macarena van Los Del Rio.
0: Ja, ga ik zo meteen draaien. Hey, met dat dansje, hè? Ken je hem nog?
1: Ik ga het niet doen, ik ga het zeker niet doen.
0: Nou, weet je, je zou het gewoon kunnen proberen, zorg gewoon dat niemand het ziet, weet je wel. Dan kom je in ieder geval een beetje in beweging. Dat is sowieso goed. Wist je trouwens dat uit onderzoek blijkt dat de liefdesdaad, om het zo maar eventjes te omschrijven, ook een vorm van beweging is. En dat levert nogal wat calorieverbranding op, tot wel 150 calorieën.
1: Nou, dan hoef ik ook niet meer naar de sportschool.
0: Nee, toch? Dus je weet wat je te doen staat, Olaf.
1: Zo is het.
0: Maar dan moet je wel een sessie van 25 minuten volhouden, dan haal je het.
1: Goh.
0: Ja, dat is... Ja. Hey, een hit die toch wel een beetje de soundtrack van de activiteit tussen de lakens is, dat is deze. Another Level en Freak Me in the Guilty Pleasure Party.

0: Meer podcasts, meer playlists, meer foto's. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Inruilen is verdienen. Ruil je oude iPhone in en krijg tot €50 extra bovenop de inruilwaarde. Alleen bij Mediamarkt.
1: Zichtbare tekenen van het ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de verpakking.
2: Zomer, zon, Hollywood. Beleef nu het ultieme plezier in Movie Park Germany met de nieuwe Paramount attractie Journey to the Forbidden Chamber. Ontmoet nog meer Paw Patrol helden. Vier samen met ons de grote Movie Parks Parade of Celebration. En wordt onderdeel van de nieuwe era Hollywood in Germany. Koop nu tickets vanaf €34,90 op moviepark.nl.
3: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
4: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
5: Deze week in de bonus. AH

0: Oh, nieuwe sneakers? Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
0: Oh, Otrium?
1: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
3: Vandaag bij Otrium 10% extra korting op McGregor en Another Stories.
4: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
5: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
6: Je doet echt je

0: best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
1: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Het nieuwe Ajax uittenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
4: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
5: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
6: Het radioteam weer deze ochtend hier en daar bewolkt, maar in de middag komt de zon tevoorschijn. Het wordt 24 tot 30 graden. En dan de verkeersinformatie. 5 files gemeld op dit moment door Flitsmeister. De 3 die opvallen op de A8 Zaandam-Amsterdam voor Zaandijk 14 minuten. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland 11 minuten. En op de A16, dat is tussen Rotterdam Centrum en Prins Alexander. Daar staat een auto met pech. Daar kom je terecht in 7 minuten vertraging.
7: Jan-Paul Grotendraast.
6: Nou, laten we de heupen losgooien in deze Guilty Pleasure Party met de Macarena zometeen. En eerst Modern Talking, You Can Win If You Want.

it up. Rafael Ruiz Perdigones and Antonio Romero Monge. Ja. Dat zijn niet de vakantieliefdes van je dochter of je nichtje tijdens de zomervakantie in Spanje dit jaar. Nee, het zijn de mannen achter Los Del Rio. Die het liedje en het dansje van de Macarena natuurlijk wereldberoemd hebben gemaakt. Al ja, lieten ze dat dansje wel over aan de dames, hè? Met name in de videoclip. Ja, die deden dat ook wel wat beter dan die twee mannen. Zometeen hoor je wat er allemaal beter gaat als de zon schijnt. En eerst de man die op het veld stond tijdens het WK voetbal. En nee, het was niet een van de spelers van de elftal of de spitsen of zo. Nee, hij mocht de openingsceremonie doen op Canadees grondgebied. Michael Bublé. Ja, daarmee had hij toch wel wat meer minuten op het veld dan bijvoorbeeld Wiever of Geertruida, die gewoon helemaal niet in actie zijn gekomen. Ja. Michael Bublé, je hoort hem nu. It's a beautiful day in de Guilty Pleasure Party van Radio 10.

Britney Spears mag niet ontbreken in de Guilty Pleasure Party Born to Make You Happy bij Radio 10. Ja, vandaag en morgen schijnt de zon in Nederland weer volop. Zomerse temperaturen en het heeft ook een hoop goede effecten. Allereerst, je krijgt een beter humeur van heel veel zonlicht op je gezicht. Dat is goed voor je. Mensen geven ook gemiddeld hogere fooien in restaurants als de zon schijnt. Dat schijnt zo te zijn. En werknemers met heel veel daglicht op het kantoor, die presteren beter en zijn alerter. Kortom, alles ziet er gewoon beter uit als de zon schijnt. Maar dat wist André van Duin al een tijdje. Je hoort hem nu in de Guilty Pleasure Party van Radio 10.

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
0: En deze week ook extra goedkoop in Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
2: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Lease je zuinige Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
6: Get ready for the OG.
7: All y'all bitches on the look like me.
8: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
9: Zeker. Helene gaat haar huis verduurzamen. En heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
10: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.

0: Zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Gevoelige tanden? Niet voor deze prijs bij Trekpleister. Nu heel veel Sensodyne mondverzorging. 3 stuks voor maar 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
3: Simyo.
4: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
5: Denk je alvast wie je zo meteen een zoen wil geven? Dan ben je goed voorbereid. En mocht je op een donker kantoor zitten, de zomer komt zo meteen uit je speakers. Maar eerst het laatste nieuws. Nicola Ruijs, een hele goede morgen.
6: Goedemorgen. In Zuidwest-Frankrijk mogen duizenden mensen weer terug naar huis. Ze waren geëvacueerd voor een grote natuurbrand, maar die is inmiddels onder controle. Een andere grote brand die woedt nog wel en bedreigt de stad Bordeaux. Ook neemt door een nieuwe hittegolf het risico op nieuwe branden toe. In de buurt van Arlek kwam een brandweerman om het leven toen hij een blusvoertuig wilde bijtanken. De kinderombudsman slaat bij Nieuwsuur opnieuw alarm over de jeugdgevangenissen. In de jaartijd is er nog niks verbeterd, zegt hij. De jongeren zitten bijna alleen maar in de cel, want door personeelstekort wordt er nauwelijks iets georganiseerd. En onderwijs, dat is er ook bijna niet. Tanken is vandaag iets goedkoper geworden. De prijzen aan de pomp dalen doordat olie wat goedkoper is geworden, nu Iran en Israël ook een gevechtspauze hebben. Zowel benzine als diesel zijn 1 cent per liter goedkoper. Je moet ergens beginnen. En een nieuwe brug bij Groesbeek is te smal voor veel caravans. Mensen klagen dat ze vast zijn komen te zitten, meldt Omroep Gelderland. De brug is pas een week open en elke dag moeten er wel caravans worden weggesleept. Gisteren weer 2. Er zijn al zelfgeknutselde borden verschenen. Op eentje staat Camping de Brug, inmiddels vol geboekt. Het is heerlijk weer om op Camping de Brug te zitten. Het is namelijk in de ochtend nog een beetje bewolkt. Vanmiddag komt de zon overal tevoorschijn en het is dan 24 tot 30 graden.
5: Flitsmeister met 5 vertragingen, dit zijn de 3 langste. De eerste is onze dagelijkse knuffelfile, de A12 Arnhem-Oberhausen voor Duitsland 14 minuten. De A16 Rotterdam-Breda voor Zwijndrecht 19. En de A22 Beverwijk-Velzen vanwege een afgesloten oprit. Voor Beverwijk een vertraging van 9 minuten.
7: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
8: Chris?
9: Ja?
8: Hoef jij niet te werken vandaag?
9: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
8: Dus, heb je nu...
9: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
8: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
7: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
10: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
11: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
12: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
13: vakantie!
12: ANWB en gaan.
13: Radio 10.

Blijf aan de lijn. Even wachten. Nog even wachten. Het lukt ons Nederlanders niet meer. Onze spanningsboog is de afgelopen jaren korter en korter geworden. En daarmee neemt ook ons geduld af. En dat is allemaal de schuld van de sociale media. Daardoor zijn we verder afgestompt, om het zo maar te zeggen. En er is ook bewijs voor. Belden we in de jaren 80 en werden we vervolgens in de wacht gezet. Dan wachten we 4,5 minuut voordat we ophingen en opnieuw gingen bellen. Tegenwoordig is er weinig meer van over. Bellen we bijvoorbeeld de dokter voor een afspraak, hebben we na 105 seconden, 1 minuut 45, er genoeg van als we niemand aan de lijn krijgen en hangen we op. Maar goed, het kan natuurlijk ook aan het wachtmuziekje hangen, om het zo maar te zeggen. Toto, hold the line op Radio 10 met de grootste hits aller tijden. Pink zometeen, maar eerst Breakaway. Dit is Tracy Ullman.

0: omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
1: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
2: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
1: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien.

0: nu op Disney+.
1: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje. Ja,
2: laatste kans.
1: Nog één keer brullende motoren.
2: Ja,
1: dit mag je niet missen.
2: Oh.
1: Daar moet je bij zijn.
2: Naar binnen.
1: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
2: Ja.
1: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
3: Wat ga jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en maak van jouw zomer de leukste. Tripper, de leukste uitjes voor de beste deal.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Tripper maakt van jouw zomer de leukste. De leukste uitjes voor de beste deal.
6: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.

0: Spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
2: Rustig, adem in,
1: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
2: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: CeraVeesje voor je huid. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CeraVe-artikelen. Als je huid daar niet blij van wordt, joehoe! Dus allemaal op naar...
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelen.
5: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
6: Praxis.
7: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu eens rekeningnummer geven.
8: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
9: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
10: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
11: Martijn Koopman.
12: Zometeen hoor je wat een van de beste pensioensvoorzieningen ter wereld is. Muziek van U2 komt eraan, maar eerst Rock With You. Dit is Michael Jackson.

Radio 10, U2 met Beautiful Day. Zeg, krijg je op je tijdlijn van de social media ook wel eens van die zogenaamde experts te zien die het hebben over passief inkomen? Zeg maar, geld verdienen zonder er iets voor te doen. Nou, bij deze vertrouw ze niet. Wie je wel kan geloven en kan vertrouwen is songwriter Billy Steinberg. Die schreef namelijk alleen maar grote liedjes. Bijvoorbeeld Like a Virgin voor Madonna, Alone van Heart, So Emotional van Whitney Houston, Eternal Flame voor de Bengals en True Colors voor Cyndi Lauper. En omdat hij al die liedjes schreef, krijgt hij nog steeds royalties. Op dit moment vangt hij jaarlijks, hou je vast, $6 miljoen als gepensioneerde. Dat is toch mooi meegenomen. Een van de liedjes van zijn hand hoor je zo meteen in de vorm van Phil Collins met True Colors. Maar eerst Ludwig Berneken,

0: mocht je dit weekend Hitster gaan spelen. Dit was 1973. Nou, ja, handig om te weten inderdaad. Doobie Brothers en de Long Train Running op Radio 10. Esther Dijkstra, een hele goede morgen.
1: Goedemorgen.
0: Zometeen het laatste nieuws. Wat heb jij voor de hele natie in petto?
1: Nou, als je zometeen de weg op gaat, kijk dan goed om je heen. Want er is iets waar je heel vrolijk van kan worden.
0: En het zonnetje natuurlijk ook.
1: Oh, dat is ook leuk, ja.
0: En zomerse muziek, dit is Gustavo Lima op Radio 10.

0: Snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
1: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
2: Donderdag start de sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
3: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs, mis niets.
2: Ben jij Intratuin-member? Dan profiteer je deze donderdag ook van 20% korting op artikelen buiten de sale. In alle winkels en op intratuin.nl.
4: Als je Vodafone mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket

0: fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Ja?
3: Echt serieus?
4: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
0: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
6: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
7: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
8: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
9: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
10: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
11: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
12: Zomer op je radio vandaag, 30 graden met Eurythmics zometeen. En Shakira, Shakira. Maar eerst gaan we naar Esther, Esther. Dijkstra, met het laatste nieuws. Goedemorgen.
13: Goedemorgen. Zwaar gewapende agenten zijn vanochtend een woning in Den Haag binnengevallen na een schietpartij afgelopen nacht, meldt Omroep West. Daarbij raakte een man gewond. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De politie was op zoek naar de schutter, maar heeft bij de inval niemand aangehouden. Een grote brand vanmorgen in Zeeuws-Vlaanderen, vlakbij de grens. Een paardenstal is afgebrand. Er kwam zoveel rook vanaf dat mensen in de buurt een huis uit moesten. De paarden zijn allemaal op tijd weggehaald en naar een weiland gebracht. Het nablussen duurde nog uren. Een zware aardbeving heeft het zuiden van Japan getroffen. Volgens de eerste metingen had de beving een kracht van 7,1. En na de beving is een tsunami-waarschuwing afgegeven voor meerdere kustgebieden en zitten 45.000 huizen zonder stroom. Bij kerncentrales is nog geen schade gevonden. En tanken is vanaf vandaag iets goedkoper geworden. Benzine en diesel zijn allebei een cent per liter in prijs gedaald. Het komt doordat de olie goedkoper is geworden na de gevechtspauze tussen Iran en Israël. 1 liter benzine kost nu gemiddeld €2,62. En diesel is bijna net zo duur. Experts waarschuwen wel dat de prijs voor 1 liter benzine waarschijnlijk nooit meer onder de €2 komt. Dat is al slecht nieuws eigenlijk, hè? Het weer. Ja, de zon schijnt flink en de temperatuur loopt snel op. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot lokaal 30 graden in het zuidoosten.
12: Vaker op de fiets. Enige oplossing.
13: Nee, ja.
12: Flitsmeister met 6 vertragingen. Dit zijn de 3 grootste. De A8 Zaandam richting Amsterdam voor de brug over de Zaan 7 minuten. A12 Arnhem-Oberhausen voor Duitsland 18. En op de A12 Lunette-Oude Rijn voor de Galer-Koppenbrug op de hoofdrijbaan. Een vertraging van 11 minuten.
14: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
15: Voor wie zijn we ook alweer?
14: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles-netwerk. Ziggo.
10: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
14: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Het nieuwe Ajax uittenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.

0: serious about fun.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Radio

was Shakira en daarvoor Sweet Dreams van de Eurythmics op Radio 10. En zo werd het 11:11. En dat betekent maar één ding. 4-1 in de digitale klok. En dan krijg je zoals elke dag 4 nummer 1 hits achter elkaar op Radio 10. Met zometeen een nummer dat het vroeger goed deed in de gay scene. Alhoewel de tekst wel een beetje werd aangepast door de boefjes. Maar eerst, fris, afwisselend en direct, 4 sterren. Veelzijdig, energiek en triomf, 5 sterren. Krachtig, hard en verrassend, 5 sterren. Gaat niet over...

0: zei het afgelopen zaterdag in het Vondelpark in Amsterdam. Hierbij verklaar ik World Pride...
1: geopend!
0: Inderdaad. World Pride 2 weken lang in Amsterdam in Nederland. En dit liedje past eigenlijk perfect daarbij. Het was een grote hit, namelijk in de gay scene. De rest van de wereld zong gewoon I'm blue, dabbadie, dabbada. Maar in de clubs werd gezongen I'm blue and in need of a guy. En de groep vond het helemaal geen enkel probleem. Want het was namelijk een heel groot succes. Een dikke nummer 1 hit voor Eiffel 65 Blue vandaag. Zometeen Blinding Lights van The Weeknd. Dat is de jongste nummer 1 hit van vandaag. Maar bedenk je dat hij alweer 7 jaar oud is. Gaat snel de tijd. Eerst gaan we terug naar 1982. Toen er nog hele dikke vrienden waren. Hall & Oates stonden bovenaan alle hitlijsten met dit nummer. I Can Go.

0: 1 hits voor de weekend. Vandaag de laatste in 4 keer 1. En morgen om 11 minuten over 11 krijg je gewoon weer 4 nummer 1 hits achter elkaar. Alles mag op 10. Zometeen, alles mag op dinsdag. En Esther, dat betekent maar één ding.
1: Ja, elke hap verdient een hit.
0: Precies. Maar welke muziek wil je horen zometeen na 12 uur tijdens de lunch? Je kunt het nu doorgeven via de gratis app van Radio 10. Typ het in of spreek het in. En de eerste is de Bammerammer. Een liedje met extra veel pit. En vandaag is het 30 graden. Dus ik zou lekker voor een zomers nummer gaan. Heb je daar een leuke suggestie voor? Geef het dan ook nu door via de gratis app van Radio 10. Voor Alles Mag op dinsdag.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt... ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
3: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
4: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren... voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul.

0: aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
3: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker. Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
4: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
5: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
6: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitendeuren.
7: Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
6: Dat zeg ik.
8: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com.
9: Mindshift. Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
10: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic en maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel.

0: spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: 3 sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
3: Oh my god.
2: Zo dus.
3: Wow.
2: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
4: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF. Lekker van
5: Zonnig en 30 graden vandaag. Daarom zometeen de Beach Boys. Ook Christina Aguilera en hier is Somebody. Dit is Bryan Adams op Radio.

20 minuten begint de lunch op dinsdagmiddag met Alles Mag op Dinsdag. En wat je gaat horen, ligt helemaal in jouw handen. Wat? Ik zou zeggen, geef snel door wat er zo meteen op de radio na 12 uur te horen moet zijn. Het gaat om tractaties voor jezelf, maar ook voor een ander. Dus bekende liedjes, pak de app van Radio 10 erbij, typ het in of spreek het in. En wellicht dat jouw muziek dan zo meteen voorbij komt. En de eerste na 12 uur is zelfs elke dag de Bammerammer. En ik zei het net al, het is vandaag een prachtige dag, 30 graden. Dus ga een beetje voor zomerse muziek. Heerlijke meezingers. En die kan je ook doorgeven via de gratis app van Radio 10. Dus typ het in, spreek het in, alles mag op maandag over, 20 minuten. En vandaag dus 30 graden, tijd voor heerlijke Beach Boys.

Sia en David Guetta bij Radio 10 met Flames. Het gaat gebeuren zometeen over 12 minuten. De dinsdagmiddag lunch met Alles Mag op dinsdag. Met de eerste zometeen na 12 uur de Bammerammer. Ik ga even kijken wat er allemaal binnen is gekomen. En wellicht dat jouw liedje zometeen als eerste voorbij komt. En dan krijg je daarvoor.

0: zomerdeals met Club Karwei. Sla deze week je slag met een Lijfheid droogrek voor maar 39,99. Karwei, maak het mooier.
1: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager. Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
7: Wat ga jij morgen doen? Vullen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
8: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
9: Praxis.
10: Deze week in de bonus. AH Run.

0: kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
1: CeraVe-feestje voor je huid. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CeraVe-artikelen. Als je huid daar niet blij van wordt, joehoe! Dus

0: is een Alles Mag op dinsdag. Maar eerst het Radio 10 Nieuws. Esther Dijkstra, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Honderden vakantiegangers ten noorden van Bordeaux moeten direct hun spullen pakken. Onder hen ook veel Nederlanders. De wind is gedraaid, waardoor de streek Gironde preventief campings en bungalowparken ontruimt. Vrijdag was het ook al spannend daar, maar besloten veel mensen toch te blijven. Nu moeten ze weg. De wegen worden afgezet door agenten en er zijn lange files. In Den Haag is vanochtend een overleden persoon gevonden op straat vlakbij Den Haag Centraal. 3 mensen zijn aangehouden, maar volgens de politie is nog niet duidelijk of het komt door een misdrijf. De politie doet onderzoek en roept getuigen op zich te melden. De man die een aanslag pleegde op de Pride in Berlijn kwam net uit de gevangenis. En volgens Duitse media deed hij zich daarvoor als imam. Hij probeerde medegevangenen te bekeren en werd toen geïsoleerd. Daarna werd hij vrijgelaten op voorwaarde dat hij een traject zou volgen om te deradicaliseren. Een dag na de aanslag werd hij doodgeschoten. En het Nationaal Hitteplan wordt morgen voor de 3e keer dit jaar uit de kast gehaald. Nu voor Limburg, Noord-Brabant en Overijssel. Het RIVM stuurt zogenoemde hittemails naar zorgmedewerkers en mantelzorgers. En vraagt extra aandacht voor kwetsbare groepen zoals ouderen en jonge kinderen. In het Zuidoosten kan het lokaal morgen 35 graden worden. Nou, het weer vanmiddag zonnig. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot lokaal 30 graden in het zuidoosten. En vanavond en vannacht blijft het helder en koelt het af naar zo'n 17 graden.
0: 4 vertragingen op de A-wegen, gemeld door Flitsmeister. Dit zijn de 3 langste. A1 Hengelo-Osnabrück tussen de Lutte en de Nederlandse grens, 8 minuten. A12 Arnhem-Oberhausen voor Duitsland, 16. En de A16 Breda-Rotterdam voor de Moerdijkbrug, een vertraging van 6 minuten.
2: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook alweer?
3: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
3: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
7: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
0: Radio

0: Ja, we hebben een lijntje gelegd met Enschede. Vanity, een hele goede middag.
1: Goedemiddag.
0: Welkom, welkom, welkom. Je hebt de Bammerammer vandaag aangevraagd. Is dat voor jezelf of voor een ander?
1: Nee, dat is voor mijn collega Donna.
0: Oh, wat aardig van je. En zij vindt dat fantastisch?
1: Ja, zij is de hele dag al bezig met het liedje zingen en dansjes bedenken erop met de afdeling, dus...
0: Oh, maar dan horen we zo waar het om gaat. Eerst natuurlijk heel belangrijk. Wat heb jij vandaag op je boot?

0: wat stop je zo meteen onder je neus?
1: Ik heb een broodje besteld vandaag.
0: Een broodje besteld? Zo, ja. Leuk. En wat zit er op dat broodje dan?
1: Een broodje hete kip.
0: Hete kip. Ja. Oké, okay. Maar je hebt ook een heet nummer aangevraagd. Het gaat over de zomer. Wat gaan we horen als Bammerammer vandaag?
1: Zoele zomernachten.
0: Van Rutger van Barneveld.
1: Zeker.
0: Vind je het zelf ook leuk?
1: Ja, heerlijk nummer.
0: Oké, heel goed. Dat is voor jou en je collega vandaag de Bammerammer op Radio 10. En omdat je

0: Altijd een goede reden om ABBA te draaien, zeker als hij wordt aangevraagd. Leon.
1: Goedemiddag, avond. Hier de avondrama van het stadion met Summer Night City van ABBA. Hopelijk horen hem. Doei.
0: Ja, natuurlijk. En de groeten daar in Australië. Je hoorde ook Rutger van Barneveld op Radio 10. Met zwoele zomernachten aangevraagd door Vanity, voor haar collega. Het is dinsdag de 28e van juli en had je dit al gehoord. In Europa gaat het slecht met de caravan. Overal dalen de verkopen, behalve in Denemarken en bij ons in Nederland. Geheel tegen de trend in steeg de verkoop met 10% hier. En zal je denken, hoe komt dat? Volgens de brancheorganisatie zit kamperen met de caravan bij ons in het DNA. Het is onderdeel van de Nederlandse cultuur en inmiddels rijden er zo'n 409.000 mensen rond met een caravan.
2: Best lastig hoor, zo'n ding achter je auto.
0: Ja, en ook in Groesbeek hoorden we vanmorgen al, er is een nieuwe brug geopend en die is te smal. We hebben al meerdere caravans vast.
2: Spoorbrug, ja, dat is een drama.
0: Ja. Dus pas op als je zo meteen naar Groesbeek gaat. Misschien ben je wat later. Met een slok op in je auto stappen is nooit een goed plan. En zeker niet in een panzerwagen van 15 ton. Toch waren de twee Britse militairen die dat gedaan hebben op hun legerbasis, reden ze onder invloed meerdere geparkeerde auto's aan gort. Het schadebedrag is 115.000 euro. Maar het is een wonder dat niemand gewond raakte.
2: Zo.
0: Deze gasten worden tegenwoordig Major Mojito en Colonel Kato genoemd. In het gelederen. Ja, en hondenbezitters in het Zwitserse Chiasso moeten voortaan ook naast poepzakjes een fles water meenemen.
2: Oh.
0: Dus namelijk zo plast hun hond op straat, dan moeten ze de plek direct naspoelen. De gemeente wil de stank tegengaan tijdens de warme en droge dagen. De eerste keer krijg je een waarschuwing, tweede keer een boete van 100 euro.
2: Oké, dus flesje mee, niet alleen voor jezelf, maar ook voor de hond.
0: Ja, precies. Dat is geen kattenpis, 100 euro.
2: Nee.
0: Het gaat ook over honden, hè, natuurlijk. Hè. Goedemiddag trouwens. Alles mag, alles mag, alles mag.
3: Ik zou heel graag Somebody to Love aan willen vragen voor mijn dochter die net uit huis is, om haar de energie te geven om alle dozen die ze nog heeft staan met haar kleding en alles uit te pakken. Want wij krijgen namelijk ontzettend veel energie van Somebody to Love van George Michael en Queen.
0: Nou, weet je wat? Dan gaan we die lekker doen voor je dochter.

0: Alles mag op dinsdag. Hallo, hier ben ik. Onze kleindochter Lize gaat op vakantie. En ja, dan wil ik toch een liedje voor haar en ook voor mij uiteraard aanvragen. Hooray, hooray, it's a holly holiday van Boney M. Alvast bedankt. Goedjes, Benny. Hoi.
1: Hey, Benny uit Brabant. Wat gezellig. We deden hem eventjes hoor. Boney M in Alles Mag op dinsdag bij Radio 10. Heb je nou een leuke suggestie voor tijdens de lunch? Een liedje wat je graag wil horen? Pak de app van Radio 10 erbij. Typ het in of spreek het in. Wellicht dat dan zometeen voorbij komt voor 1 uur. Dus ik zou er wel snel mee zijn. Ja, dan gaan we naar Mariska. Die heeft zin in een zomersliedje. Totaal onbegrijpelijk met dit weer. Nee, grapje natuurlijk. Ze wil graag Let's Get Loud horen van Jennifer Lopez. De zangeres die 4 dagen geleden 57 werd. Toen zong ze over het anders. Toen zong ze namelijk Let's Get Out.
2: Alles mag. Op dinsdag. Radio 10.

0: Jennifer Lopez. In Alles Mag op dinsdag bij Radio 10. We hebben Seiya.
1: Goedemiddag voor mijn collega's. Graag een plaatje van de Culture Club Karma Chameleon. Dankjewel.
0: En het grappige is, hij die komt vanuit Portugal met dit.
2: Hey Martijn, vanuit Portugal, de Algarve, zouden wij heel graag willen horen voor Alles Mag op dinsdag. Culture Club Karma Chameleon. Groetjes, Heidi.
0: Nou, in dit geval neem nog even een hapje van je pastel de nata, want hij komt eraan.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Wees er snel bij. Karwei, maak het mooier.
4: Als je Vodafone mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket komt.

0: Wauw!
1: Muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
2: Zomer, zon, Hollywood. Beleef nu het ultieme plezier in Moviepark Germany met de nieuwe Paramount-attractie Journey to the Forbidden Chamber. Ontmoet nog meer Paw Patrol-helden, vier samen met ons de grote Movieparks Parade of Celebration en word onderdeel van de nieuwe era Hollywood in Germany. Koop nu tickets vanaf €34,90 op Moviepark.nl.
3: Lease je zuinige Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
4: Een SO.

0: Esso. Omdat elke rit telt.
1: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Ja? Echt serieus?
3: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
5: Omdat we op elkaar kunnen leunen.
6: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
7: Omdat we al zoveel hebben meegemaakt.
8: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
9: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
10: Ah, oh, nee.
9: Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu €25 startegoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
11: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
12: Het nieuwe Ajax Uitenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
13: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar €3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
15: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
13: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar €4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
16: Zichtbare tekenen van het ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de verpakking.
17: Martijn Koopman.
18: Zometeen scheurt Wendy uit haar panty met de Anderweg Project en Summer Jam 2003. Maar eerst voor Seiya en Heidi, de Culture Club.

op dinsdag. Radio 10. Get on the floor!

0: Jack en de Sound Club met Summer Jam 2003. Je kunt je favoriete liedjes elke dag doorgeven. Een lege playlist tussen 12 en 1. En dan draaien we altijd jouw favoriete liedjes. Doe dat via de gratis app van Radio 10. Spreek het in of typ het in. Corina heeft de moeite genomen om gewoon even wat in te spreken.
1: Hey Radio 10, met Corina. Zou je voor mij Atomic van Blondie willen draaien? Hartstikke bedankt.
0: Nou, dan druk ik nu op de knop.

0: wel vandaag. Er komen zoveel leuke liedjes binnen. Dankjewel voor het insturen voor Alles Mag op dinsdag. Elke dag tussen 12 en 1. Jouw favoriete muziek op Radio 10. Met zometeen nog Joey.
1: Hoi Martijn, met Joey. Ik wil graag het nummertje aanvragen van Rednes, Kat en Joe. Vanwege het mooie het zomerse weer. Dankjewel.
0: Nou, dat gaan we doen zometeen. Ik geef je nog even 4 minuten. Dan kan je je lasso en je laarzen erbij pakken om hem helemaal goed uit te voeren. Want eerst gaan we nog even naar Rogier.
2: Goedemiddag Martijn, Rogier hier. Alles mag op dinsdag. Nou, nu ben ik net terug van 2 weken heerlijk genieten op Rodos. Dus om in het Griekse te blijven, zat ik te denken aan John Evangelis. I'll find my way home.
0: Nou, we gaan hem doen, Rogier. Ik zou zeggen...

0: knelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: 3-sterrenslot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
4: Donderdag start de sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
5: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
4: Ben jij Intratuin-member? Dan profiteer je deze donderdag ook van 20% korting op artikelen buiten de sale. In alle winkels en op intratuin.nl.
6: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
7: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
8: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
9: Alle verf super voordelig.
10: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapje.

0: Beste zomerdeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengwerf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter leven.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
6: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
7: Goedemiddag, gezellig dat je erbij bent. Geniet van je lunch en de grootste hits aller tijden. Zo dadelijk Coldplay na het nieuws van 1 uur. Dat kaartje van Esther Dijkstra.
8: Goedemiddag. In Frankrijk wordt een man van 23 verdacht van brandstichten in de natuur. Hij zit vast. Hij zou ten noordoosten van Marseille brand hebben gesticht. Het vuur woedt daar al een week en is nog niet onder controle. En in de buurt van Bordeaux woeden ook grote natuurbranden en werden opnieuw mensen geëvacueerd. En ook worden er in die regio vandaag miljoenen mondkapjes geleverd tegen de rook. Door de zware aardbeving in het zuiden van Japan zijn tientallen gewonden gevallen. Ook zijn er gebouwen ingestort, onder andere een winkelcentrum, en daardoor zitten bezoekers vast. En op meerdere plekken is brand ontstaan, onder andere bij Kumamoto Castle, een toeristenbestemming. En vele duizenden mensen zitten zonder stroom. In een woning in Zuid-Frankrijk zijn 5 overleden baby's gevonden. Volgens Franse media lagen ze in kartonnen dozen. De politie kwam erachter nadat een vrouw in het ziekenhuis was bevallen en zou lijden aan zwangerschapsontkenning. Dan heb je niet door dat je zwanger bent. De zaak wordt nog onderzocht. En hoewel tanken vandaag een klein beetje goedkoper is geworden, dreigen andere dagelijkse producten, zoals verzorgingsproducten, juist duurder te worden. Dat verwacht Unilever. Door de economische onzekerheid als gevolg van de onrust in het Midden-Oosten lopen de kosten op. En producten van merken als Dove, Axe en Vaseline, die gaan waarschijnlijk meer kosten. Het weer, ja, zonnig vanmiddag en het wordt 24 graden in het noordwesten tot lokaal 30 graden in het zuidoosten. Vanavond en vannacht blijft het helder en koelt het af naar zo'n 17 graden.
7: Esther, dankjewel. En aan het goede nieuws, op de weg valt het mee met de files. De langste staat op dit moment op de A12 richting de Duitse grens. Daar is hij 17 minuten lang.
9: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
10: Voor wie zijn we ook alweer?
9: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Aanbieding in zicht. Deze week bij Kruidvat alle optiek 2+1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof.

0: €39,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
4: Radio

slechtste taal ter wereld. En het Japans, dat schijnt dus de sloomste taal ter wereld te zijn. Dan moeten we het gelijk ook maar even hebben over het Nederlands, hè? Want, nou ja, maak je geen zorgen, wij zitten netjes ergens in het midden. Niet te langzaam, niet te snel. We zijn eigenlijk precies goed zoals we zijn. En dat is ook wel eens leuk om te horen. Zometeen bij Radio 10, Elton John en Dua Lipa met Cold Heart. Eerst is dit Roy Orbison en Pretty Woman.

Dua Lipa en Elton John. Na deze bijzondere samenwerking werden de twee vrienden voor het leven. Elton John mag ook als gast verschijnen op de bruiloft van Dua Lipa. En daar heeft hij, net als alle andere bruiloftsgasten, nog een leuke goodiebag aan overgehouden. Dua gaf iedereen namelijk een 12-delige pannenset mee naar huis. Het is te hopen dat Elton niet met de trein was. Al is een auto met pannen natuurlijk ook niet alles, hè? Zometeen, hier op 10, Le Freak van Chic. Maar eerst, Ariel Sweetwagon.

0: deze week bij Kruidvat alle optiek 2 plus 1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof. Druppel allemaal binnen bij
1: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
6: Ja?
7: Echt serieus?
6: Oh.
8: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust.
9: Wat ga jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en maak van jouw zomer de leukste. Tripper, de leukste uitjes voor de beste deal.
10: Deze week in de bonus. Ah, Galia en Cantaloupe.

0: Ripper maakt van jouw zomer de leukste. De leukste uitjes voor de beste deal.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
2: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
3: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
4: Meer streamen, meer gamen, meer lezen. Beleef meer met je tablet, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Tab S10 Lite tablet met S Pen voor €269 voor mijn MediaMarkt members. Alleen bij MediaMarkt.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
6: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 9 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
7: Simyo.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar €2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
9: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar €1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar €1,69. Lidl, je verdient het.
10: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
11: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar €5,49. Lidl, je verdient het.
12: Edwin Diergaard.
13: Simply Red hoor je zo dadelijk. Dat is beter dan Co.

te makkelijk is. En daardoor ga je je vervelen, vind je het werk niet meer leuk. Je hebt geen uitdaging meer en het schijnt dat 10% van de Nederlanders daar te maken mee heeft gehad. Overigens is er wel een oplossing voor verveling op de werkvloer. Gewoon de radio.

0: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
1: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen, of...
0: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
1: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.
4: Wacht niet te lang. Direct Lease trakteert nog maar een paar dagen op €25 korting per maand. Voor zakelijk en privé. Ga snel naar directlease.nl.
5: Als je Vodafone mobiel
6: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert.

0: augustus 25 euro korting per maand. Directlease.nl.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: Nu met Club Karwei 40% korting op alle Histor Perfect Finish binnenlak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl. Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk 200 euro extra korting bovenop de zomersale. Joehoe!

0: theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
2: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
3: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
4: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
5: Ja, laatste kans.
4: Nog één keer brullende motoren.
5: Ja,
4: dit mag je niet missen.
5: Oh.
4: Daar moet je bij zijn.
5: Naar binnen.
4: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
5: Ja.
4: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met 225 euro voordeel. Pak hem

0: Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
1: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches wanna look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: Dat was de lunch. Dus gaan we weer wat doen. En dat doe je met de hit van onder andere Diana Ross en Eros Ramazzotti. Na het nieuws met Esther Dijkstra.
6: Goedemiddag. Verzekeraars hebben de eerste schadeclaims binnen van mensen die op vakantie te maken kregen met natuurbranden in Spanje en Frankrijk. Maar het zijn er niet zoveel. De verzekeraars verwachten dat het aantal claims nog wel oploopt. Bijvoorbeeld van mensen die zijn geëvacueerd. Door de zware aardbeving in het zuiden van Japan zijn meerdere doden gevallen, melden Japanse media. Het zijn mensen in een winkelcentrum waar een verdieping instortte. Bezoekers en medewerkers kwamen vast te zitten in het gebouw en daarna was er een explosie. De man achter de aanslag op de Pride in Berlijn zou trouw hebben gezworen aan terreurgroep IS. Volgens een Duitse krant is op zijn telefoon een video gevonden waarin hij dat zegt. De verdachte reed zaterdag in op een menigte en daarbij kwam één persoon om het leven en raakte 29 mensen gewond. De politie schoot hem daarna dood. En een mysterieuze boodschap van Madonna op sociale media. Daar staat: ik heb iets waar ik over wil praten, inclusief spelfout. En wat ze precies bedoelt is niet duidelijk. Fans vragen zich af of het iets te maken heeft met World Pride in Amsterdam. Een woordvoerder daarvan zegt tegen de Telegraaf dat het optreden nog niet is bevestigd, maar hij ontkent het ook niet. Ja, spannend, hè? Nou, afwachten dus. Het is zonnig met een paar stapelwolken bij 24 graden in het noordwesten tot lokaal 30 graden in het zuidoosten. Komende nacht daalt de temperatuur naar zo'n 17 graden. Morgen zomers en tropische temperaturen.
5: Dankjewel.

0: Hoevelaak en Barneveld. Pechgevalletje daar en dat zorgt voor een kwartier vertraging.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: CeraVeetje voor je huid. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CeraVe-artikelen. Als je huid daar niet blij van wordt, joehoe! Dus allemaal op naar
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar €2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: Radio 10.

zat net nog in het nieuws van 2 uur. Op social media geeft ze namelijk vage hints die te maken zouden kunnen hebben met World Pride in Amsterdam. Wie weet komt ze daar het komend weekend optreden. Maar het zou ook kunnen dat ze weer een...

De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5.

0: Hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki. Serious about fun.
1: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
2: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.

0: retour. Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis.
3: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Alleen vandaag nog korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic en maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
5: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
7: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.

is er zo een waarvan je kan zeggen, als de remix er niet was geweest, dan waren we hem al lang vergeten. Het komt wel vaker voor dat een nummer een dansbaar sausje nodig heeft om de aandacht te krijgen die het verdient. Zo zijn er bijvoorbeeld de top 4000 hits als Missing van Everything But The Girl, The Reflex van Duran Duran, Sing It Back van Monaco en de flashback van gisteren, China Girl van David Bowie, om er maar een paar te noemen. En de volgende hoort dus ook in het rijtje thuis. De originele R&B-versie uit 1992 klopte grotendeels, maar de K-Class remix maakte er een internationale dancehit van. Door het nummer

is Born. Lady Gaga speelt de hoofdrol in die film natuurlijk. Als haar personage Ellie zingt ze dit nummer vlak voordat haar carrière echt doorbreekt. Ja. Af en toe best wel even lekker een beetje gevoelig zijn. Hè? In de uren van Lang Leven, de grootste hits aller tijden hier op 10. En weet je wat? Omdat het zo lekker is,

0: verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
0: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
5: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
6: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Z Fold 8 256 gig met €200 My Media Markt korting voor €1.799. Media Markt.
7: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
8: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
9: Als je Vodafone mobiel
10: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
9: krijg je tot wel €20 korting.

0: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
1: Wat ga jij morgen doen? Chillen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
2: Het is 3 uur, een mooi moment van gevulde koek met koffie of een stroopwafel met thee of een ijsje. Zometeen hoor je onder andere Dr. Elben, na het nieuws, dat krijg je nu van Laura Ozinga.
3: Goedemiddag. Er wordt gevreesd voor veel doden door de zware aardbeving in Japan. Er is onder meer een winkelcentrum ingestort waar op dat moment veel mensen waren. De beving, met een kracht van 7,1, was in het zuiden van Japan. Tientallen gewonden zijn naar ziekenhuis gebracht en duizenden huishoudens zitten zonder stroom. Tegen een man uit Best die illegaal handelde in jonge hondjes eist justitie een werkstraf van 200 uur. Hij haalde de puppy's telkens met zijn auto bij een fokker in Bulgarije en verkocht ze dan via Marktplaats met valse hondenpaspoorten. Door de lange autoritten werden de hondjes vaak ziek en 5 overleden na de verkoop. Airbus is in 1 keer van Australië naar Frankrijk gevlogen. Het vliegtuig ging van Melbourne over het noorden van Canada en landde 24 uur later in Toulouse. Het had er toen 23.000 kilometer op zitten. Het was een test, zo wil Qantas ook dit soort lange vluchten mogelijk maken. Miljoenen mensen volgden het op flightradar. En dan nog het weer. Het is zonnig met hier en daar wat bewolking. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot lokaal 30 graden in het zuidoosten. En morgen schijnt de zon volop en wordt het tropisch warm met 30 tot 35 graden.
2: Oep, oep. Nou Laura, we horen je zo weer om 4 uur bij Gijs op 10. Er staan 9 files op dit moment en de langste vind je op de A16 Breda richting Rotterdam voor de Moerdijkbrug. Die is 9 minuten lang. A28 Amersfoort richting Zwolle tussen Hoevelaken en Nijkerk 11 minuten. En de langste op dit moment op de A29 richting Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en de Moerdijkbrug. Die is daar een kwartier.
4: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
5: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
4: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
6: Het nieuwe Ajax Uitenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
7: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
8: Voor wie zijn we ook alweer?
7: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Deze week in de bonus. AH Runder.

€5,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.

je toch nog een hele lovely day. Thuis, op het werk, onderweg, op de camping, op het strand, in het zwembad. Ja, het kan gewoon, je hoort de Bill Withers bij Radio 10. Het leuke is, de boss komt zometeen ook nog even langs. En ondanks dat gaan we nu gewoon van start met het startschot. Richting de finish van deze werkdag. We gaan een sprintje trekken. Clean Bandit.

klinkt als het brandalarm, toch? Bruce Springsteen bij Radio 10 en I'm on fire. De zomer van 10. En omdat het de zomer van 10 is, en een mooie ook.

0: simkaartje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
2: Wacht niet te lang. Direct trakteert nog maar een paar dagen op €25 korting per maand. Voor zakelijk en privé. Ga snel naar directlease.nl.
3: Lotto heeft de vaak spannende jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
4: Zeker weten.
3: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Tot en met 2 augustus €25 korting per maand. Directlease.nl.
5: Ja? Echt serieus?
6: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars. En al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
7: 18+ speelbewust.
8: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
9: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
8: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
10: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Laat je lachen.
11: It's funny, because it's true.
10: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
12: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon, hup, de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
13: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
14: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
15: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben. Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
16: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
17: Hoppa!
16: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
17: 3-sterren-slot.
16: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
18: Het is Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the
19: craving. Aanbieding in zicht. Deze week bij Kruidvat alle optiek 2+1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof.

0: Esso, omdat elke rit telt. Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitendeuren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: En ook met de doorbraakhit haal je zo de zomer in huis naar Meja.

0: De doorbraak. Het is vaak een lange weg die een artiest, band of groep moet afleggen naar succes. In De Doorbraak hoor je het verhaal van het prille begin tot aan het moment van die allereerste hit. Op een zolderkamer in Noorwegen brandt vaak maar één lampje. Buiten is het donker en binnen staat een jonge student eindeloos te sleutelen aan beats. Hij zet de nummers online onder een schuilnaam en hoopt dat er iemand luistert. En jawel, dat gebeurt. Langzaamaan groeit het aantal streams. Tienduizenden, honderdduizenden en dan miljoenen. Platenmaatschappijen kloppen ineens bij hem aan. Alleen, hij heeft helemaal geen hit klaar liggen. Geen eigen gezicht en er is ook geen plan. En hij twijfelt zelfs of hij zijn studie niet gewoon moet afmaken. Maar dan krijgt hij een demo toegestuurd van een onbekende Australische zanger. Met een warme stem, maar verder is het nog niets bijzonders. Toch hoort hij iets wat anderen waarschijnlijk missen. Hij bouwt er een tropische, zonnige productie omheen. Alleen zijn platenlabel twijfelt in eerste instantie. Die vinden dat het geen stevige dancehit is. Maar hij houdt voet bij stuk. En hij krijgt gelijk. Ineens klinkt zijn unieke geluid overal. Van strandtent tot autoradio. En de jongen van die Noorse zolderkamer verandert in een wereldster. Zijn naam is Kygo. En dit is zijn eerste wereldhit. Firestone.
1: De doorbraak.

0: Edwin Diergaarde.
1: Goedemiddag.
0: Zo jongen, hoe is het? Je ziet er zomers bij. Mag ik dat zeggen? Je ziet er goed uit.
2: Ja, ik hoorde dat de temperaturen richting de 30 graden zijn die gaan komen. Dus
0: Ibiza bloesje. Ja. Niks mis mee.
1: Leuk hè?
0: Ja, hartstikke goed.
2: Frisse vrolijk. Jij ook een mooie...
0: Ja, dit is een beetje snel
2: safari-achtige tent.
0: Het is een safari-achtige tent, dankjewel Ed. Zeg, voordat wij de hele modebewuste Nederlander hier aanspreken, een minuut of vijf lang. Zometeen een zomerse Gijs op 10. Dus wij zijn er al goed op gekleed. Ja. Met extra veel dikke zomerhits. En consternatie rondom, nou dat hoor je eigenlijk nooit, Donald Trump.
2: Nee joh.
0: Hij heeft ruzie met de BBC. Je weet wel, die Britse omroep. Uh-huh. En die Britse omroep die heeft hem nu juridisch schaakmat gezet. Tenminste, zo lijkt het. Details erover krijgen wij van Vlammetje, zoals hij tegenwoordig in het vak wordt genoemd. De vlammenwerper Victor Vlam. Van huis uit natuurlijk Amerika-deskundige. Mm-hmm. Maar we spreken Victor ook eventjes over consternatie rondom het nieuwe programma van Wilfred Gené, Midushi, het liefdesprogramma.
2: Ja.
0: Want niemand minder dan Johan Derksen fikt dat programma nu publiekelijk af.
2: Oei.
0: Is er weer een nieuwe rel op komst?
2: Ja, nou, natuurlijk.
0: Ja, dat en meer. Gijs op 10. En natuurlijk maak je kans op 100 euro aan thuisbezorgd goed in de top 4000 in 40 seconden.
2: Luister.

0: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Gevoelige tanden? Niet voor deze prijs bij Trekpleister. Nu heel veel Sensodyne mondverzorging. 3 stuks voor maar 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Chris?
1: Ja?
2: Hoef jij niet te werken vandaag?
3: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
2: Dus, heb je nu...
3: een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
2: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
4: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Als je Vodafone mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket komt.

0: fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld. Fans van voordeel. Aldi.
1: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
2: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.

0: Spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Lease je zuinige Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
2: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
3: Praxis.
4: Deze heerlijke zomerse dinsdagmiddag is het 4 uur geworden. Dus tijd voor de meeste muziek in de middagshow. Gijs op 10. En het nieuws van 4 uur krijg je van Laura Ozinga. Laura, goedemiddag.
5: Goedemiddag. In Amsterdam-Osdorp heeft de politie een straat afgezet en gebouwen ontruimd. Ook woningen en een verzorgingstehuis. Na een politieachtervolging crashte er een auto met daarin misschien explosieven. De inzittenden zijn gevlucht en de politie is naar ze op zoek. In de straat staan ambulances klaar en boven de wijk cirkelt ook een politiehelikopter. Een minderjarige jongen uit Bergen-op-Zoom heeft 2 weken geleden voor niks met de politie gebeld, toen hij was mishandeld door een man. Er waren geen agenten om hem te helpen. De jongen en zijn ouders probeerden later aangifte te doen en dat mislukte ook. Het verdient zeker niet de schoonheidsprijs, zegt de politie nu. Door de zware aardbeving in het zuiden van Japan zijn er meerdere doden gevallen in een winkelcentrum. Een uur na de beving was er een explosie en stortte de tweede verdieping in. Waarschijnlijk zitten er nog tientallen mensen vast. Er zijn meer gebouwen ingestort en tientallen gewonden zijn naar ziekenhuizen gebracht. Keeper Timon Wellenreuter stapte 2 weken geleden over van Feyenoord naar VfL Wolfsburg. Maar zijn Duitse avontuur is in mineur begonnen. Hij raakte geblesseerd bij een vriendschappelijk potje tegen Olympique Lyon. Wolfsburg zegt dat Wellenreuter zeker een paar weken is uitgeschakeld. En dan het weer. Het is zonnig, hier en daar wat bewolking. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot lokaal 30 graden in het zuidoosten. Morgen schijnt de zon volop en wordt het tropisch warm met 30 tot 35 graden.
4: Laura, dankjewel. Dan naar de situatie op Sneerlandswegen. Robin van de regie weet precies waar het vaststaat. Robin, goedemiddag.
6: Goedemiddag Lex. Op nog niet zoveel plekken gelukkig. Wel op de A4 Den Haag-Rotterdam. Daar heb je een kwartier vertraging tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein. Op de A16 Breda-Rotterdam. Daar heb je tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug 20 minuten vertraging door werkzaamheden. Daardoor ben je ook langer onderweg op de A17 richting Dordrecht. Tussen Moerdijkhavens en knooppunt Klaverpolder sta je ook een kwartier stil.
4: Laura Ozinga, Ronald Goedemond, Miley Cyrus, Ashford en Simpson. Jongens, wat een line-up. Je hoort ze allemaal binnen nu in een paar minuten. Gijs op 10.
7: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
8: Voor wie zijn we ook alweer?
7: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles-netwerk. Ziggo.
9: Deze week in de bonus. Aha.

0: €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
2: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
3: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
4: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
3: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
4: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
5: Je hebt het

0: And I can buy myself flowers. Misschien toch leuker als een man het voor je doet. Andersoortige partner. Ik weet niet, Laura, hoe zit jij daarin?
1: Of ik een vriend heb?
0: Nee, ja, nee. Of dat ik wel. Nee, ik wil het opvragen op een omslachtigere manier. Dat kom ik aan.
1: Ja, niet om de hete breien heen draaien. Nee, kom maar gewoon door.
0: Koop je wel eens bloemen voor jezelf?
1: Ja. Maar niet heel vaak, maar ik vind het wel heel gezellig staan.
0: Maar alleen ook als je geen visite krijgt?
1: Nee, het is wel echt gewoon puur naar de buitenwereld.
0: Ja, precies.
1: Ja, om heel eerlijk te zijn. Ja,
0: kijk maar eens eventjes mijn huis op orde hebben.
1: Kijk, het is fleurig zijn.
0: En die vent van je?
1: Ja, ik heb een vent.
0: Ja, ja, maar koopt hij wel bloemen
1: nee,
0: voor je?
1: Nee, ik moet echt wel voor mezelf doen.
0: Echt waar?
1: Ja. Verder is hij heel lief hoor, maar...
0: Had Miley toch gelijk. Nee, maar als hij luistert, is het misschien toch een kleine
1: ja,
0: hint.
1: Ja, inderdaad.
0: Of krijg jij liever iets anders dan bloemen?
1: Ja, maar wat? Ja. Ja, nou, ik vind het wel leuk om verrast te worden.
0: Ja, maar ik bedoel geen gereedschap of zo.
1: Wat?
0: Nee, mijn vrouw is gek op bloemen, maar die maak je nog blijer met iets van de gamma, hoor. Dat ik zeg, ik heb een nieuwe accu-klopboor voor je gekocht.
1: Nee.
0: Ja.
1: Ja? Is zij de klusser?
0: Zij is wel meer. Zij is eigenlijk alles. En, ja, ik zit dan hier, zodat ik ook nog een soort toegevoegde waarde heb binnen het huwelijk. Nee, maar ik neem wel vaak bloemen voor de mee. Maar zij wordt heel, heel gelukkig van een klusbon van de gamma.
1: Oh.
0: Ja. Ik was lekker. Oh, zegt ze, oh, lekker, want die en die schroefjes zijn op.
1: Nee, hou op.
0: Ja.
1: Nou,
0: dat ga ik
1: wel stoer.
0: Ze heeft nu vakantie, ze is kleuterjuf. En ze had een heerlijke dag vorige week. En toen zei ik, wat heb je dan gedaan? Ik heb zo'n lekkere dag gehad. Had ze dus, ik heb Lisanne van de Lijstjes, heeft de foto's gezien. Had ze dus een extra bak gekocht voor alle soorten schroefjes en moertjes en boutjes. En die had ze helemaal gesorteerd.
1: Uitgezocht.
0: Ja,
1: dat
0: had ze door elkaar liggen.
1: Ik kan me dat wel voorstellen dat een soort van satisfying is. Maar ja. Ik kan me zo niet voorstellen dat je zin hebt om schroefjes en daar dingen mee te doen.
0: Je maakt het niet blijer dan dat. Lisanne, ben jij een bloemenmeisje eigenlijk?
2: Ja, maar ik moet ze wel ook echt voor mezelf kopen.
0: Ah ja. Nou, dit is een duidelijke boodschap naar de mannen van Laura en van Lisanne. Bloemen met die meiden, potverdorie. Zeg jongens, genoeg over bloemen. Het is 4:15. We zetten ze wel weer buiten natuurlijk vanmiddag. In Gijs op 10, zonder Gijs, die is op vakantie. Martijn neemt het er ook even lekker van, maar je hoort het. De gezelligheid bindt niet in, want ik zit hier met Laura Ozinga.
1: Yay!
0: Hallo! Goedemiddag, Koen! Hallo! Ja, je stelt er ook twee vragen en dat is ja.
1: Ja, ik lig er meteen helemaal af.
0: Blijf erbij, Laura. Duurt tot 7:00. Dan waarschuw je vanzelf als het afgelopen is. Zeg jongens, de prijs aan de pomp. Ze zijn ietsjes gedaald vandaag, maar ook ietsjes. Maar ergens anders gaan ze keihard omhoog. Deze keer mag je namelijk de portemonnee flink gaan trekken bij de drogist. Ja! Unilever, het bedrijf achter merken als Dove, Axe en Vaseline, die waarschuwt namelijk dat de kosten stijgen. En die worden natuurlijk gewoon doorberekend aan ons als consument. Dat wordt dus straks flink sparen als je een keer lekker wil uitpakken met een geurige douchegel.
3: Toen laatste douche stond ik met een douchegel van Knijp. Stond ik met de douchen. De douchegels van Knijp hebben allemaal een smaakje, hè? En ik stond te douchen met grapefruit passievrucht. Man, ik was alles, was ik van mezelf. Met grapefruit passievrucht, helemaal lijf was ik daarmee. Alles. Tot in mijn meest intieme spelonken. Was ik me. Niet grapefruit, nee, grapefruit passievrucht. Hè? Zodat als er ooit iemand mijn bilwangen uit elkaar trekt, zijn neus naar voren schuift en een flinke teug lucht inademt, hij altijd zal denken, oké, sowieso grapefruit. Maar er is nog iets, er is nog iets.
4: Onderweg naar huis met Gijs op 10.
5: Lex Gaardhuis.
4: Radio 10.

0: Het thema is bloemen, hè, vanmiddag. Fading like a flower, hoorde je van Roxette. We hadden het net over of de dames hier in de studio graag bloemen kregen. En dat mijn vrouw graag bijvoorbeeld een gereedschap krijgt voor trouwdag of zo, verkeringsdatum. Er zijn meer dames die dat leuk vinden. Angelique, die appte bijvoorbeeld, heel trots. Dit heb ik voor mijn trouwdag gekregen. Een enorm zakmes. Zwitsers zakmes, volgens mij, met haar naam erin gegraveerd.
1: Zo, ja, wel stoer.
0: Rent heel stoer, heel stoer. Angelique, dankjewel. Roxette hoorde je, een fading like a flower. Het is bijna 16:30. Vliegt de tijd als je het gezellig hebt. Zometeen het nieuws met Laura Ozinga. Laura, wat zit erin?
1: Een update over de grote politieactie in Amsterdam-Osdorp. En ik heb weer het allerbeste komkommernieuws voor jou.

0: sale in Bataviastad. Profiteer nu van extra korting bovenop de outletprijzen bij maar liefst 250 merken. Ontdek de winkels van Coach, Nike en Sunglass Hut. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
1: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
0: Big Summer Sale in Bataviastad. Shop jouw favoriete merken nu met extra korting. Nog één keer kleurt Zandvoort oranje. Ja,
2: laatste kans.
0: Nog één keer brullende motoren.
2: Ja, goed.
0: Dit mag je niet missen.
2: Oh.
0: Daar moet je bij zijn.
2: Naar binnen.
0: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven. Ja. De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
3: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
5: Oh my god.
4: Zo dus.
5: Wow.
4: Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
6: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs. Mis niets.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Zichtbare tekenen van het ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 mg tabletten met hyaluronzuur en vitamine

0: Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
1: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
2: Lekker. Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
3: Simyo.
4: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
5: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
4: Oh, Otrium?
5: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
6: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Alleen vandaag nog korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
7: Vandaag bij Otrium 10% extra korting op McGregor en Another Stories.
8: Goedemiddag, je bent bij Gijs op 10. Wat gezellig. Het is een lekkere zonnige dag vandaag, 24 tot 30 graden. Morgen nog zonniger en warmer, tot 35 graden. Toestand tot de weg krijg je van Robin van de regie. Robin, goedemiddag.
9: Goedemiddag.
8: Relatief rustig met 55 kilometer totaal. Op de A15 Nijmegen-Gorkum heb je 10 minuten vertraging tussen Knopendel en Leerdam. Op de A16 Breda-Rotterdam heb je tussen Knopend Zonzeel en de Moerdijkbrug 20 minuten vertraging door werkzaamheden. En daardoor sta je ook een half uur stil op de A17 tussen Moerdijkhavens en Knopend Klaverpolder.
10: Zometeen hoor je muziek van Whitney Houston en meezingen met Robbie Williams. Maar eerst het Radio 10 nieuws. Dat krijg je van Laura Ozinga. Laura, goedemiddag.
11: Goedemiddag. In Amsterdam-Osdorp is een grote politieactie bezig. Er crashte een auto die bij een plofkraak is gebruikt in Duitsland. En mogelijk liggen er nog explosieven in. De inzittenden zijn gevlucht. Woningen en gebouwen zijn ontruimd. Schepen die in de haven van Deventer liggen, moeten daar weg. Anders zitten ze voorlopig vast. De sluis gaat vanaf komend weekend namelijk niet meer open vanwege de lage waterstand in de IJssel. President Zelensky is aangekomen in Washington, waar hij met president Trump gaat praten over militaire steun in de oorlog met Rusland. De vorige keer dat Zelensky bij Trump was, kregen ze voor het oog van de camera slaande ruzie.
10: Ja, ja, gaat inmiddels wat beter tussen die twee, heb ik het idee. Hè?
11: Laten we het hopen.
10: Ja, ja, ja, ja. Hey, en dan?
11: Ik heb weer de. Ja, zit je er klaar voor? Absoluut. Want ik heb weer de beste komkommernieuwtjes voor je verzameld. Het nieuws voor de zomer is op. Dus het zijn vooral de jaarlijks terugkerende onderwerpen geworden.
10: Groetje nieuwe editie met Laura van Kommertijd. Nou, kom maar door.
11: Eén Vandaag heeft uitgezocht hoe je de kans op een verkoudheid in het vliegtuig kan verkleinen. De gouden tip, ja. Ga bij het raam zitten, want dan heb je minder contact met andere mensen.
10: Briljant.
11: Het Algemeen Dagblad heeft diepgravend onderzoek gedaan naar de populariteit van de caravan in Nederland.
10: Ja.
11: En wat denk je? Nederlanders gaan nog steeds graag met de caravan op vakantie.
10: Kom, pak er toch even mee. Ja, nou, de platmaker, kom maar door.
11: En tot slot deelt een arts van het UMC Groningen zijn uitgebreide kennis over wespen.
10: Ja.
11: Conclusie, de meeste mensen worden door een wesp gestoken in de zomer.

0: zijn mond viel. En toen bleek het uiteindelijk een nicotine-tabletje. Robbie Williams probeert te stoppen met roken. Nou, je bent alleen blij dat er wat nieuws is natuurlijk. Supreme hoor je bij Radio 10. Yes, de middagshow, 4:15. En op vakantie in eigen land kan een hele nieuwe dimensie aannemen. Want ja, Limburg, je weet het, staat bekend om de heuvels, de vlaai en het Bourgondische leven. Maar Fleur en Stefanie besloten daar om hun eigen provincie eens op een heel ander tempo te ontdekken. Stap voor stap, hoefje voor hoefje, twee dames, één ezel. Samen met ezel Igor lezen wij in de krant vandaag.
1: Beestachtig dierennieuws.
0: Ja, een week lang trokken beide dames door het Limburgs Heuvelland samen met een ezel. Je hoort het goed. Een van de vrouwelijke reisgenoten van ezel Igor heb ik aan de lijn. Stefanie van Kessel, goedemiddag.
2: Hallo.
0: Hallo. Hey, jullie dachten, Igor staat altijd zo zielig en alleen in die wei. Die moet ook eens een bijenkorf in Maastricht van binnen hebben gezien. Wat was het idee hierachter?
2: Het idee daarachter was eigenlijk wel een leuke vraag. Eigenlijk, heel eenvoudig. Hij wandelt heel graag inderdaad. En wij dachten, we gaan lekker uit de wei en we gaan met hem wandelen. Alleen zo makkelijk gaat het niet. We hebben wel eerst een vertrouwensband moeten oplopen met hem. En dat is vorig jaar gelukt. En dit jaar dachten we gaan 7 dagen.
0: Ja, wat was dat jullie huizenezel? Is die van iemand anders?
2: Het is van een goede kennis van ons.
0: Okay.
2: En hij zei vorig jaar van, goh, wil je eens een keer een leuke vakantie? Gewoon lekker eenvoudig, niks spannend. Een keer genieten gewoon van de natuur hier in Limburg. Ja, ga met hem wandelen. Dat hebben we ook gedaan vorig jaar 2 dagen. En dat was ons zo goed bevallen dat we dit jaar 7 dagen zijn geweest.
0: En hoe weet je nou of een ezel dat leuk vindt?
2: Dat is een hele goede vraag. Ik kan het zo niet vragen naar.
0: Nee, daarom.
2: zij hebben er 2, waarvan ze met 2 allebei aan het pakken zijn geweest. Waarvan 1 het echt niet fijn vindt. Die staat gewoon stil, die heeft er geen plezier aan. En deze, zodra je het zadel omlegt, dan wordt hij geactiveerd en gaat hij aan.
0: Klinkt bijna als een robotstofzuiger, Stefanie.
2: Ja.
0: Hey, en wie bepaalt dan de route? Laten jullie leiden door de ezel of bepaalden jullie dat zelf?
2: Ja. Nou, dat was natuurlijk een grap. Wij dachten, hij gaat met ons op avontuur. Maar eindstand zijn wij met hem op avontuur gegaan. Hij bepaalt de route.
0: Ja, ik heb er zo'n heel romantisch beeld bij. Van ergens bij een boer vragen, joh, mogen we in de stal slapen? Of, je moet niet heel makkelijk in een hotelkamer, denk ik, met hem.
2: Nee, klopt. Inderdaad, het is echt van mens op mens gegaan. Ja, dus gewoon vriendelijk vragen. En dan kom je heel ver.
0: Ja, en misschien via jullie Instagram-account dat mensen in jullie DM sliden. Want het was allemaal te volgen op 2 Girls, 1 Donkey. En je kunt dat nog steeds.
2: Ja, klopt.
0: Wat zijn de apartste berichten die jullie gehad hebben?
2: Aparte berichten? Kom je bij ons langs? Wil je bij ons komen eten? Eigenlijk waren gewoon leuke, normale berichten. Heel veel enthousiaste berichten. Dat ze dit gewoon nog nooit gezien hebben.
0: Verveelt Igor zich alweer? Of is hij er wel klaar mee naar jouw idee?
2: Nou, ik weet het niet. Hij vindt het wel heel leuk om wel bij zijn vriend te zijn. Hij is ook een reuze ezel, Joey. Maar volgens mij vond hij ook niet erg om nog een paar dagen door te lopen.
0: En als je moest kiezen, Stefanie, dit of een zuipvakantie op Mallorca?
2: Ja, sowieso, dat is natuurlijk wel een hele goeie. dit was eigenlijk gewoon fantastisch. Echt waar. Het is gewoon een beetje een combinatie van alles en nog wat. Ook hier en daar een terrasje. Heel veel leuke nieuwe mensen ontmoet.
0: Ja, en maar op het terrasje vroeg je dan om een bak water voor de ezel? In dit geval in plaats van voor de hond? Moet ik dat voor me zien?
2: Ja. Ja, dat is het enige. Het enige wat we nodig hadden was inderdaad een emmer water.
0: Ja.
2: Ja, en dan 2 pilsjes.
0: Geweldig zeg. Nou, of het dan volgende zomer 2 Girls, 1 Donkey blijft, of gewoon toch weer 2 Girls and 1 Bottle of Champagne op Mallorca wordt, dat zien we dan wel weer. Maar mocht je dat avontuur nog terug willen kijken, 2 Girls, 1 Donkey op Instagram, dan kun je het allemaal zien. Stefanie, kom lekker bij. Dankjewel.
2: Alsjeblieft.
0: Tot later.
2: Hoi.
0: Hoi. Jolene.

0: Gamora en Tarzan Boy. 5 minuten voor 5. Zometeen het nieuws met Laura. Laura, wat zit er zo in?
1: Een mysterieuze aftelklok op de Beatles-website. Waarom? Dat hoor je zo.
0: Je hoort het zometeen en we sluiten je werkdag af met LSDJ Back in My Life.
2: Lees je zuinige Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
3: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
5: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
6: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
7: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
8: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl. Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
9: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Mars, Snickers, Twix, ijs. Alle dozen 5 stuks 1 plus 1 gratis. En alle pakken taxi 1,5 liter voor maar 1 euro. Een voordelige zomer. Dat is die ja van Jumbo.
10: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
11: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
12: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
11: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
13: Ook dat ene schroefje dat we maar 1 keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
14: Hey, ondernemer. Hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
15: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
16: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
0: Sharp op de dinsdag. Het is de meeste muziek in de middagshow. Gijs op 10 met het nieuws. En dat krijg je van Laura Ozinga. Laura, goedemiddag.
1: Goedemiddag. In Amsterdam-Osdorp is al uren een politieactie aan de gang. Na een politieachtervolging crashte een auto die bij een plofkraak in Duitsland is gebruikt. En er liggen misschien nog explosieven in. De straat is afgezet en daaromheen zijn woningen en gebouwen ontruimd, waaronder een verzorgingstehuis. De inzittenden van de auto zijn gevlucht. Een nieuwe tegenslag voor binnenvaartschippers. Ze kunnen vanaf het weekend ook niet meer over de IJssel bij Deventer varen. Vanwege de lage waterstand gaan de sluizen daar namelijk niet meer open. Het Twentekanaal ging eerder ook al dicht. Schippers die in de haven van Deventer liggen moeten daar uiterlijk vrijdag weg zijn. Twee vuilnisophalers zijn vanochtend in Tull en het Waal in Utrecht licht gewond geraakt. In een vuilniswagen ontplofte een spuitbus en het bijtende spul erin kregen ze over zich heen. De brandweer wist niet wat het was, maar adviseerde om het af te spoelen met water en zeep. De verwondingen lijken mee te vallen, zegt RTV Utrecht. En fans van de Beatles, opgelet. Op de officiële website staat namelijk een klok die aftelt naar morgenmiddag 2:00... met daarbij de melding dat spannend nieuws bekend wordt gemaakt. Een Brits muziekblad denkt het al te weten. Er komt een jubileumbox uit van het album Rubber Soul uit 1965.
0: Ah, lekker. Kunnen we alweer de knip trekken, hè, voor de verzamelaars.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja, ja. Nou, wel leuk.
1: Ja, inderdaad, zet je klok erop gelijk. Ja. En dan het weer. Het is zonnig, hier en daar wat bewolking. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Morgen schijnt de zon volop en wordt het tropisch warm met 30 tot misschien wel 35 graden.
0: Laura, dankjewel. Dan Radio 10 Verkeer. We kijken hoe het op de weg is. Hij zit er heel goed geïnformeerd in. Dan kijkt hij er ook bij. Robin, hoe is het? Is het echt heel rustig, zomervakantie, druk? Of zeg je van nou?
17: Nou, het is niet eens druk te noemen, denk ik zelfs. Behalve op de A4 dan. Daar heb je 3 kwartier vertraging tussen Den Haag-Zuid en Delft. Verder de bekende werkzaamheden die vooral voor vertraging zorgen. Zo sta je op de A9 een kwartier stil tussen Haarlem-Zuid en Beverwijk-Oost. En op de A16 Breda-Rotterdam 20 minuten tussen Knopend Zonzeel en de Moerdijkbrug.
0: Sta je toch nog stil, ondanks die zomerrust op de wegen. Heel veel sterkte, wij blijven bij je. Met muziek van onder andere LSDJ, Back in My Life en ook Tiziano Ferro hoor je zo. En we moeten het even hebben over Donald Trump en de BBC. Die twee zijn als water en vuur, dus wie bel je om dat vuurtje te blussen? Juist, Vlammetje, Victor Vlam.
18: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
19: Voor wie zijn we ook alweer?
18: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
20: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
18: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
21: Deze week in de bonus: AH Runder

0: simkaartje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Radio 10.
2: De zomer van 10.
1: Lex Gaarthuis.

kwartier file tussen Den Haag-Zuid en Delft. En zeg maar Lex, is niet erg. Het is jouw middagshow. Absoluut. Gijs op 10. Ja, Donald Trump die eist 10 miljard dollar van de Britse publieke omroep, de BBC. Volgens hem heeft hij ongelooflijk veel nadeel van een fout geknipte documentaire. Maar de BBC slaat terug. De vraag is, komt Trump terug op zijn dreigement? Je hoort het zo van...

0: Ja, Gijs en Martijn zijn al, maar ik ben binnenkort toe aan zomervakantie. En dan word ik altijd getest door mijn gezin. Want ik ben de enige in het gezin die niet echt van bordspelletjes houdt. Ik heb er geen geduld voor. Maar er wordt er voor elke zomervakantie wordt dan een nieuw bordspelletje gekocht. Of een nieuw spelletje. Om te testen of ik dat dan wel leuk vind. Hij is binnen inmiddels. Halligalli is nu gekocht. Zegt dat jullie iets?
1: Oh, ja. Dat is best wel oud toch?
2: Is dat niet
1: oud?
2: Dat je op kaarten moet slaan en zo?
0: Ja.
2: Als je twee dezelfde hebt of zo?
0: Op een hotelbelletje rammen als je...
1: Uit met de letter A.
0: Nee, het gaat om, tenminste de versie die wij spelen, om een aantal stuks fruit wat bij elkaar op kaartjes moet staan. Die je dan blind zo op tafel legt.
3: Volgens mij moet je vooral 2 weken vrijnemen om even de uitleg te begrijpen, of niet?
0: Ik ben zo blij met deze opmerking. Ja. Wil je deze voor mij losknippen dat ik hem thuis zou kunnen laten horen?
3: Ik zou graag even 2 weken vakantie willen, ja, om de uitleg te begrijpen.
0: Ja, ik ben het... Het is mij uitgelegd, maar ik snap het dan niet in begin.
3: Ik heb het elke keer
0: schrikkelijk.
3: Helemaal in.
2: Maar Halligalli klinkt niet per se als het meest ingewikkelde spel, jongens. Ik weet niet zo goed waarom je daar 2 weken voor nodig hebt.
0: Nee, mijn dochter van 10 snapt het meteen. Maar... Ja. Ik kan er gewoon niks aan doen, weet je. Ik heb geen geduld voor de speluitleg. Misschien kan ik op deze manier nog een beetje rechtbreien. Zeg, het is 4:15 en er is weer nieuws over Donald.
3: Fake news.
0: Trump. Hij bedicht de BBC van fake nieuwsverspreiding en eist daarom maar liefst $10 miljard van de Britse publieke omroep. De president wilde de BBC het vuur aan de schenen leggen, maar dreigt nu zijn eigen zakenimperium in de fik te zetten. Hoe dat zit, kan ik vragen aan iemand die alles weet van Amerika en de media. Nederlands bekendste mediacriticus met ingebouwde vlammenwerper. Tegenwoordig gaat hij door het leven als vlammetje. Jazeker. Jan Slachter verzint de bijnaam voor je. Dan ben je er wel, hoor, in de mediawereld, vind ik. Victor Vlam, goedemiddag.
4: Nee, hallo, goedemiddag.
0: Ja, want voordat we jou kenden als mediacriticus, heb ik jou ook nog regelmatig gesproken als Amerika-kenner. Is Raymond Mens gewoon in jouw wijk gaan klussen? Of heeft het andere...
4: Ja. Zo zou je het kunnen zeggen. Ik heb het echt heel erg lang gedaan. Ik heb 12 jaar lang Amerika geduid, zeg maar. Maar op een gegeven moment was ik het ook een beetje zat. Want als je het gewoon te lang alleen maar één ding doet, dan wordt het ook een beetje eentonig.
0: Ja, maar toch wel leuk om jou eventjes in die rol te horen, want je kan het als geen ander. Waarom is Trump zo boos op de BBC, Victor? Wat hebben ze fout gedaan volgens hem?
4: Ja, nou kijk, hij is wel terecht een beetje boos, want de BBC heeft een paar jaar geleden een documentaire gemaakt en daar hebben ze delen van zijn speech, waar echt veel tijd tussen zit, aan elkaar geplakt. Daar hebben ze 1 zin van gemaakt en daarmee leken ze de suggestie te wekken dat Trump op 6 januari tijdens die kapitoolbestorming, tijdens een speech eigenlijk zijn achterban naar het kapitool heeft gestuurd. Dus dat zou natuurlijk heel erg kwalijk zijn als je dat hebt gedaan, want daarmee heeft hij heel veel directe verantwoordelijkheid voor die kapitoolbestorming. Maar ja, dat was gewoon een montagefout, want ja, er zat gewoon heel veel tijd tussen die 2 delen van een zin. Dus de BBC heeft ook erkend dat de fout is. Er zijn ook mensen daarvoor opgestapt bij de BBC, dus dat hadden ze niet moeten doen. Maar ja, Trump being Trump, die zegt ik wil een schadevergoeding. Dus die heeft bij de rechter een schadeclaim ingediend voor het duizelingwekkende bedrag van maar liefst €10 miljard. En dat is waar nu de laatste discussie over gaat.
0: Ja, nu lijken de rollen ineens omgedraaid door een Amerikaanse rechter. Hoe zit dat?
4: Nou, kijk, wat de BBC wel heel slim heeft gedaan hier, is dat zij hebben gezegd van ja, als jullie 10 miljard eisen van ons, dan willen wij wel graag onderbouwd zien dat jij ook echt 10 miljard schade hebt geleden. Dus zij hebben openheid gevraagd van alle boeken die Trump heeft. En nou ja, hij heeft ongeveer 400 bedrijven in dat hele imperium van hem zitten. Dus dat is nog best wel behoorlijk wat. Maar ja, de BBC denkt natuurlijk geweldig om daar inzage in te krijgen. Want al jaren proberen journalisten inzage te krijgen in de financiële huishouding van Trump. En Trump weigert dat te geven. Dus die zien hun kans schoon. Maar ja, de rechter is daarmee akkoord gegaan. Die heeft inderdaad gezegd van ja, als Trump dit voortzet, dan moet hij inderdaad die inzage geven.
0: En is dat een Amerikaanse rechter of een Britse rechter, Victor?
4: Nee, het is een Amerikaanse rechter. De zaak speelt in Amerika, in Florida specifiek.
0: Dus hij kan of de rechter ontslaan.
4: Ja.
0: Toch? Of hij kan zijn keutel intrekken. Welke van de twee denk je dat er...
4: Nou, hij kan die rechter niet direct ontslaan. Dus dat is niet de meest waarschijnlijke optie. De BBC heeft inderdaad gezegd van joh, als jij je keutel intrekt, dan zullen wij dat ook doen. Dus ik denk dat dat de meest waarschijnlijke optie is. Trump gaat tegen deze beslissing in hoger beroep. Maar ik denk heel eerlijk gezegd dat deze zaak nergens naartoe gaat. Want het is een beetje absurd om 10 miljard schadevergoeding te eisen. Dat is gewoon een veel te hoog bedrag. En behalve dat, het is een fout van de BBC, maar hij is wel echt gemaakt in het Verenigd Koninkrijk. En niet in Amerika. Sterker nog, de documentaire waar het over gaat, die is niet in Amerika uitgezonden.
0: Oké, nou ja, we gaan volgen hoe dat uitpakt. We zijn al lang blij dat er wat reuring is in deze komkommertijd. Want ja, over B&B voor liefde hoeven we het ook niet echt meer te hebben. Daar kijken echt een stuk minder mensen naar, Victor.
4: Het valt echt tegen.
0: Hoe komt dat, denk jij?
4: Het was 500.000 minder bij de première vorige week dan vergeleken met vorige zomer. En ook met 2024. Ja, ik denk dat je daar ook wel echt te maken hebt met wat overkill. Want het zijn natuurlijk twee seizoenen in de winter en in de zomer te zien. Dat is zo'n 8-9 weken. Dus een derde van het jaar zit je naar B&B te kijken als je het programma leuk vindt. Ja. En ik denk wel dat ze parten speelt.
0: Het is een beetje verzadigd, het Nederlands publiek.
4: Dat denk ik ook, B&B. Ja.
0: Waar moeten we dan naar kijken deze zomerweken? De nieuwe liefdesshow van Wilfred Gené, misschien een leuk idee?
4: Ja, dat kan je doen, Het kan nog wel wat kijkcijfers gebruiken. Het ging van start met 341.000 kijkers. Je ziet Wilfred in een andere rol dan waar we hem in het verleden hebben gezien. Want hij is inmiddels daar een zoetsappig figuur. Terwijl we hem toch een beetje kennen als iemand die kan zuigen. Maar ik vond het op zich best een onderhoudend programma.
0: Ja, Johan Derksen niet, hè? Die vond hem helemaal uit zijn rol.
4: Klopt, ja. Ja, ik begrijp wel dat hij dat zegt, hoor. Want het is wel inderdaad echt een hele andere Wilfred die we kennen van Vandaag Inside. Ik denk dat ergens Wilfred ook gewoon graag wil verbreden. Dat hij andere programma's wil doen. En dat hij daarom juist iets totaal anders wil doen. Maar het is wel gek om Wilfred in die rol te zien,
0: ja. Nou vind je wel weer mild ten opzichte van Wilfred. De laatste keer dat je sprak, zei je, nou, misschien kan jij bemiddelen. ik heb wel eens wat opgegooid. Het klinkt bijna alsof die bemiddelingspoging een beetje is gelukt, Victor. Schuif je weer aan bij Vandaag Inside?
4: Van niks. Maar weet jij van meer dan? Wat heb jij gezegd tegen hem?
0: Nou, ik zei, Victor zit daar wel een beetje mee. En dat zou toch wel, weet je, dat komt toch wel scherp uit de hoek. Misschien is het toch leuk als hij weer eens aanschuift. En ik hoor jou nu toch een stuk milder over Wilfred Gené. Dus ik denk, misschien is er contact geweest inmiddels. En ga je weer bij Vandaag in Zuid zitten.
4: Nee.
0: Geen contact geweest?
4: Nee.
0: Zonde. Dus ik moet er nog een schepje bovenop doen, Victor.
4: Ja, als je dat kan. Ja. Graag zelfs, ja.
0: Nou ja, ik zal melden dat jij het best mee vond vallen. En dat je het eigenlijk best wel een leuk programma vindt. Is dat zo goed gefraseerd? Of zo?
4: Je hebt dat goed gefraseerd, okay, ja.
0: Dames en heren, dan regelen we dat voor Victor. Want Victor duidt van alles en nog wat weer voor ons. De ene hand was de andere in de mediawereld. Zo werkt het ook. Victor Vlam, yes. Dankjewel, man. Fijne dag.
4: Ja, graag gedaan weer. Hè. Fijne dag, hè.
0: Hoi, hoi.

0: The Edge of Heaven bij Radio 10 voor jouw grootste hit.
1: Aller tijden.
0: Ook in de zomer. Het is bijna 5:30. Grijs op 10, zometeen met het nieuws krijg je van Laura. Laura, wat zit er zo in?
2: Ja, het water zakt, maar de problemen stijgen. En een opgeruimd huis, een opgeruimd hoofd, blijkt daar misschien toch iets van waar te zijn. Dat hoor je zo.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Ice Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
4: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
6: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul, het leukste dagje uit tussen de apen.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Nu alle kaartjes €21,50. Alleen op apenhulp.nl.
8: Donderdag start de sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Ben jij Intratuin-member? Dan profiteer je deze donderdag ook van 20% korting op artikelen buiten de sale. In alle winkels en op intratuin.nl.
11: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
12: Get ready for the OG.
13: All y'all bitches wanna look alike me.
14: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
15: Ja? Echt serieus?
14: Oh. Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
16: 18 plus speelbewust.
17: Alle verf super voordelig.
18: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengwerf. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
19: Aanbieding in zicht. Deze week bij Kruidvat alle optiek 2 plus 1

0: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
1: Wow!
0: Kost je maar 3 minuten.
1: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
0: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
3: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
4: Goedemiddag, je bent bij Gijs op 10. Gezellig, het is echt zomers, hè? 24 tot 30 graden. Maar het kan nog zomers, hoor, want morgen bokkie heet tot 35 graden. En lekker veel zon. Dan de toestand op de weg. Die krijg je van Robin van de regie. Robin, goedemiddag.
5: Goedemiddag, Lex. Het valt reuze mee op de weg. Er is niet echt sprake van een spits met 60 kilometer aan file totaal. Wel heb je een half uur vertraging op de A4 Den Haag-Rotterdam tussen Delft en knooppunt Benelux. Zo'n ongeluk. Op de A9 ben je 10 minuten langer onderweg tussen Haarlem-Zuid en Beverwijk-Oost. En op de A16 ben je ook een half uur langer onderweg tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug.
4: Zometeen spelen we een nieuwe ronde van de top 4000 in 40 seconden voor €100 thuisbezorgd goed. Misschien wel met jou, lijkt mij heel erg gezellig. Maar eerst krijg je het laatste nieuws van Laura Ozinga. Het Radio 10 Nieuws van 17:30. Laura, goedemiddag.
6: Goedemiddag. De auto die na een politieachtervolging crashte in Amsterdam-Osdorp is vannacht gebruikt bij een plofkraak in Duitsland. Mogelijk liggen er nog explosieven in en daarom zijn huizen en gebouwen in de buurt ontruimd. De inzittenden zijn gevlucht. In het oosten van Nederland kan er over een paar dagen ook niet meer gevaren worden over de IJssel bij Deventer. Door de lage waterstand gaat de sluis niet meer open. Het Twentekanaal was al dicht. Een drukke dag voor president Trump. Hij heeft de Oekraïense president Zelensky en de Israëlische premier Netanyahu op bezoek. Ze gaan met z'n allen ook naar de uitvaart van senator Lindsey Graham, die Oekraïne altijd steunde. En niet lullen, maar poetsen, want van opruimen word je echt gelukkiger. Dat blijkt uit meerdere wetenschappelijke onderzoeken. Ja. Mensen die regelmatig poetsen en opruimen ervaren minder stress en minder angst. Volgens onderzoekers komt dat niet alleen doordat je, doordat een schoon huis je overzicht geeft, maar ook omdat je tijdens het schoonmaken veel beweegt. Vooral vrouwen met een rommelig huis blijken vaker last te hebben van chronische stress. Een opruimcoach zegt wel dat je niet alles perfect hoeft te organiseren, maar een beetje orde in huis kan wel helpen om rust in je hoofd te krijgen.
4: Volgens mij heb je in iedere relatie heb je toch een tweedeling. Je hebt de georganiseerde en je hebt de chaos.
6: En de rommelkont.
4: Toch?
5: Ja. Ik ben de rommelkont.
4: Ja, ik wil zeggen. Hoe is dat hier? Ik had het bij jou wel kunnen halen.
5: Nee, ik vind dat wel ook een soort van gezellig iets hebben. Het is je huis en thuis kun je de boel laten. Dus ja, laat het gewoon even lekker liggen.
4: Ja, maar dit is dus wel een punt van, zeg maar, de chaot in elke relatie. Heeft dit soort manieren om het goed te praten.
6: Ik vind dit wel een goede argumentatie. Die ga ik ook meenemen. Want ja, ik wil ook de rommelkont.
4: Nou,
6: ik ook. Ja, ik ga ook zeggen, maar dit is toch gewoon gezellig.
4: Ik voel dan een bepaalde spanning hier. Waarom is dat? Ik zit hier met 3 chaoten en ik ben dus de opruimer thuis.
5: Ja, maar bij mij thuis ben ik ook niet de opruimer. En dat wordt soms pijnlijk duidelijk.
4: Ja.
5: Zelfs zo pijnlijk duidelijk. Ik herken mezelf dus in dit verhaal. Althans, mijn vriend in dit geval.
4: Ja.
5: Hij is zo'n ongelofelijke opruimer en poetser. Hij wil dus zelfs, geloof het of niet, maar het is echt waar, de wastafel in de badkamer niet gebruiken. Want dan wordt hij vies.
4: Jezus, zo erg is het bij mij. Het is wel lekker voor mij om te horen.
6: Doet hij dan als hij gaat tanden poetsen en zo? Boven de wc hangen?
5: Het is een klein appartement, dus dan kun je 2 stappen zetten naar de keuken. Want daar kun je ook de wastafel gebruiken. Ja, ik gooi het
4: Jongen.
6: Ja, maar dit slaat wel een beetje door.
5: Ik heb dit heel vaak gezegd tegen hem. Dit slaat een beetje door. Het is een gebruiksobject. Ja. Hè? Dat hoort vies te worden. Je kan het ook weer poetsen daarna. Ja.
6: En moest jij mee? Moest jij mee naar de keuken?
5: Ik moest meedoen.
6: Hou op!
5: En daar zei ik iets van toen ik bij zijn ouders op visite kwam. Toen was het afgelopen.
4: Mijn god. Het klinkt niet alsof hij geen chronische stress ervaart doordat hij zo opgeruimd
6: nee,
4: is.
6: Nee, hij weerlegt het hele experiment.
4: Ja.
5: Nee, maar het is dus wel, als het dus is opgeruimd, dan is het prima en dan is hij wel gezellig.
4: En hoe is het verder in de relatie, zeg maar? Jij ligt niet ongebruikt naast hem?
5: Nou, ik denk vanavond wel.
4: Nou, prima. Ja. Ik denk morgenavond ook, hoor. Ja.

0: Kan natuurlijk altijd erger. Hè?
1: Is gelukkig.
0: Altijd baas boven basis. Voor Robert ook fijn. We hadden het net over een opgeruimd huis, opgeruimde geest. Dat komt stress. En toen vertelde onze Robin dat, nou ja, zeg het nog maar een keer, jouw vriend.
1: Mijn vriend is zo opruim- en schoonmaak-minded. De wastafel in de badkamer mag niet vies worden.
0: Mag niet vies worden. Het liefst gewoon niet gebruikt. Die hangt daar voor de sier en laat maar hangen. Het kan nog erger. Hermgert, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
0: Wat heb jij thuis?
2: We hebben beneden een wc waarop niet gepoept mag worden.
0: Een wc waarop niet gepoept mag worden? En van wie mag dat niet?
2: We hebben een aantal maanden geleden een nieuwe wc laten aanleggen. En die is zo mooi. Ja, dat is gewoon zonde om daarop te gaan poepen. Dus,
0: maar sta je daarachter, achter dat besluit?
2: Maar mijn vrouw en ik zeggen van tegen onze zoon van ga maar naar boven op de wc poepen.
0: Oh, je hebt wel nog een wc. Het is niet zo dat je nu in de tuin zit te schijten.
2: We hebben niet zo'n hokje staan met zo'n hatje erop.
0: Nee,
2: maar
0: nog niet.
2: We hebben wel boven nog een wc. Dus hij zei ook laatst zo'n keer van ja, jullie met je wc, we hebben gewoon de minst gebruikte wc ter wereld. Maar zo mooi, ja.
0: Maar hoe lang hou je dit vol?
2: Af en toe wordt wel gesmokkeld hoor. Maar
0: Hermgert, dus als...
3: Klad komt er al in.
0: Juist, dus als de vrouw van huis is, dan schijt hij de man op de wc.
2: Dan schijt hij de muis of hoe noem je dat?
0: Ja, nou, of dansen. Ja, normaal dansen, bij jullie poepen ze.
2: Ja, precies.
0: Ja. Ben je onderweg naar huis?
2: Ja, ik ben op weg vanaf Almelo naar Lochem.
0: Durf het bijna niet te vragen?
2: Ja, ik heb mijn werk gepoept.
0: Prima. Hermgert, dankjewel hè.
2: Jo, van jou.
4: Top 4000 in 40 seconden.
0: Je leert veel tijdens dit programma, ik heb het altijd gezegd. Het is 10 minuten over 6:30. De hoogste tijd zometeen voor de top 4000 in 40 seconden. Kijk, 10 nummers in 40 seconden tijd en winnen 100 euro aan thuisbezorgde goed. Je kunt je kwalificeren door de volgende vraag goed te beantwoorden. Of poep het antwoord uit in de Radio 10 app, zo kun je het ook zeggen. Hoe noem je dit fenomeen waarbij je online wordt gefopt met de videoclip van het nummer dat ik net draaide? Never Gonna Give You Up van Ashley. Hoe noem je dit fenomeen waarbij je online wordt gefopt met de videoclip van het nummer Never Gonna Give You Up? Laat het me weten via de Radio 10 app. En speel voor een paar minuutjes mee met de top 4000 in 40 seconden spel. Gaan wij even poepen. Hoor jij Sarah Bareilles bij 10.

0: 6:15, hoogste tijd om te spelen.
1: De top 4000 in 40 seconden.
0: Ja, spelen wij vandaag met Lisa Cox, 21 jaar uit Apeldoorn. Lisa, goedemiddag.
2: Hi, goedemiddag.
0: Hoe is het?
2: Goed hoor. Heb jij... Ja, ik was thuis aan het luisteren en mijn zusje die appt meestal naar jullie, maar toevallig moest ik het even doen.
0: Oh, dus het is in opdracht
2: ja,
0: eigenlijk.
2: Ja, ik ben iets beter.
0: Jij bent iets beter, dat zeg jij. Je kan echt straks heel hard onderuit gaan, hè? Dat begrijp je.
2: Ja, dat begrijp ik. Ja. Ik denk met de Nederlandse liedjes dat ik wel wat sneller onderuit val, maar ja, ik hoop op goede.
0: Oké, dus je hoopt geen Nederlandstalige liedjes ertussen te treffen?
2: Daar ben ik
0: niet zo goed. Dat is niet jouw specialiteit. Oké, nou, heel goed. Heel goed. Zeg, over specialiteiten gesproken, wat heb je vandaag gedaan?
2: Niet heel veel. Het is hartstikke warm vandaag. Dus het is ook vakantie. Dus ja, niet veel uitgevoerd eigenlijk.
0: Nou ja, als dat even je specialiteit is, toch? Lekker niets doen. Nee, maar daar kun je ook goed in zijn. Ik ben dat toevallig. Heel goed
2: ja, niets doen.
0: Heel goed in niets doen. Ja, dat is het liefst wat ik doe. Maar goed, eerst even het spelletje, Lisa. Zeg, je mag meedoen met het spel, want je wist het antwoord op de volgende vraag. Hoe noem je het fenomeen waarbij je online wordt gefopt met de videoclip van het nummer Never Gonna Give You Up?
2: Ja, gerickrolled.
0: Gerickrolled, ja, natuurlijk. Is het jou vaak overkomen, Lisa?
2: Nou, wel eens vroeger als je dan op een linkje klikt via een website of... En dan kom je vaak op YouTube terecht en dan begint hij af te spelen. En dan meestal, na een paar drie keer heb je het wel echt wel door.
0: Na drie keer? Na drie keer al?
2: Ja, je bent gerippeld. Soms snap je er wel in.
0: Ja. Het is iets een beetje uit het verleden, maar soms gebeurt het nog wel eens. Hey, 40 seconden zuivere speeltijd levert jou dit antwoord op. Om 10 platen uit onze top 4000 te herkennen bij Radio 10. Je moet bij elk fragment zo snel mogelijk titel of artiest roepen. Doe het niet allebei, zonder van je tijd. En als je het niet weet, gewoon pas roepen. Dan zetten we de tijd stil en gaan we door naar het volgende fragment. En als het je lukt, €100 thuisbezorgdegoed. Lukt het niet, krijg je de troosteis, de gijsblokjes. Ga je dan ook samen met je zus eten bestellen als je erin?
2: Ja, dat ga ik zeker doen. Dat zou wel mooi zijn. Ja. Heel spannend.
0: Nee, omdat jij het moet doen van haar. Ik denk, nou, misschien uit lekker voor je. Ja. En wat bestellen jullie dan? Waar gaan we voor?
2: Meestal komt het uit op of iets vettigs of iets fris. Ligt een beetje aan waar je zin in hebt.
0: Net waar je zin in hebt. Nou, zo'n dag niks doen vind ik iets vettigs toch altijd. Het is niet goed, maar het is wel lekker natuurlijk. Ja. Lisa, we gaan ervoor. We hebben 40 seconden op de klok staan voor je. Ben je er klaar voor?
2: Ik ben er zeker klaar voor.
0: Dan gaan we beginnen met jouw eerste fragment. Komt ie aan.
2: Rick Astley.
0: Nou vind ik het heel gezellig dat je lacht. Maar dat kost je gewoon weer een paar seconden. Hè? Dus als je het weet, gewoon bam roepen. Want de tijd tikt ongenadeloos verder. Dan gaan we je tweede moment.
2: Pas.
0: Ja, zie je. Dus iets, ja, het is niet Nederlandstalig, maar het komt wel uit Nederland. Ja. Kensington met War, hoorde je. Geef niks, we hebben nog genoeg tijd. En dit is je derde fragment.
2: Total Eclipse of the Heart?
0: Ja, heel goed. Jong van geest, oud van ziel. Met je 21. Ja. Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart is goed. 2 goed, nog 8 te gaan. Dit is je volgende. Pas. Alphabeat hoorde je. Fascination. Snel vergeten. En door met de volgende.
2: Uptown Girl.
0: Van Billy
2: Joe?
0: Ja, heel goed. Ja, dat levert geen extra punt op. Maar...
2: Tijd verspillen.
0: Nee, dat geeft niet. We hadden de tijd al stilgezet, want ik had Uptown Girl al gehoord. Dus dat geeft niks.
2: Okay.
0: 26 seconden heb je nog over. Je hebt er 3 goed. Je moet er nog 7 hebben. Dus hou de tempo er lekker in. It's like
2: Alyssa
0: Moray? Alanis Morissette. Je zei Alanis Morissette, zei je toch?
2: Ja, als ik de naam goed heb. Sorry,
0: nee, maar de verbinding werd even slecht. Ik match je maar 1 keer, hè, Lisa. 4 goed. Nog 6 te gaan. Nog 20 seconden. Dit is je volgende.
2: Journey.
0: Oh, goed zeg. Don't Stop Believing. Helemaal goed. We zijn op de helft. Hou die tempo erin.
2: Kiss me.
0: Sixpence and the Richer. Ja?
2: Ja.
0: Ja, je gaat er zo'n dolle. Je hebt het nou te pakken. Nog 17 seconden. 4 te gaan. Het kan. Dit is je volgende.
2: Queen.
0: Van King naar Queen. Heel goed.
2: Zo.
0: We will rock you. Je gaat als een speer, Lisa. Hou dit vast. Dit is je volgende fragment.
3: West-Berlijn.
2: Pas.
0: Oeh, ja, Nederlandstalig, hè?
2: Spijt me, ja.
0: Ja, sorry. Helaas, ja. Waarom doen we dat dan ook? Ja.
2: Maar neem maar niet uit. Er moet een uitdaging in zitten.
0: Is ook zo. Kleine orkest, over de muur was dit. Vergeet je nooit meer. We gaan door met jouw volgende fragment. Your beauty is beyond
2: compare with flaming locks.
0: Nee.
2: Ja, ik weet het. Het is
0: Lisa.
2: Dolly Parton, maar ik kon er niet op komen.
0: Nee, nou, dan moet je passen. Dat is goed. Want je hebt nu nog 10 seconden. Je moet er nog 3.
2: Oké.
0: Ik had het niet beter kunnen samenvatten. Dit is je volgende.
2: Fleetwood Mac.
0: Fleetwood Mac. Heel goed. 8 seconden voor 2 antwoorden. Dit kan hoor, Lisa. Blijf gefocust. Hier komt je volgende.
2: Coming Out.
0: Ja, ja. I'm Coming Out. Diana Ross.
2: Ja. Nog eentje.
0: Nog eentje. Spannend. Ja, het is super spannend.
2: Het zou grappig zijn als ik hem niet haal.
0: Nou, dat zou helemaal niet grappig zijn, want ik vind het dus heel leuk als jij wint. Ja, Lisa, we gaan positive thinking. Kom op. 5 seconden over voor je laatste.
2: Oh, hou op. Oké.
0: Hyperfocus, daar gaan we.
2: Pas.
0: Nee!
2: Toto.
0: Nee, dat telt niet. Je roept pas.
2: Nee, dat maakt niet uit. Nee, ik wist het.
0: Maar je riep het zo snel, je hebt nog 4 seconden.
2: Ja, ik hoorde het. Oké.
0: Wat doe je me aan? Oké, volgende fragment. Dit moet er wel een beetje worden, ben ik bang, Lisa. Daar gaan we.
2: Pas.
0: Ricky
2: Martin, maar ik kom er gewoon niet op in een seconde. Het is verschrikkelijk, hè? Ja, ik kom er gewoon niet op wanneer die gaat.
0: We hebben nog 1 fragment over en nog 2 seconden ook.
2: Oh, dit was heel erg, ja.
0: Dus je moet het wel doen.
2: Ja, wat erg.
0: Ben je er klaar voor?
2: Een beetje.
0: Daar gaan we.
2: Nee, dat weet ik echt niet.
0: Oh.
2: Nee, dat is oké.
0: Ja, ik snap ook dat je hem niet weet, maar...
2: Nee.
0: Misschien met een paar seconden extra had je erop gekomen. Joe Jackson, Step In Out, hoorde je.
2: Nee, die kende ik niet. Nee, ik zeg echt, na de pas zeg ik pas inderdaad actief. Niet heel handig, want het is niet hoe je spel speelt, lijkt me.
0: Nee, dat is inderdaad... Maar goed, ja. Lisa, wat maken we ervan?
2: Ja, nee, echt 9 van de 10 net niet gehaald. Je hoort het spel te spelen, hè.
0: Ja, ik vind je wel heel sportief. En daarom krijg je de grijs blokjes van ons. Doe je nog een keertje mee voor een herkansing?
2: Ja hoor.
0: Lijkt mij ontzettend leuk, want het zit er wel in namelijk. Onwijs fijne avond. Groetjes aan je zus ook, hè?
2: Yes, doei.

0: stonden. Voor Lisa was speelde ze het goed, maar ze kwam net een seconde of twee tekort. In de top 4000 in 40 seconden, you're the queen and we will rock you. Om de teleurstelling een beetje weg te spoelen. Morgen een nieuwe editie, misschien wel met jou. Je hoort hoe dicht het bij kan zitten, winst of verlies. Ja, dat is het spelletje bij Gijs op 10, de middagshow hier op Radio 10. Zometeen het nieuws met Laura. Laura, wat zit erin straks?
1: Er is onverwacht vrij goed nieuws na de zware aardbeving in Japan.
0: Dat en dit ga je ook horen.

0: af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the craving.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Als je Vodafone mobiel
6: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
5: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld. Fans van voordeel. Aldi.
1: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
2: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
1: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlens.com.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
4: Muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
5: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
6: Zijn we al!
5: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora autoverzekering.
8: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
5: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
9: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.

0: krijg je van Laura Ozinga. Laura, goedenavond.
1: Goedenavond. Op de A17 bij Moerdijk is een heftig ongeluk geweest met 3 vrachtwagens. Daarbij is iemand om het leven gekomen. Ook raakt een onbekend aantal mensen gewond. De snelweg is in de richting Breda dicht en dat gaat waarschijnlijk uren duren. Het verkeer moet tot die tijd omrijden. Over een paar dagen kan er ook niet meer worden gevaren over de IJssel bij Deventer. Door de lage waterstand gaat de sluis daar vanaf zaterdag niet meer open. Het Twentekanaal was al dicht. Het is vooral een strop voor bedrijven die afhankelijk zijn van schepen. Zij moeten hun spullen nu vervoeren met vrachtwagens. Er wordt al uren gezocht naar de inzittende van de auto die vanmiddag na een politieachtervolging crashte in Amsterdam-West. De BMW was gebruikt bij een plofkraak vannacht in Duitsland en de verdachten zijn gevlucht. Omdat er mogelijk nog explosieven in liggen, is alles in een straal van 100 meter ontruimd, ook een verzorgingstehuis. Bij de zware aardbeving in het zuiden van Japan zou maar 1 dode zijn gevallen. En dat is veel minder dan eerst werd gedacht. Gevreesd werd voor veel meer dodelijke slachtoffers, omdat er een winkelcentrum is ingestort. Wel zijn er tientallen gewonden en zitten bijna 50.000 huishoudens zonder stroom. En dan nog het weer. Het is vrij zonnig en vanavond blijft het ook nog een tijdje zomers warm. Morgen volop zon en dan wordt het 30 tot 35 graden. Alleen op de Wadden is het iets koeler.
0: Laura, dankjewel. Radio 10 Verkeer door onze flitsmeister Robin van de regie. Robin, goedenavond.
2: Goedenavond Lex. Het is inderdaad redelijk druk geworden. Mede door dat ongeluk op de A17. Waardoor de weg pas morgenochtend weer open kan. Tussen, wat is het?
0: Moerdijk, moet ik zeggen.
2: Ik wil het toch even duidelijk zeggen. Verder is het ook druk op de A4 Den Haag-Rotterdam. Daar heb je 3 kwartier vertraging tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein. Op de A15 richting Rotterdam sta je 3 kwartier stil door een vrachtauto met pech tussen Rozenburg en Hoogvliet. En op de A58 20 minuten tussen Best en Moergestel.
0: Een avond zonder ook maar een spatje regen gaan we zo beginnen met Wet Wet Wet en Cabaret uit de slimste mens België.

0: kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
1: Het nieuwe Ajax Uitenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
0: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
2: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
3: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
0: Radio 10.
4: De zomer van 10.
5: Lex Gaarthuis.

0: niet droge avond, maar toch wet, wet, wet op de radio. Love is all around, hoorde je om 6:08. Gijs op 10. De dinsdag. Ja, en Gijs mag dan op vakantie zijn. Martijn mag er dan achteraan zijn gehobbeld inmiddels. Maar we zijn hier gewoon met de meeste muziek in de middagshow. Met naast mij Laura Ozinga.
1: Hallo.
0: En de volledige avondcrew.
2: Hallo.
0: Met zometeen ruimte voor jou. Vergeet me nietjes. Jazeker wel. Liedjes die bijna vergeten zijn, maar die echt gewoon weer eens een keer op de radio zou willen horen. Spreek ze in, zing ze in. Dat vinden wij vooral de laatste dagen heel erg leuk om te horen. Via de Radio 10 app. En dat allemaal tijdens de laatste uren van presentator Erik van Looy. Ze zijn geteld op de Nederlandse buis. Tenminste, als we mediajournalist Marcus den Planken moeten geloven. Aan het succes van Erik zit in Nederland een grens, zegt hij. Erik van Looy presenteert bij RTL het panelprogramma Ons Kent Ons. Maar een echt kijkcijferkanon is dat toch niet? Deze zomer komt er nog een tweede seizoen. Maar daarna zou het wel eens heel snel afgelopen kunnen zijn met de Vlaamse presentator. De reden die Marcus hiervoor aandraagt, de beste man is simpelweg niet te verstaan. Tja, gelukkig wordt de Belgische slimste mens tegenwoordig lekker ondertiteld bij ons in Nederland.
3: Jullie luide buren, ja. Ik heb dat nooit durven zeggen, maar we hebben vaak last van bij hen luide diergeluiden. Lieven heeft wandelende takken.
4: Zo. Ja, klopt.
3: Ja. En dat is verschrikkelijk. We hebben een gemeenschappelijke muur, dat is onze slaapkamer. En overdag slapen die wandelende takken. Ja. Maar 's nachts beginnen die te wandelen. Ja, dan, eerst is dat nog zo wat stil geritseld, maar dan beginnen die zo. Zo. En dan gaat dat sneller, zo. En wandelen, wandelen, wandelen. En dan vertraagt dat zo en dat eindigt altijd met zo'n zucht. Ah. En dat is heel irritant. Het is heel luid, maar het duurt gelukkig nooit langer dan 1,5 minuut.

0: Het vergeet me nietje.
1: 7:10, hoogste tijd om eens na te gaan denken over jouw vergeet me nietje. Dat ene liedje dat je al heel lang niet meer op de radio hebt gehoord. En waarvan jij vindt, dit mag nooit worden vergeten. Jouw vergeet me nietje, spreek hem in of zing hem een stukje voor. Vinden we leuk. Via de app van Radio 10, de leukste draaien we straks helemaal.

0: Radio 10. Wij zijn van die grootste hits aller tijden, dacht je van deze Michael Jackson. They don't care about us. Het is bijna 6:30. Zometeen misschien wel jouw vergeten nietje. Zing hem in, spreek hem in via de app van 10. Leukste draaien we straks. En het nieuws met Laura. Laura, wat zit er zo in?
1: Het is een ravage op de A17 bij Moerdijk. En staat Madonna straks toch op het podium bij Pride Amsterdam? Je hoort het zo.
2: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw

0: spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
2: Fans van voordeel,
1: Aldi.
4: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
7: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
6: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
8: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
9: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
10: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
11: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla deze week je slag met een Lijfheid droogrek voor maar €39,99. Karwei, maak het mooier.
12: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
13: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
14: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
15: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHA-app.
16: Bijzonder goedenavond, je bent bij Gijs op 10. Wat gezellig, na een zwoele zomeravond met z'n twee koelt het vannacht af tot 16 graden. Morgen in het zuidoosten tot wel 35 graden wordt. Dan eens even kijken hoe het ervoor staat op de weg. Robin van de regie weet het. Robin, goedenavond.
17: Goedenavond Lex, het gaat er eigenlijk heel erg goed op de weg. Je kan redelijk goed doorrijden, behalve op de A8. Daar heb je nog een klein kwartiertje vertraging tussen Zaanstad Zuid en de brug over de Zaan. Verder heb je vooral last van de bekende werkzaamheden op verschillende wegen. En op de A17 richting Dordrecht, Dan blijft de weg waarschijnlijk nog tot morgenochtend dicht tussen knooppunt Noordhoek en Moerdijk door een zwaar ongeluk met een vrachtwagen.
16: Ze stromen binnen, maar ook die van jou kan er nog bij. Vergeet me niet, je spreek hem in, type hem in, zing hem in. Dat ene liedje wat je nooit meer op de radio hoort en daar graag veranderingen in zou willen zien. Laat het me weten via de Radio 10 app, gaan we dat straks voor je regelen. Krijg je nu het nieuws van 6:30, natuurlijk nog. Laura Ozinga, Laura, goedenavond.
18: Goedenavond. Een ravage op de A17 bij het Brabantse Moerdijk. Daar zijn 3 vrachtwagens op elkaar geknald. Daarbij vielen 1 dode en meerdere gewonden. Het verkeer moet de komende uren omrijden. Het onderzoek naar de bekladdingen in 2 dorpen bij Den Bosch is in volle gang. Toch zijn er nog geen verdachten aangehouden, zegt justitie. Op meerdere huizen in Engelen en Bokhoven werden kwetsende teksten tegen asielopvang gekalkt. Even slikken. Pride Amsterdam wil nog niet zeggen of Madonna daar komt optreden, maar wakkert wel de geruchten aan. De organisatie heeft namelijk een begin.

0: Geïnterviewd door Omroep Flevoland, want hij is de held van de stad. Hij runt namelijk in zijn eigen schuur een complete tuingereedschapbibliotheek. Oh. Nou, het is eigenlijk heel simpel. Je gaat eventjes langs, belt eventjes aan. En je kunt bij Cor achterom allerlei tuingereedschap lenen.
1: Goed idee.
0: Grasmaaiers, bosmaaiers, heggenscharen, Cor heeft het allemaal. 8 jaar geleden begon hij voorzichtig met het uitlenen van een paar hamers en wat schroevendraaiers, puur voor mensen die het niet zo breed hadden.
2: Als jij moet kiezen tussen een hapje eten of een streamer aanschaffen, dan is de keuze gauw gemaakt, lijkt mij. Ik bedoel, heel simpel. Kom het halen.
0: Nou ja, kom het halen. Ook de gemeente ontdekte zijn leenhandeltje. En die hielpen mee. Ze ondersteunen hem met nog meer apparatuur.
2: Handgereedschap, zeg ik maar, is van mij. Alle machines die zijn van de gemeente.
0: Ja, en daardoor is het een zoete inval van mensen uit de buurt.
3: Hey, ik kwam voor de bosmaaier en de heggenscharen.
0: Ja, maar Cor, zoveel dure spullen, zoveel mensen. Hoe voorkom je dan dat mensen veel te slordig met jouw spullen omgaan?
2: Ze moeten wel wat formuliertjes even invullen voor onjuist gebruik. Is er niets aan de hand, kunnen ze het gebruiken en weer terugbrengen. Oh, je moet wel een dag of 3 van tevoren bellen.
0: Zo. Ja, je hoort het goed. Cor heeft dus een hele wachtlijst. Dus even bellen van tevoren, spullen reserveren en daarna komen ophalen. Dan hoeft niemand teleurgesteld te worden. Ook Cor zelf niet, want hij doet niet alleen mee vanuit, of hij doet dit niet alleen vanuit liefdadigheid. Heel stiekem ook wel een klein beetje voor zichzelf.
2: Als ik de straat hierin kom rijden en ik zie alle bloemen weer aan de lantaarnpalen hangen en de bakken zijn weer mooi met bloemen. Het gras is mooi gemaakt. Dan rijd ik mijn straatje in. Ja, dat geeft mij een prettig gevoel.
1: Echt een ongelofelijke liefde deze.
0: Mooi, hè? Ja.
1: Was jij aan het standbeeld begonnen? Moet ik helpen?
0: Nou ja, ik kan wel wat hulp gebruiken.
1: Ik moet mijn bijt alleen bij Cor. Ja.

0: Goedemiddagshow.
1: Het Vergeet Me Nietje.
0: Gijs op 10. Met elke avond ruimte voor jou. Vergeet Me Nietje. Een liedje dat je al heel lang niet op de radio hoorde. En je snapt eigenlijk niet waarom. Want dit liedje mag nooit worden vergeten. Nou, iedere avond kun je ze insturen via de Radio 10 app. Zing het in, typ het in of spreek het in. Zoals Olaf deed vandaag.
2: Zou je voor mij The Fresh Prince of Bel Air kunnen draaien? Van Jesse Jeff en The Fresh Prince. Alvast bedankt. Hoi hoi.
1: Het Vergeet Me Nietje.
0: Jouw

0: afgelopen weken. Dames en heren, in de studio, Dennis Verheugen. Ja.
1: Goedenavond.
0: Hey, gisteravond vonden wij hem heel moeilijk. Mm-hmm. Maar Team Luisteraar heeft hem ingekopt.
2: Ja, absoluut. Ja, Petra Jansen die was de gelukkige als enige.
0: Ze fanatieke crypto-knijter knoepert meespelen. Dat is leuk, hè?
2: Ja, zeker.
0: Het is een leuk spel om fanatiek mee te doen. En zometeen doe jij leven na 7 uur, draai je weer muziek. En één van die platen heb je weer verkryptnotiseerd. Hoe zou je hem inschatten van tevoren qua moeilijkheidsgraad?
2: Ik denk toch wel een moeilijkheidsgraad, net als gisteren toch wel.
3: Okay. Oei.
2: Ja. Misschien nog wel moeilijker.
0: Oké, Robin is scherp, Lisanne is scherp, Laura is helemaal scherp vandaag, moet ik zeggen. Ja. Ja.
3: Ze dus, zitten bovenop, hoor.
0: Ik hoop dat het van mijn team komt.
2: Oké.
0: Kom maar door.
2: Nou, het gaat dus om een hit met een les waar we allemaal wel eens aan herinnerd mogen worden. Geduld is soms een schone zaak. Dus een hit met een les waar we allemaal wel eens aan herinnerd mogen worden. Geduld is soms een schone zaak.
0: Patience van Take That zou je niet draaien, hè?
2: Nee.
3: Patience van Guns N' Roses ook niet, toch?
2: Nee.
3: Wil je nog één keer zeggen? Ik ben tijd aan het kopen, jongens.
0: Ja, heel goed.
2: En een hit ga ik draaien?
3: Ja.
2: Met een les waar we allemaal wel eens aan herinnerd mogen worden. Namelijk, geduld is soms een schone zaak.
4: Lessons in Love, level 40. Oh. Nee. Maar draait het om het geduld of draait het om de les, deze hint?
2: Je moet het niet forceren.
3: Is dat een hint?
0: Ja, you can't hurry love.
2: Ja!
0: Ik zat die songtekst in mijn hoofd van My Mama Said You Can't Hurry Love, Now You Just Have To... En ik dacht, ja, hoe heet die plaat? Oh ja, You Can't Hurry Love. Ik heb hem wel eens gedraaid hier op Radio. Godzijdank zeg, hij moest van heel ver komen. Zag je het?
2: Ja.
0: Ik moet ook even gaan liggen in een stabiele zijhouding. Het is 1-1. Team Gijs versus Team Luisteraar. Maakt het wel spannend. Danny Boy, fijne show.
2: Ja, dankjewel. Het is alleen nog...

0: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je wearables, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Buds 4 Pro draadloze oordopjes met noise cancelling voor €186 voor mijn MediaMarkt members. MediaMarkt.
1: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
2: Donderdag start de sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: Ben jij Intratuin-member? Dan profiteer je deze donderdag ook van 20% korting op artikelen buiten de sale. In alle winkels en op intratuin.nl.
5: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
6: Aanbieding in zicht. Deze week bij Kruidvat, alle optiek 2 plus 1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof. Druppel allemaal binnen bij
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: En deze week ook extra goedkoop in Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
8: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
9: Voor wie zijn we ook alweer?
8: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
8: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
11: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
12: Mooi van Ethos.
13: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
14: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 9 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
15: Simyo. Ja, de temperaturen lopen de komende dagen weer op. Dus als radiostation moeten we daar natuurlijk op inspelen. Hè? Dus wat dacht je van Samba de Janeiro van Bellini? Ga je dit uur horen. En ook het zonnige Stereo Love van Edward Maya. En na het nieuws van 7 uur overigens de Spin Doctors. Laura Osinga, goedenavond.
16: Goedenavond. De regio Twente heeft om financiële steun gevraagd vanwege de sluiting van het Twentekanaal. De sluiting heeft grote economische gevolgen. Bedrijven moeten hun spullen nu met vrachtwagens vervoeren, maar daar kan veel minder in dan in schepen. Minister Karremans heeft nog niet gereageerd op het verzoek. De mensen die in Amsterdam-Osdorp zijn geëvacueerd voor ontploffinggevaar worden opgevangen in een buurthuis, meldt AT5. In hun buurt crashte een auto die was gebruikt bij een plofkraak en mogelijk liggen er nog explosieven in. De verdachten zijn gevlucht. Ook een verzorgingshuis is ontruimd en het Rode Kruis biedt hulp. Justitie is druk met het onderzoek naar de bekladdingen in 2 dorpen bij Den Bosch, maar heeft nog niemand aangehouden. Vanwege de komst van minderjarige asielzoekers werden op meerdere huizen in Engelen en Bokhoven kwetsende teksten gekalkt. De politie bekijkt de camerabeelden en surveilleert extra. En komt Madonna naar Pride Amsterdam? De organisatie wil er niks over zeggen, maar wakkert wel de geruchten aan. Pride heeft namelijk een bericht van Madonna gedeeld dat ze vandaag op social media zette. Het is geschreven in het Nederlands. Er staat, ik heb iets waarover ik wil praten, maar ze legt het verder niet uit. En dan nog het weer. Het blijft vanavond nog lang warm. Morgen schijnt de zon volop. En het wordt dan 30 tot 35 graden. Alleen op de Wadden is het iets koeler.
15: En als Madonna niet komt, dan kom jij toch?
16: Daar maken we er toch gewoon een feestje van.
15: Ik bedoel, Madonna, Laura, ja, ze eindigen beide op... Ja, daarom.
16: Potato, tomato.
15: Ja, kan je zingen? Kan je zingen?
16: Nou, dan ga ik heel hard oefenen.
15: Ja? Oké, okay, ja. Nou ja, dat doet Madonna eigenlijk al 45 jaar. Dus, nee, ja.
16: Ga jij dan achtergrondkoor worden?
15: Wel ja, joh, ik ga gezellig. Gewoon met je mee. Hé, hey, dankjewel. Fijne avond, hè?
16: Fijne avond.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
12: Fans van Maanzinnig Veel Voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar €3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
17: Fans van Voordeel.
12: Aldi.
18: Ja?
19: Echt serieus?
18: Oh.
20: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
21: 18 plus speelbewust.
12: Fans van Waanzinnig Veel Voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar €4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
17: Fans van Voordeel.
12: Aldi.
22: Deze week in de bonus. Ah.

Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel. Odido.

bekendste verhalen de hamburger voor het eerst verkocht. Ja. En wel op een Amerikaanse kermis in Hamburg. Een kleine stad in New York. En dan te bedenken dat miljoenen mensen tegenwoordig eerst een foto maken van hun hamburger voordat ze hem opeten. Ja, het staat eerder op de socials dan dat het in de mond verdwijnt. En vandaag in het nieuws. De Golden Earring krijgt officieel een plekje in de geschiedenis. Het Haagse Historisch Museum heeft een unieke verzameling met instrumenten, kleding, gouden platen en andere persoonlijke spullen van de band gekregen. En dat is mooi, want zo blijft het verhaal van een van Nederlands grootste rockbands ook voor volgende generaties bewaard. Verder is het ook de dag dat Prince volgend jaar weer iedere avond te zien zal zijn. Althans, op Broadway in New York. De film Purple Rain wordt omgetoverd tot een musical met meer dan 20 van zijn grootste hits. En dat is eigenlijk best wel bijzonder. Hè? Een album uit 1984 dat dan ruim 40 jaar later nog altijd groot genoeg is voor een Broadway musical. Dus ik kijk er erg naar uit. Goedenavond, het is 12 over 7. Wees welkom, of je nou onderweg bent. Lekker buiten zit, want het is nog prima weer om buiten te zitten. Of gewoon op de bank ligt. De bank hangt, kan misschien ook. Dit is inderdaad Leven naar Zeven. Met zo dadelijk jouw kans op een heerlijk Radio 10 zomerpakket. Nou, denk aan een stoere cap, een zonnebril en een thermosbeker die je drankje precies op temperatuur houdt. Het enige wat je hoeft te doen is meespelen met hoor je hem, dan scoor je hem. En raden welke top 4000 artiesten gezongen wordt. Hè? Eerst muziek. Daarvoor luister je ook naar Radio 10. Rob de Nijs komt eraan, James Brown ga je horen. En dit is 100% zonneschijn. Oh,

0: eerste nummer 1 hit ooit. Ja, hij heeft er echt heel lang op moeten wachten, maar wel enorm voor een auto.
1: Hoor je hem? Dan scoor je hem.
0: Ja, hoe goed is jouw muzikale gehoor? Nou, dat gaan we zo testen. Ik laat je 3 hele korte fragmenten horen. Het zijn allemaal hits uit de top 4000. Allemaal van 1 en dezelfde artiest. Aan jou de vraag, ja, wie is het? Klinkt simpel, maar vergis je niet, hè. Die fragmenten zijn zo kort dat je misschien denkt van, ja, wat heb ik nou eigenlijk gehoord? Ja, of je herkent de artiest meteen en denk je van, joh, wat is dit een makkie? Nou, speel mee. En maak kans op het Radio 10 zomerpakket. Daarin vind je een thermosbeker, een zonnebril en een cap. Allemaal voorzien van het Radio 10 logo. Dus dat zijn mooie spullen om de zomer mee door te komen. Luister goed, dit is de opgave. En heb je al een vermoeden? Hij is lastig vandaag, hè? Komt-ie nog een keer. Ja, je hebt de opgave nu 2 keer gehoord. Dus pak je smartphone erbij en stuur je antwoord via de gratis Radio 10-app naar de studio. Laat me weten welke top 4000 artiest je denkt te horen. Alleen de artiest is genoeg. Titels hoef je niet te noemen, hoor, dus dat scheelt alweer. En hou je telefoon in de buurt, want het zou zomaar kunnen dat ik je zo meteen bel. Neem je op en geef je het juiste antwoord. Dan is dat Radio 10 zomerpakket.

0: Ski anders doet.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
2: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
3: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
2: Oh, Otrium?
3: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
4: Lease je zuinige Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
5: Vandaag bij Otrium, 10% extra korting op McGregor en Another Stories.
6: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
7: Wacht niet te lang. Direct Lease trakteert nog maar een paar dagen op €25 korting per maand. Voor zakelijk en privé. Ga snel naar directlease.nl.
8: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
7: Tot en met 2 augustus €25 korting per maand. Directlease.nl.
9: Het nieuwe Ajax uitenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.

0: Chris?
1: Ja?
0: Hoef jij niet te werken vandaag?
1: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
0: Dus, heb je nu...
1: een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
0: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: besparen.
1: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Alle verf, super voor de

0: beste zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financierings...

0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: Verheugd. Nog heel even geduld, hè, jongens. Zo, welke top 4000 artiest verstopt zat in Hoornen, dan scoor je hem. Eerst muziek van Spenno Ballet.

0: Hij heeft een tandje lager heeft gezet. Hè? Niemand heeft haast. En als je nu nog lekker buiten zit, dan heb je eigenlijk maar één taak. Af en toe even checken of je je glas moet bijvullen. Want ja, op dit soort dagen moet je wel goed blijven drinken. En Radio 10 regelt gewoon de muziek erbij. Hè? Je hoort de Spenno Ballet en True.
1: Hoor je hem? Dan scoor je hem.
0: Met aan de telefoon Kim Klaver. Kim, goedenavond. Ben jij al lekker aan het genieten van je vakantie? Of tel je de dagen nog af? Kan ook, hè?
2: Nee, ik heb dit jaar geen vakantie opgenomen. Maar ik werk maar 3 dagen in de week. Dus ik ben wel een lang weekend naar Spa geweest voor de campagne. Dus.
0: Oh, nou dat is helemaal niet verkeerd, zeg.
2: Zeker niet, nee.
0: Dus je hebt jezelf eigenlijk al getrakteerd?
2: Ja, eigenlijk wel, ja.
0: Wil je ooit nog eens een keer naar een bepaald land? Wat is je favoriete bestemming?
2: Ik zou wel een keertje naar Schotland willen. Of naar Japan. Of Portugal ben ik ook nog nooit geweest. Lijkt me ook wel mooi.
0: Nou ja, alles wat je opnoemt is mooi. Wat ook mooi is, zo'n zomerpakket. Dat zou ook een mooie aanvulling kunnen zijn. Ja, toch?
2: Ja, zeker.
0: Op de zomer van 2026. Nou, luister nog een keer naar de opgave. Ja, Kim Klaver. 3 hits van 1 en dezelfde top 4000 artiest. Dat was lastig vandaag.
2: Ja, ik vond het eigenlijk niet heel erg lastig. Maar...
0: Als je voor jou niet lastig was, dan ben ik natuurlijk reuze benieuwd. Waar denk je aan?
2: Ja, Ed Sheeran.
0: Nou, dan ben je een van de weinigen die het goed heeft.
2: Nou, mooi.
0: Dus ja, dat heerlijke Radio 10 zomerpakket is voor jou van harte.
2: Nou, hartstikke leuk, dankjewel.
0: Je krijgt de cap, de zonnebril en de thermosbeker. Allemaal in Radio 10-stijl.
2: Hartstikke leuk.
0: Heel veel plezier ermee en maak er een geweldige zomer van.
2: Ja, yes, dankjewel.
1: Hoor je hem? Dan

echt nieuws nog onderscheiden van nepnieuws? Ik lees je een opvallend bericht voor en aan jou de vraag: stond dit echt in de krant of komt het uit Fabeltjesland? Heb je dit goed? Nou, dan maak je kans op een paar exclusieve Radio 10 sokken. Die koop je nergens, die kun je alleen hier winnen. Maar eerst, ja, als we dan toch lekker aan het rocken zijn, dan doen we dat meteen goed, hè. Van Rock Your Baby naar I Love Rock and Roll. Zojuist kon je je hoofd nog lekker soepel bewegen. Nu wordt het toch meer headbangen, ben ik bang.

0: Tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the
1: craving. Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Zomer, zon, Hollywood. Beleef nu het ultieme plezier in Movie Park Germany met de nieuwe Paramount-attractie Journey to the Forbidden Chamber. Ontmoet nog meer Paw Patrol-helden, vier samen met ons de grote Movie Parks Parade of Celebration en word onderdeel van de nieuwe era Hollywood in Germany. Koop nu tickets vanaf €34,90 op moviepark.nl.
4: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
5: Yes!
4: Esso, omdat elke rit telt.
6: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
7: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
8: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
9: Meer podcasts, meer playlists, meer foto's. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Inruilen is verdienen. Ruil je oude iPhone in en krijg tot €50 extra bovenop de inruilwaarde. Alleen bij Mediamarkt.
10: Zichtbare tekenen van het ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de verpakking.
11: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
12: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken en te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
13: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
14: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
15: Normaal praat je denk ik niet zo enthousiast over sokken, behalve als het Radio 10 sokken zijn. Nou, die kun je zo winnen. Eerst het nieuws van 8 uur.
16: Voor Spanje geldt nu een geel reisadvies om de bosbranden daar, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het betekent dat je naar Spanje op vakantie kunt, maar dat je vooraf wel goed moet kijken of het op je bestemming veilig is. De grote natuurbrand bij Madrid is bijna onder controle en belangrijke wegen zijn daar weer open. Minister Karremans heeft nog niet gereageerd op het verzoek van de regio Twente. Die wil financiële hulp nu het Twentekanaal dicht is vanwege de droogte. Daardoor lijden bedrijven die van het vervoer van schepen afhankelijk zijn financiële schade. Ze maken extra kosten omdat ze goederen op een andere manier moeten vervoeren. De man die gisteren in Parijs 3 vrouwen aanviel is naar een psychiatrische afdeling gebracht. Hij zou al langere tijd in de war zijn en werd daar eerder al voor behandeld. De man ging de vrouwen te lijf met 2 grote keukenmessen. Gebeurde bij de Sacré-Cœur. 2 raakten zwaar gewond, maar zijn niet in levensgevaar. En bij het Homo-monument in Amsterdam is de herdenking begonnen van de aanslag op de Pride in Berlijn. Mensen is gevraagd om bloemen mee te nemen en kaarsjes aan te steken. Burgemeester Halsma is er ook, zout een toespraak. Bij de aanslag in Berlijn vielen dit weekend 1 dode en 29 gewonden. Dan het Radio 10 weer van Weer Online. Het blijft vanavond nog lang warm. Morgen schijnt de zon volop en het wordt dan 30 tot 35 graden. Alleen op de Wadden is het iets koeler. Ook de dagen erna is het zomers.
5: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
17: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
18: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
19: Praxis.
17: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
20: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
21: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
20: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
21: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
22: Radio 10.
23: Zomer van 10.
24: Dennis Verheugd.

Eerlijk is eerlijk, bij Milo denk je al snel aan een gitaar, een barkruk en een rustig liedje. Maar samen met DJ Licious bracht hij onlangs Forever Young uit. Ja, en die heeft echt een hele andere sound.

laden. Dus mocht je zo meteen stiekem een reep opentrekken, dan doe je dat niet uit zwakte, maar omdat de kalender het van je vraagt. Ja, het is ook Wereld Natuurbeschermingsdag. Als je nog buiten zit, geniet er vooral van. En als je zo dadelijk een mug ziet, denk dan heel even na voordat je uithaalt. Gewoon lekker met de rug laten vandaag. En het is vandaag de dag van de hamburger, hè? Ja. En overigens, nee, een dubbele cheeseburger telt niet als twee feestdagen tegelijk. Het is overigens wel de enige feestdag waarbij je na afloop standaard je handen moet wassen. Maar goed, dat vind je vast niet erg, hè? Nogmaals, een hele goede avond. En fijn dat je luistert naar Leven naar Zeven, hier op 10. Zometeen, ja, dat is het tijd voor Uit de Krant of Uit Fabeltjesland. Ik lees je een opvallend bericht voor, nieuwsbericht. En aan jou de vraag, ja, is het echt gebeurd of heb ik het compleet uit mijn duim gezogen? Dus blijf vooral luisteren. Heb je het goed, dan maak je kans op een paar exclusieve Radio 10 sokken. Ze zijn grijs, met onze groene logo erop. En geloof me, die kom je niet zomaar ergens tegen. Nee, vallen echt alleen hier te verdienen. Eerst nog muziek van Shepard. Je hoort Eros Ramazzotti en Tina Turner. Prachtig duet. En deze zusjes, hè, ja, zij zorgden eind jaren 70 gegarandeerd voor een volle dansvloer. Sister Slash.

best bijzonder eigenlijk, want dit liedje ontstond op het moment dat Shepard serieus twijfelde of er überhaupt nog een toekomst voor ze was. Ja, soms levert juist zo'n moeilijke periode de mooiste muziek op.

complete onzin. Ja, het is weer tijd voor Uit de Krant of Uit Fabeltjesland. Ik lees je zo een opvallend nieuwsbericht voor. Ja, is het echt gebeurd? Stond het in de krant of heb ik het zelf verzonnen? Heb je het goed? Dan liggen hier exclusieve Radio 10 sokken voor je klaar. Dus luister mee. Het gaat om dit bericht. Steeds meer badplaatsen aan de Italiaanse kust, die zijn de zogeheten handdoekleggers zat. En daarom experimenteren enkele stranden deze zomer met een nieuw systeem. Wie voor 8 uur 's ochtends een handdoek op een lichtbed legt en daarna langer dan een uur wegblijft, moet bij terugkomst €10 handdoekbelasting betalen. Controleurs die lopen over het strand met een scanner waarop de tijd van plaatsing wordt geregistreerd. Nou, de vraag is, stond dit echt in de krant? Of heb ik dit echt compleet uit mijn duim gezogen? Nou, laat het weten door een bericht te sturen. Meld je via de Radio 10-app met waar of niet waar. En wie weet ben jij zo meteen wel een leuk setje Radio 10 sokken rijken. Nu even deze zangeres aan het woord laten, want ze blijkt verliefd te zijn. Dus luisteren wat ze allemaal te vertellen heeft. Het is Barbara Streisand. Life.

0: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we ook alweer?
0: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket.

0: €5,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Wat ga jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en maak van jouw zomer de leukste. Tripper, de leukste uitjes voor de beste deal.
2: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
1: Tripper maakt van jouw zomer de leukste. De leukste uitjes voor de beste deal.
3: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
4: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Wees er snel bij. Karwei, maak het mooier.
6: Meer streamen, meer gamen, meer lezen. Beleef meer met je tablet, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Tab S10 Lite tablet met S Pen voor €269 voor mijn MediaMarkt members. Alleen bij MediaMarkt.
7: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik.

0: van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken. Fans van voordeel. Aldi.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
0: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
2: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis.

0: Ja, ondertussen heb ik Rick aan de telefoon hangen. Rick, even een kleine check. Hoe was jouw dinsdag?
1: Rommelig. Ik had wat dingen voorgenomen. Een afspraak had ik en dat ging ook niet door. Dus uiteindelijk en dan kwam ik weer in een gesprek met iemand omdat ik even naar de supermarkt moest voor boodschappen voor mijn eten. Maar ja, het was geen onaardige dag, maar totaal anders dan ik vanmorgen toen ik opstond, ik dacht dat die zou worden.
0: Ja, en tussendoor ook nog wat van het nieuws meegepikt?
1: Ik heb, ik luister van als ik opsta, zet ik gelijk Radio 10 aan. En tot ik naar bed ga, want ik heb al een tv, maar ik kijk het eigenlijk nooit.
0: Je hebt eigenlijk meer de radio aan. Nou, dat is helemaal prima, want dan heb jij dit opvallende bericht voorbij horen komen. Ja, want steeds meer badplaatsen aan de Italiaanse kust, die zijn de zogeheten handdoekleggers zat. En daarom experimenteren enkele stranden deze zomer met een nieuw systeem. Wie voor 8 uur 's ochtends een handdoek op een lichtbed legt en daarna langer dan een uur wegblijft, moet bij terugkomst €10 handdoekbelasting betalen. Controleurs die lopen over het strand met een scanner waarop de tijd van plaatsing wordt geregistreerd. Ja, heeft dit echt in de krant gestaan? Of ben ik zelf iets te creatief geweest in het verzinnen van een bericht?
1: Nou, je bent heel creatief. Alleen die scheepjescode zit er niet op, hè?
0: Nee, precies. Helemaal goed. Er loopt dus geen strandwachter rond met een handdoekscanner. Dit bericht was compleet verzonnen. Dus ja, ik mag je feliciteren.
1: Dankjewel.
0: Heb ik je dinsdag toch een beetje leuker gemaakt, hè, Rick?
1: Ja, zeker.
0: Mooi. Die unieke Radio 10 sokken, die worden verstuurd naar je.
1: Nou, hartstikke top, dankjewel.
0: En een gezellige avond verder.
1: Komt vast goed. Jij ook. 10.

0: ik maak hem eigenlijk nog gezelliger voor je.
1: De Top 4000 Tombola.
0: Ja, nog heel even. En dan hoor je Wouter Kooijman met de beste Top 4000 Classics. Maar voordat ik hier de studio uitloop, heb ik nog even een zwieper aan de bingo-molen gegeven. De balletjes stikken weer vrolijk tegen elkaar aan. En ja hoor, dan komt er eentje naar beneden zitten. En dat is nummer
2: 1279.
0: En op die plek stond vorig jaar Teaspoon met Sex on the Beach. Zo'n liedje waarbij je meteen denkt aan zon, vakantie, lekker een vol terras. Al schijnt er na al die jaren nog steeds discussie te zijn of het nou echt over een cocktail gaat of toch over iets anders. Nou, hoe dan ook, blijft een heerlijke zomerklassieker.

0: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, David Amon en Imea. 1 plus 1 gratis. Dus maak je klaar voor een mooie zomer en vind nog meer mooie zomerdeals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
1: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
2: Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker! De Hypotheker!
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
4: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot Deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
3: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
5: Wacht niet te lang. Direct Lease trakteert nog maar een paar dagen op €25 korting per maand. Voor zakelijk en privé. Ga snel naar directlease.nl.
6: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitendeuren.
7: Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
6: Dat zeg ik.
5: Tot en met 2 augustus €25 korting per maand. Directlease.nl.
8: Het nieuwe Ajax Uitenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
9: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon, maar nu zit je krap.

0: muziek en fysiek. En ik heb Madonna. Eerst het nieuws van 9 uur met Peter van Oudheusden.
1: In Amsterdam-Osdorp hebben bomexperts explosieven uit de auto gehaald die vanmiddag crashte bij een politieachtervolging. Het gaat om een grote hoeveelheid, meldt RTL Nieuws. De auto was gebruikt bij een plofkraak. De verdachten zijn na de crash gevlucht. Arrestatieteams waren huizen binnengevallen, maar er is niemand opgepakt. In Ridderkerk is een flat van 16 verdiepingen ontruimd toen een koolmonoxidemelder afging. Dat is al eerder gebeurd daar. Het leidde er zelfs toe dat de gaskraan wekenlang werd dichtgedraaid. De bewoners worden opgevangen in een restaurant. Of ze later vanavond weer naar huis kunnen, is niet bekend. Bij het homo-monument in Amsterdam zijn de slachtoffers herdacht van de aanslag op de Pride in Berlijn. Er waren duizenden mensen. Sommigen legden bloemen neer. Er waren toespraken van burgemeester Halsema en de voorzitter van het COC. Bij de aanslag in Berlijn vielen dit weekend een dode en 29 gewonden. En FIFA-baas Infantino wil een apart bedrijf oprichten dat de rechten van het WK voetbal moet beheren. En dat wil hij doen door aandelen te verkopen. De Europese voetbalbond UEFA is tegen. Voetbal raakt zijn ziel kwijt en wordt handelswaar, zegt een woordvoerder. Bij de plannen zou ook de familie van president Trump betrokken zijn. Dan het Radio 10 weer van Weer Online. Vanavond nog warm. Morgen schijnt de zon volop en dan wordt het 30 tot 35 graden. Alleen op de Wadden is het iets koeler. Ook de dagen daarna zomers.
2: Deze week in de bonus. Ah, Galia en Kantelou.

0: kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
2: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel. Odido.

0: 2000 Classics.
1: Radio 10.
2: Weet je nog dat jij me zei dat wij nooit zouden vluchten als een van ons? Loop door de regen en nooit, maar kijk naar hoe het leven is in de zon. Weet je nog dat jij me zei dat jij er altijd bent als ik je nodig heb?
3: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

10, ik ben Wouter. De komende 3 uur heb ik het beste uit de grootste hitlijst aller tijden. Dit zijn de top 4000 classics. Met daarin zometeen de zangeres die piano spelen tot kunst heeft verheven. De zanger die momenteel lekker op vakantie is op Mallorca. Maar eerst deze disco diva, Viola Wills, die nadat ze op 21-jarige leeftijd al 6 kinderen op de wereld had gezet, ook deze hit het levenslicht liet zien. Gonna Get Along Without You Now hoor je nu in de top 4000 classics.

0: Cubaanse muziekindustrie bij elkaar gezet.
1: Eerlijk waar.
0: En maakte met elkaar het best verkochte Cubaanse album uit de geschiedenis. Buena Vista Social Club hoorde je en Xian Xian. Hey, daar hangen wat stapelwolkjes in de lucht. Maar echt afkoelen doet het nog niet. 16 tot 19 graden blijft het vanavond. Hey, maar dat is wel lekker voor het vakantiegevoel, hè? Wie ook helemaal in het vakantiegevoel zit, is Rod Stewart. Samen met

0: Alicia Keys, No One, staat natuurlijk bekend om haar kundig pianospel. Daar begon ze al mee toen ze 7 jaar oud was. En ja, moet je even horen, ik heb daar een opname van. Oh, ja, oké. Daar moest nog wel even over door. Tot middernacht het beste uit de top 4000. Dit zijn de top 4000 classics. Een hele goede avond. Ik ben Wouter. En zometeen heb ik muziek voor je van The Sex Maggots. Ja, inderdaad, die naam moesten ze ook veranderen. Anders zouden er een heleboel optredens niet door kunnen gaan. Nou, dat deden ze en daarna scoorden ze een grote hit. En ook Fleetwood Mac komt eraan. Don't stop, hoor je zo helemaal.
1: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
2: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen, of...
1: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
2: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
4: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
5: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer... kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur... en is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
9: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
10: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
11: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
12: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
13: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Z Fold 8 256 gig met €200 My Media Markt korting voor €1.799. Media Markt.
14: Gevoelige tanden? Niet voor deze prijs bij Trekpleister. Nu heel veel Sensodyne mondverzorging. 3 stuks voor maar €10. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
15: Omdat we op elkaar kunnen leunen.
16: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
17: Omdat we al zoveel hebben meegemaakt.
18: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
19: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
20: 3-sterren-slot.
19: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
21: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
22: De grootste hitlijst aller tijden.
0: Ja, goedenavond. Die sex maggots, hè? Die noemen zich tegenwoordig de Google.

onder de naam Sex Maggot. Maar die moesten ze veranderen op verzoek van een clubeigenaar. Anders mochten ze gewoon niet optreden in zijn club. Dat deden ze. Het werd Goo Goo Dolls. Je hoorde Irish. Wat mede een grote hit werd natuurlijk. Omdat hij op de soundtrack van de film City of Angels terecht kwam. Goedenavond, Radio 10. Met nog tot middernacht de top 4000 classics. En ik neem je even mee naar 1983. Dat was een slecht jaar voor de zanger van Kaja Gugu, Christopher Hamill. Ze scoorde dat jaar een grote hit met Too Shy. En toen ging opeens de telefoon van Christopher. En kreeg hij te horen dat hij uit de band was gezet. Ja, achteraf een beslissing die niet goed uitpakte voor Kaja Gugu. Wel voor Christopher. Hij ging solo verder en mocht de soundtrack inzingen voor de film Never Ending.

op Radio 10. Hij woonde 7 jaar in Japan. En wat denk je dat hij daar geleerd heeft? Piano spelen. Ik dacht ook met stokjes eten. Nee, piano spelen. Eerlijk waar. El Mismo Sol hoorde je in de top 4000 classics. Ben je fan van Harry Potter? Dan heb ik misschien wat leuks voor je. Want vanaf komende vrijdag maak je bij Gijs op 10... kans op tickets voor het theaterspektakel Harry Potter.

0: Plus van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket

0: fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld. Fans van voordeel. Aldi.
1: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs.

0: beter.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
2: Nu met Club Karwei 40% korting op alle Histor Perfect Finish binnenlak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor

0: Plus. Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Wat ga jij morgen doen? Chillen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
3: Een Müller-melkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller-melkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.

0: Van Eddy komen eraan. Eerst het nieuws van 10 uur. Gelezen door Peter van Oudheusden.
1: Er was een enorme opkomst vanavond bij het Homo-monument in Amsterdam. Duizenden mensen herdachten de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn. De herdenking begon met een minuut stilte en onder andere burgemeester Halsma hield een toespraak. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven en raakten tientallen mensen gewond. In een gevangenis in Brabant is een steekpartij geweest. Daarbij raakte een gevangene gewond. Het gebeurde vrijdag al, maar is nu pas bekendgemaakt. De dader zat eerder gevangen in Roermond en daar zou hij ook iemand hebben neergestoken met een vork. De chauffeur die betrokken was bij de moord op Peter R. de Vries. Een flat in Ridderkerk wordt zo langzamerhand een probleemflat. Er is al een paar keer koolmonoxide gemeten. En vanavond was het weer raak. De brandweer sloot meteen het gas af. De bewoners werden in de tussentijd geëvacueerd. Twee hebben het giftige gas binnengekregen, maar zijn nu weer oké. En een vrouw in het Noord-Hollandse Oostwoud is beschoten toen ze peddelend op een subboard zat. De kogel kwam uit een luchtbuks en ze is gewond naar het ziekenhuis gebracht, meldt NH Nieuws. De politie wist de schutter al snel te achterhalen en gaat uit van een ongeluk. Hij zou onzorgvuldig met het wapen zijn omgegaan. Dan het Radio 10 weer van Weer Online. Vannacht heldere periode en het kwik daalt naar 16 tot 20 graden. Morgen volop zon en dan wordt het op grote schaal tropisch warm met 30 tot 35 graden. Maar op de wallen en langs de stranden wat koeler.
2: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOI start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook alweer?
3: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket.

0: Zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl. Radio.

zou het zo niet denken, maar deze dame heeft als favoriete kleur zwart. Pink hoorde je op Radio 10 en Cover Me in Sunshine. Welkom in de Top 4000 Classics. Het is de woensdagavond editie. Wel een lekkere dag achter de rug, hè?

van een vakantie op Barbados. Eind jaren 90 gingen de Benga Boys er nog mee aan de halen. Alleen gingen die op vakantie naar Ibiza. Klein verschilletje. Dinsdagavond de top 4000 classics op Radio 10. Met zometeen de zangeres die ooit stripdanseres was in Nacht.

0: Retour.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
2: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet.

0: over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
2: Heerlijk, pap. Deze spaghetti doet me denken aan die vakantie in Italië. Op dat pleintje, onder de warme zon en met die ober.
3: Nee, niet die ober.
2: Zullen we deze zomer weer?
3: Mwah, ik vind het hier veel lekkerder.
4: Grand'Italia. Thuis in Italië.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Ook erg lekker. Pesto alla Genovese. Van Grand Italia.
7: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
8: It's funny because it's true.
7: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
9: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leuksteTickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leuksteTickets.nl.
10: CeraVe-feestje voor je huid. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CeraVe-artikelen. Als je huid daar niet blij van wordt, joehoe! Dus allemaal op naar...
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Ja? Echt serieus?
12: Oh. Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
13: 18 plus speelbewust.
14: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
15: Zijn we al.
14: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
16: Oh ja, verzekering.
14: En weer door met de Ora autoverzekering.
17: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
14: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
18: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
19: Zometeen de zangeres die ooit stripdanseres is geweest in een

Ja, daar hoor je niks van, hè? Paid My Dues hoor je op Radio 10. En voor Rob uit Midwoud, Toto en Pamela. Natuurlijk in de top 4000 classics. Nog tot middernacht, hè? Goedenavond trouwens. Ik ben Wouter, hier voor Edwin, die heeft deze week lekker vakantie. Zometeen de zanger die op 68-jarige leeftijd nog steeds door heel Nederland toert. En dit jaar ook een nieuw album heeft afgeleverd. Frank Boeien, je hoort hem zometeen met een classic die hij zelf eigenlijk liever niet meer zingt. Maar het is toch een van zijn grootste hits, dus daar komt eraan. Eerst de Beach Boys, dit is Good Vibrations.

meer doet tijdens concerten. Hij heeft er volgens mij gewoon ook een beetje een hekel aan. Ik was laatst bij een concert van hem en hij weigert het dus echt te spelen. Jammer hoor. De top 4000 classics op dinsdagavond. Een heldere avond vanavond. En de temperatuur wil maar niet echt omlaag, hè. 16 tot 20 graden. Maar het goede nieuws is wel dat we morgen weer een volop zonnige dag hebben met temperaturen tussen de 30 en 35 graden. Het zijn de top 4000 classics. Goedenavond, Radio 10. Met Blondie, naar deze van The Christians.

0: Andy met Denis op Radio 10 in de Top 4000 Classics. Maar een voice-appje is binnengekomen van Martin. Even luisteren hoor.
1: Goedenavond Wouter. Met Martin. Hoi. Cruisend door Zweden.
0: Wat mag ik voor je opzetten?
1: Alan Parsons Project met The Turn of a Friendly Card.
0: Oh, mooi.
1: Mocht het lukken, dankjewel en een fijne uitzending. Doei doei.
0: Nou Martin, moet je eens even horen. Je hoort hem

0: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
0: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
3: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
4: Donderdag start de sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
5: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: Ben jij Intratuin-member? Dan profiteer je deze donderdag ook van 20% korting op artikelen buiten de sale. In alle winkels en op intratuin.nl.
6: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
7: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
8: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.

0: deals. Korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar €2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
7: Ja, het laatste uurtje van de dinsdagavond is alweer begonnen. Prince hoor je zo meteen en ook Caro Emerald komt eraan. Eerst het nieuws van 11 uur met Oscar van Oorschot.
8: De mensen in de Amsterdamse wijk Osdorp kunnen terug naar huis. Vanmiddag knalde een auto met explosieven aan boord na een politieachtervolging tegen een gebouw aan. Die auto is nu weg. De inzittenden zouden betrokken zijn bij een plofkraak in het zuiden van Duitsland, maar zijn nog steeds niet gepakt. Op de grens van Brazilië en Argentinië is een Nederlandse man omgekomen bij een ongeluk met een boot. Hij voer met 7 anderen bij de Iguaçu-watervallen. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk, behalve dat de man is verdronken. 2 andere Nederlanders liggen in het ziekenhuis. Ten westen van de Franse stad Bordeaux zijn uit voorzorg nog meer campings ontruimd. De brandweer is bang dat de natuurbrand aan de kust bij Lacanau weer oplaait. Zo'n 4000 toeristen moesten hun biezen pakken. Bij Biscarrosse is de brand onder controle. Zo'n 15.000 mensen die waren geëvacueerd kunnen weer terug. En de Ecuadoraanse wielrenner Richard Carapaz heeft de proefronde van Surhuis ter Veen gewonnen. Hij bleef er Mats Pedersen en Bauke Mollema voor. Carapaz won gisteren ook al het criterium in Boxmeer en de weken daarvoor 2 etappes en de bolletjestrui in de Tour de France. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vannacht heldere periode en het kwik dan naar 16 tot 20 graden. Morgen volop zon en dan wordt het op grote schaal tropisch warm met 30 tot 35 graden. Maar op de Wadden en langs de stranden wat koeler.
9: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar €3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
11: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Alleen vandaag nog korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
9: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar €4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
12: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
13: Oh my god.
12: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
14: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke €10 ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF. Lekkere banaan.

0: Oorspronkelijk geschreven voor de reclame van een groot drankmerk. En de inspiratie hiervoor werd gehaald uit de kaartscène van de James Bond film Casino Royale.
1: My name is Kooiman. James Kooiman.
0: Aangedaan. Carol Emerald nam het nummer op voor haar debuutalbum, dat mede daardoor op 1 in de album top 100 terecht kwam. Daar heeft hij maar liefst 30 weken gestaan, hè? En daarmee werd het vorige record van Michael Jackson's Thriller verbroken. Gezellig dat je erbij bent vanavond. Als cadeau krijg je van mij de mooiste tracks uit de top 4000 van afgelopen december. Dit zijn de top 4000 classics. Met zometeen een zomerclassic van de dochters van de grote Spaanse El Tomato. Ja, en ook Michael Jackson hoor je zometeen voorbij komen. Hier in de top 4000 classics. Eerst El Stewart, die bekend staat om zijn verhalende teksten, waardoor zijn nummers vaak aanvoelen als korte verhaaltjes. In de top 4000 classics hoor je nu The Year of the Cat.

0: Michael Jackson samen met Slash. You're the Give In To Me.
1: Top 4000 Classics.
0: Dankjewel dat je ook vanavond Radio 10 weer aan het staan. Maar de volgende week is trouwens het zomerrad weer terug bij Radio 10. Je maakt kans op nachtjes weg, tickets voor pretparken of dierentuinen of voor wellness. Nou, zo kan ik nog wel even doorgaan. Hoor je het zomeralarm voorbij komen? App dan zomer naar de app van Radio 10. Kom je in de uitzending, dan gaan we aan dat rad voor je draaien. Dan geven we daar een ferme ruk aan en ja, het rad bepaalt dan welke prijs jij gaat winnen. Vanaf komende maandag dus hier op Radio 10, het zomerrad. Let's catch up. Komt eraan naar deze van Frida. I can see.

0: contact met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.

0: Spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: CeraVe voor je huid. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CeraVe-artikelen. Als je huid daar niet blij van wordt, joehoe!

0: Dinsdagavond van Radio 10. Shut your eyes. Snow Patrol hoorde je in de top 4000 classics. En ik start hem even voor je op.
1: De Teletienmachine.
0: En ik neem je mee terug naar het jaar dat de internetzoekmachine Google wordt opgericht door Larry Page en zijn vriend. En het is het jaar dat Bill Clinton in de problemen komt.
2: I did not have sexual relations with that woman. Miss Lewinsky.
0: Weet je dat nog? Oh, dat was niet best, hè? In 1998 scoorde Robbie Williams ook zijn eerste solo nummer 1 hit. Natuurlijk met Millennium.

0: sale in Bataviastad. Profiteer nu van extra korting bovenop de outletprijzen bij maar liefst 250 merken. Ontdek de winkels van Coach, Nike en Sunglass Hut. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
1: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
0: Big Summer Sale in Bataviastad. Shop jouw favoriete merken nu met extra korting.
2: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit tussen de apen.
3: Auw, muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite. De handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite. Verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
2: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenheul.nl.
4: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
5: Hè? Nu alweer?
4: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
5: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
4: Ook dan moet je aangifte doen.
5: Nou, goed dat je het zegt.
4: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
5: Handig?
4: Ja, van de Belastingdienst.
6: Het ANP-nieuws van 12 uur.
7: Bewoners van een flat in Ridderkerk kunnen terug naar huis. Die werd ontruimd nadat er koolmonoxide vrij was gekomen. Een paar maanden geleden was het daar ook al meerdere keren raak. Volgens de veiligheidsregio zit er ergens een gaslek. Tot dat is gedicht hebben de bewoners voorlopig geen gas. De Israëlische premier Netanyahu is bij president Trump geweest. Ze hebben het over de oorlog in Iran gehad. Ze gaven na afloop geen persconferentie. Opvallend was dat Netanyahu via een zijingang van het Witte Huis naar binnen ging. Of dat iets over de relatie tussen de twee zegt, is gissen. In een huis in Frankrijk werden 5 dode baby's gevonden in kartonnen dozen. En de politie denkt dat de moeder de baby's vermoord heeft. Er wordt nu onderzoek naar gedaan. De moeder zou een aandoening hebben, zwangerschapsontkenning. Je hebt dan nauwelijks in de gaten dat je in verwachting bent. En in Frankrijk zijn in amper 2 maanden tijd bijna 1000 mensen opgepakt voor kindermisbruik. Dat is meer dan 2 keer zoveel als normaal. Aanleiding is de dood van de 11-jarige Lee Hanna begin juni. De regering riep toen op om zaken over kindermisbruik voorrang te geven op andere zaken. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is een heldere en zwoele nacht met minima rond 18 graden. Overdag zonnig en tropisch warm met 30 tot 35 graden. Aan zee is het iets koeler, er steekt daar 's middags een frisse westenwind op.
6: Radio 10.

0: De grootste hits
1: aller tijden.
0: Radio 10. I wanna talk to you.

0: Oh, nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
0: Oh.
1: Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Vandaag bij Otrium 10% extra korting op New Balance, On Running en Converse.

0: In Beekbergen, vlakbij Apeldoorn, is een zorgcentrum ontruimd omdat er een felle brand woedt. In het zorgcentrum wonen jongeren met psychische problemen. Meerdere mensen zouden volgens de lokale omroep rook hebben ingeademd. Het vuur is tot in Zutphen te zien. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. In de Japanse regio Kumamoto zijn twee mensen om het leven gekomen na een explosie in een winkelcentrum. Het gebied werd eerder op de dag getroffen door een zware aardbeving, waardoor een deel van het gebouw al was ingestort. Ook zitten meerdere mensen in Japan nog vast in hun huis. Ook in Arnhem is vanavond de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Daar kwamen een paar honderd mensen op af. In Amsterdam was een grote herdenking bij het Homo-monument. Die werd door duizenden mensen bijgewoond. Morgenavond staat er nog een herdenking gepland in Utrecht. En de schaatsbaan in het Canadese Calgary is gered van de sloop, melden Canadese media. De overheid steekt tientallen miljoenen in de renovatie van de verouderde ijsbaan. Die was gebouwd voor de winterspelen van 1988. De baan staat bekend als een van de snelste ter wereld. Doordat hij op hoogte ligt, zijn er veel wereldrecords gereden. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is een heldere en zwoele nacht met minima rond 18 graden. Overdag zonnig en tropisch warm met 30 tot 35 graden. Aan zee is het iets koeler, er steekt daar 's middags een frisse westenwind op.
1: Radio 10.

0: Oh, nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
0: Oh.
1: Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Vandaag bij Otrium 10% extra korting op New Balance, On Running en Converse.

0: In het Gelderse Beekbergen woedt een zeer grote brand in een zorgcentrum. Een deel van het pand is ingestort. De bewoners, jongeren met psychische problemen, zijn geëvacueerd. Eén persoon is naar het ziekenhuis gebracht. Op een camping in de buurt zijn 185 kinderen geëvacueerd vanwege de rook. Een Amerikaanse jongen van 16 moet levenslang de cel in omdat hij op zijn school 4 mensen dood heeft geschoten, 2 jaar geleden. Hij had het moordwapen voor kerst gekregen van zijn vader, die ook terecht staat. Zo greep hij niet in toen de tiener een altaar had gemaakt waarin andere schoolschutters werden aanbeden. De Iraanse Revolutionaire Garde heeft meerdere ballistische raketten afgevuurd op Amerikaanse militaire doelen in het Midden-Oosten, zegt het Amerikaanse leger. De Amerikanen hebben alle raketten onderschept. Volgens Amerikaanse media zou een basis in Jordanië een van de doelwitten zijn geweest. En in het Zeeuwse Vrouwenpolder is een jongen van 12 vermist, meldt de regionale omroep. Hij spreekt Frans en rijdt op een e-bike. De politie heeft de hele avond naar hem gezocht. Daarbij is onder meer een helikopter ingezet. Mensen die de jongen zien, wordt opgeroepen om 112 te bellen. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is een heldere en zwoele nacht met minimaal rond een graad of 18. Overdag zonnig en tropisch warm met 30 tot 35 graden. Aan zee is het iets koeler en er steekt daar 's middags een frisse westenwind op.
1: Radio 10.